zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle andere fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. Ook het weekend wordt zomers en warm en zonnig. Voor Brugge supporters is het wellicht geen probleem, maar ook voor alle andere fijne nacht nog. Meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Oeganda heeft beslist om alle openbaar vervoer van en naar Congo voor 4 weken op te schorten. En dat door de uitbraak van het ebola-virus in Oost-Congo. Het gaat onder andere om veerboten en openbare bussen. Maar ook vluchten naar Congo worden tijdelijk stilgelegd. De nieuwe ebola-uitbraak zou zijn begonnen in de noordoostelijke Congolese provincie Ituri. Die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Het Congolese ministerie van Volksgezondheid meldde pas nog een nieuwe balans van 671 vermoedelijke besmettingen en 160 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in Oeganda waren er 2 mogelijke besmettingen en in beide gevallen ging het om Congolezen die onlangs naar Oeganda waren gereisd. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform dat gemaakt is voor die raket. Als het probleem snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het ruimtevaartbedrijf van Musk kondigde donderdag ook officieel aan een beursgang voor te bereiden. Het belooft de grootste beursgang in de geschiedenis te worden. Maar als die nieuwe testvlucht met de Starship-raket mislukt, kan dat wel een negatieve invloed hebben op de beursplannen van het bedrijf. Voetbal dan. Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. De club kwam 2 keer op voorsprong tegen KV Mechelen, maar KV Mechelen kwam telkens terug, 2-2. En daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was gisteravond. Union speelde tegen AA Gent, maar ook Union kon niet winnen. Het werd daar 0-0 en dus is club kampioen. En barstte er meteen ook een feestje los. Clubaanvaller Romeo Vermand rook al meteen naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop smijten. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg. Want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: Ja, er wordt wellicht nog van genoten op dit moment. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 9 graden. Straks krijgen we een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: There's only one flow and one rider. En jij gaat nu zoveel over hem te weten komen. De man die ons low-key nog...
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin.

0: opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: M&M Live.

album van Flo Rida staat vol zieke features. Op Mail on Sunday hoor je Lil Wayne, Timbaland, will.i.am, komt er nu ook aan, Rick Ross, Sean Kingston. Maar de grootste hit, de hardste feature...

jaar heeft zijn debuut nooit overtroffen. Low met T-Pain, het was gewoon te powerful. Maar dat is misschien ook niet de ambitie, want zijn grootste drijfveer is zijn zusje Julia, die overleed vroeg in zijn carrière al.

0: Weinigen evenaren eigenlijk de track record van Flo Rida. Tussen 2007 en 2015 was hij non-stop in de hitlijsten te vinden. En hij definieerde echt mee de sound van die era. Pop rap, party hip-hop, wat je het ook wilt noemen. Flo Rida blijft underrated, maar onvergetelijk.
1: M&M.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In het voetbal is Club Brugge kampioen geworden. Een gelijkspel op het veld van KV Mechelen bleek voldoende. Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Onder andere ook met pepperspray. Na de match waren er ook nog een aantal kleinere vechtpartijen. 3 mensen werden aangehouden voor ordeverstoring, eentje voor het betreden van het veld. Voor de rest was het een groot feest voor spelers en supporters. Clubaanvaller Romeo Vermand rook tijdens het vieren al naar bier.
1: Ik kan er ook niet aan doen dat ze dat over mijn kop spijt. Dus ik denk dat de nacht dat wordt heel mooi volgens mij. Ik denk dat we er moeten van genieten als ploeg, want het is heel speciaal. Een 20e titel, een 2e ster bij Club Brugge is niet zomaar iets. Dus dat ga ik de jongens ook laten weten dat ze er mogen van genieten.
0: En ook de supporters die de match hebben gevolgd in Brugge waren in extase met de 20e landstitel van hun club.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Welverdiend!
4: Zalen! De echte winnaar!
5: Goed! 2 sterretjes!
6: Wat moet ik zeggen?
5: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: De 7 Belgen die waren opgepakt door Israël omdat ze via zee mee hulpgoederen naar Gaza wilden brengen, komen later vandaag vanuit Turkije aan in ons land. In totaal werden 400 internationale actievoerders opgepakt door het Israëlische leger. En ze getuigen allemaal van een zeer hardhandig optreden van de ordediensten. Een aantal van hen spreekt ook van seksuele intimidatie en geweld. Het harde optreden is bewust, zegt correspondent Sander van Hoorn vanuit Israël.
7: Ze willen vooral afschrikken, zodat dit soort provocaties in hun woorden niet meer voorkomen. Maar het kan toch ook niet helemaal als een verrassing komen, want de minister van Binnenlandse Zaken die dit filmpje postte, die heeft ook al eerder gezegd dat hij deze mensen ziet als terroristen. En we weten hoe die andere mensen behandelt die hij ziet als terroristen. Dat gebeurt namelijk in de gevangenissen waar de Palestijnen zitten. Mensen die worden vrijgelaten naar de bezette westelijke Jordaanoever of naar Gaza, die zijn er vaak uitermate slecht aan toe, onvoldoende te eten en te drinken gekregen, vertonen sporen van marteling.
0: Het weer nog. Vannacht is het licht bewolkt. De komende uren minimaal rond 9 graden. Maar dan krijgen we opnieuw een zonnige en warme dag met temperaturen tot 27 graden. En ook het weekend wordt zomers warm en zonnig met uitschieters tot 30 graden in de Kempen. Ik wens je nog een fijne nacht of ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. Club Brugge is de nieuwe landskampioen in het voetbal. Het had genoeg aan een 2-2 gelijkspel bij KV Mechelen om zeker te zijn van de 20e titel in de geschiedenis van de club. Club kwam wel 2 keer op voorsprong, maar KV Mechelen kwam telkens terug. Daardoor moesten de spelers van club nog in spanning afwachten wat de uitslag van eerste achtervolger Union was, dat op bezoek was bij AA Gent. Omdat ook Union niet kon winnen, het werd 0-0 in Gent, is club dus kampioen. Voor Ivan Leko, de trainer van club, is de titel meer dan verdiend.
1: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in playoffs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
0: Onder de supporters barstte het feest meteen los.
2: Fantastisch! Ronduit, fantastisch!
3: Wel verdiend.
4: Zalen, de echte winnaar.
5: Goed.
2: Twee sterretjes!
5: Wat moet ik zeggen?
2: Kampioenen! FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
0: Na de titelmatch heeft de politie 4 supporters van Mechelen opgepakt. Nog 15 anderen werden geverbaliseerd. Een 50-tal leden van de harde kern van KV Mechelen ging op zoek naar Brugge-supporters. De politie kwam tussen beiden om een confrontatie te voorkomen. Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen in de gemeente tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente ziet zich genoodzaakt om dus nu nog eens 4 terreinen af te sluiten, zegt burgemeester Matthias Dirks.
6: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. En nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
0: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat voorstel van Vooruit is gisteravond unaniem goedgekeurd in de Kamer. Tot nog toe betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. De Kamerleden vragen ook aan de regering om werk te maken van 1 combi-ticket voor alle openbaar vervoer. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft de lancering van de Starship-raket vannacht uitgesteld door technische problemen. Een halve minuut voor de lancering werd die afgeblazen. Het gaat om de 12e testvlucht van de raket. Volgens de eigenaar van SpaceX, Elon Musk, was er een probleem met het nieuwe lanceerplatform. Als dat snel kan worden verholpen, zou er straks een nieuwe lanceerpoging worden ondernomen. Het weer dan. We krijgen een zonnige en warme dag tot 27 graden. Ook in het weekend wordt het zomers warm en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
2: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
2: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Verzekering. Scherpe prijs, scherpe prijs. Verzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemorgen, het is 6 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Armin de Muit.
3: Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Fans van Club Brugge hebben er een feestje op zitten vannacht, want club is kampioen nadat ze gisteren 2-2 gelijk speelden tegen KV Mechelen. Dat gelijkspel was genoeg om zeker te zijn van de titel, opdat Union niet won van AA Gent. Aanvoerder Hans van Aken is heel erg blij met de 20e titel voor Club Brugge, goed voor een extra ster bij het logo.
4: Geweldig, hè. Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar en... We hebben nog serieus moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de 7e voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
3: 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven te maken met eetbuien of compensatiegedrag, bijvoorbeeld overgeven. En slechts 1 op de 3 van de mensen met een eetstoornis zou ook hulp zoeken. Het beeld dat we hebben van eetstoornissen is vaak nog heel erg stereotyp, zegt psychiater Lore.
5: En dan denken we vaak aan een beeld van een persoon met anorexia die heel erg mager is, terwijl er ook echt andere eetstoornissen zijn die vaak minder zichtbaar zijn, die zo wat meer verborgen zijn, bijvoorbeeld bulimia nervosa of een eetbuistoornis, waarbij dat dan BMI normaal is of zelfs misschien wat hoger kan zijn. Maar dat wordt eigenlijk in de maatschappij niet zozeer opgemerkt als een eetstoornis, terwijl dat die beelden eigenlijk ook zeer ernstig kunnen zijn.
3: Het gemeentebestuur van Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant sluit 4 speelterreinen tijdelijk af, omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een preventief bodemonderzoek laten uitvoeren nadat in februari ook al eens asbest was gevonden onder een ander speelterrein. De gemeente moet nu nog eens 4 terreinen afsluiten, zegt de burgemeester.
6: Men had een heel zonnig weekend voorspeld, een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbestdeeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
3: Het is vandaag zonnig en warm tot 27 graden. Ook de rest van het weekend is er zomers weer tot 29 graden.
7: Door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum Helchteren momenteel afgesloten.
8: Ah nee, weg sfeer.
2: M&M.
9: Ook deze vrijdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
2: Sander.
10: Dat ben ik.
2: En Imaan.
7: Dat ben ik.
2: Doen van je opstaan en gaan.
8: Allee jong, het al gehoord?
11: Ja, het is vrijdag.
8: Zeker wel. En ik zie daar een zonnig weekend klaarstaan.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: M&M.

0: Er zit een beetje een Depeche Mode lied in. Dus I Just Can't Get Enough, dat gaat zo. En als je dan... Is het Purple Disco Machine?
1: Ik heb het gevoel...
0: Hoppa.
1: Als ik dood in mijn kist lig, dat ik nog altijd ergens...
0: Pam, pam, padam,
1: u gaat horen...
0: Pam, pam, padam.
1: Die naar mij toe komt en zegt van... Psst, hey. Vind jij ook niet dat dit hier op lijkt?
0: Dat is toch crazy? Hoe hard...
1: Wanneer gaat je hiermee stoppen?
0: Never.
1: Wanneer?
2: Opstaan en gaan.
0: Waarschijnlijk als je dood bent.
1: Nee, ik heb het gevoel dat je mij dan nog gaat lastigvallen ermee.
0: Ah ja, oh, we zien wel. Oh, zeg, maar zo leuk. Het is vrijdag, het is goed weer. Sorry, straks, als de show gedaan is, Iman,
1: ja,
0: is het al kamertemperatuur buiten. 20 graden.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dus, allez, ik bedoel... Dat is al top. En dan wordt het nog eens tot 27 graden. En dan zitten we met 29 graden van het weekend tot 30 graden van het weekend. Oh. Heb je plannen?
1: Ik ga met mijn kouter zaterdag naar een marktje in Brussel. Het is zo'n rommelmarkt.
0: Oh.
1: En we hebben al kei vroeg afgesproken. Echt zo om 8:00 ochtends.
0: Oh, om de goede dingen te vinden.
1: Om de goede dingen te vinden. En het gaat al een aangename temperatuur zijn.
0: Ja, ja.
1: En dan zijn we ook zo die hitte... Het is ook niet zo heel leuk om een rommelmarkt te doen als het 30 graden is.
0: Ja, ja.
1: Dus inderdaad, dan daarna gaan we lunchen.
0: En wat hoop je te vinden?
1: Ik hoop misschien zo een leuke lamp of zo te vinden.
0: Leuke lamp.
1: Ja, ik ga verhuizen in augustus.
0: Ja.
1: Dus alles van zo'n leuke quirky dingen dat ik ga vinden voor het nieuwe appartement.
0: En het moet echt een leuke lamp zijn. Een stomme lamp is niet... Nee, oh ja, wat is het om te weten? Oké, okay, interessant. Andere vragen die ik wil stellen. Dezelfde twee als dat ik iedere ochtend stel hier. Hoe was het vanmorgen op je elektrische vouwfiets genaamd Voldemort?
1: Ja, je zou denken met dat warme weer.
0: Ja, nee, nog niet. Hè.
1: Nee, nog niet. Nog niet.
0: Ja.
1: Misschien nu met de zonnestraaltjes, dat al iets doet. Maar ik vond de wind toch nog een klein beetje kou vanmorgen.
0: Nee.
1: Het viel mee, maar mijn enkels hadden toch kou. Ik heb korte kousjes aan vandaag. Ik heb het gevoeld.
0: Oké. Okay. Waarover heb je gedroomd vannacht?
1: Ik heb gedroomd dat ik aan een soort van buffet stond. Maar je moet denken, zo'n buffet bijvoorbeeld van op school.
0: Mm-hmm.
1: Of van in de gevangenis. Snap je wat ik bedoel? Zo aanschuiven aan een buffet en dan staan er zo verschillende schotels.
0: Ja, niet echt buffet-vibes, maar eerder zo... Je wordt bediend...
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Exact. Of gelijk in de IKEA. Eigenlijk zoals dat.
0: Ja, okay.
1: Ja, eigenlijk okay. Bijna exact zoals dat. Ja. En daarover heb ik gedroomd.
0: Ah, dat was het gewoon.
1: Ja, dat ik aan het aanschuiven was aan een buffet en ik wou wat puree. En er waren zo veel van dezelfde dingen, veel slaatjes. En dan moest je zo je bord afgeven en dan vond ik de vrouw niet meer die mijn bord had.
0: Ah.
1: En dan was ik van, ah ja, ik zal naar het volgende deel doorschuiven en dan zal ik mijn bord wel terugzien. Maar ik bleef daar precies maar wachten.
0: Over puree gesproken, ik heb gisteren mijn lievelingsgerecht gegeten en dit is een test.
1: Ah, fish sticks, spinazie, puree.
0: Ja. Maar wat gaf de pot van morgen, jongens? Welke schijf, welke song zullen we hier eens gaan knallen zodanig dat jij deze vrijdag helemaal aan kan en misschien al een beetje weekendgevoel krijgt? Laat maar weten.

0: I'm good and I'm hungry as well because Stefan has sent me a picture in the app of M&M from his gelakte ribbekes op de barbecue.
1: Op de barbecue.
0: Ja, maar
1: amai, dat ziet er heel lekker uit. Het ziet er zo uit als een honey glaze.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Toch? Opstaan en gaan.
1: Ja, eigenlijk een barbecue.
0: Ja, ah wel, maar ik zit dus met een probleem. Het is een luxe probleem, hoor. Dus ik moet zaterdag naar een trouw.
1: Ja.
0: Wat warm gaat zijn in kostuum, maar bon.
1: Maar.
0: En zondag is er wat zwembadfeestje.
1: Dus, oh nee.
0: Ja, en maandag beginnen we al met de M&M lachlijn. Dus ja. Tot zover. Ah, misschien moet ik maandag gewoon barbecuen.
1: Maar ja, niemand houdt u tegen om op een werkdag te barbecuen, hè?
0: Nee, dat is waar.
1: Er staan geen regels over, hè?
0: Ah, dat is ook weer echt waar. Ja, bon. Clarissa, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Sandra Diemann.
1: Hey, ga jij barbecuen dit weekend?
3: Nee, niet direct dat ik weet.
1: Wat ga je dan wel doen met het mooie weer?
3: Morgen vroeg gaan we eerst zwemmen met ons zoontje, want hij heeft zijn laatste zwemlesje.
0: Oh!
3: Daarna was je niet van de zon. En zondag moet ik eerst werken.
1: Mm-hmm.
3: En daarna ook weggenieten van de zon.
1: Oh, fijn. Amai, maar de laatste zwemlesjes. Hoe schattig.
3: Ja, hij zit nu in zijn eerste reeks zwemlesjes, want hij is een jaar en een maand oud nu. En hij had het laatste lesje en hij krijgt een diploma.
0: Oh. Is dat dan de eerste diploma-uitreiking die je gaat meemaken?
3: Ja, dat klopt.
0: Oh, dat.
1: Maar dat is oké, want als je weent, daar is een zwembad, dus dat gaat niet opvallen. Er is al genoeg water.
0: True.
3: Nee, is dat is waar.
0: Is dat eigenlijk al een traditie, dat ze zo met de badmuts in de lucht gooien nadat ze zijn afgestudeerd met zwemdiploma? Ik vind dat moet ingevoerd worden.
3: Nee, nog geen badmuts.
0: Dat zou het beter maken, hè. Bon, Clarissa, jij wou graag aan Ruud van Toerist Lemcy horen vanmorgen?
3: Ja, dat klopt. Omdat mijn man is fan van Club Brugge. Die hebben gisteren dan op de tweede ster gehaald.
0: Ah ja.
3: En daarmee vraag ik dat liedje aan voor hem.
0: Aatje,

0: We zijn aan route. Richting het weekend. Speciaal voor de supporters van Club Brugge dan blijkbaar. Deze toeristlepsie en en route. Die hebben nogal vuurwerk afgestoken in mijn straat gisteren.
1: Is het echt? Ja,
2: ja. Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
6: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
9: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoopman!
11: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar, hoezo?
11: Sorry, Mastiet
12: WK. Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
8: Ja, hè.
14: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt in
7: Europa. Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
15: Jengelberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
16: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
17: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
18: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: M&M.
21: Goedemorgen.

0: TGIF. Thank God it's Friday and thank God eindelijk mooi weer.
1: Ja.
2: M&M.
0: Nou, 27 graden, volle zon. Zorg ervoor dat je goed ingesmeerd bent. Moet altijd eigenlijk, maar nu zeker, zeker met die volle zon. Of je kan gewoon naar binnen vluchten, want er is wel wat te kijken op tv. Vanavond bijvoorbeeld de derde liveshow van The Voice. Gisteren was de finale van Celebrity Masterchef die je kan herbekijken, moest je het gemist hebben. En zondag is er die laatste sabotageaflevering van De Mol. Altijd leuk. Dan zien we wat Wout allemaal heeft uitgestoken. En over Wout De Mol gesproken, hij zit deze week in onze podcast 22 minuten stomme vragen. Daar hebben we na 7 uur nog over. Hij vraagt straks al een song aan waarmee hij kan opstaan en gaan. Maar eerst moeten we het nog een keer over gisteren hebben. Hè.
1: Ja?
0: Ja, Club Brugge. Kampioen, hè.
3: Ah, allee.
0: Ja, ja. Een beetje jammer voor Union, vind ik het. Maar kijk, het is goed voor hen, want er verandert wel wat. Maarten van Grambeer hebben we maandag gebeld om eens te kijken naar die kampioenmatch. En hij heeft daar ook wel iets interessants verteld over het outfit.
4: Oh. Op het truitje van Club Brugge, boven het clublogo, daar staat 1 sterretje. Dat betekent dat je al 10 titels hebt behaald. Ze zitten nu aan 19. Als dat er 20 worden, dan komen er 2 sterretjes te staan. Je moet eens met Bayern München bijvoorbeeld, boven het clublogo, staan 3 sterretjes. Dus daar moet je eens op letten.
0: Iedereen moest zijn merch gaan aanpassen.
3: Ah, wel, dat is
1: ja.
3: Wat een vergiftigd geschenk.
5: Dat is slim gezien. Dat is slim van de marketing.
4: Wisten jullie niet, hè?
0: Nee, dat wisten we niet. Maar kijk, dat gaan we nu wel te zien krijgen.

0: Goedemorgen, het is hier Wout van de Mol. En ik ben inderdaad de Mol ineens. Ik zou graag het nummertje All Rise van Blue aanvragen.
1: Ja, ja.
0: Want dat was mijn allereerste singeltje dat ik heb gekocht van de Free Record Shop. Dat was ook een beetje het nummer van de reis dat we heel vaak hebben opgezet in de auto. En voor de mensen die daar nu aan het zitten zijn,
1: ja, ja.
0: Het is opstaan en

0: Maar je hoeft helemaal geen saboteur te zijn om hier een song te kunnen krijgen. Hè? Dus laat gerust weten wat jou laat opstaan en gaan. En dan draaien we dat zo meteen. Het is 6:30. Armin, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, Club Brugge is kampioen. Gisteren speelden ze 2-2 gelijk tegen KV Mechelen. En dat is genoeg om zeker te zijn van de titel. Want Union liet punten liggen tegen Gent. Ze konden niet winnen. Daar werd het 0-0. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven een eetstoornis die te maken heeft met eetbuien of compensatiegedrag, zoals je eten weer uitbraken. En in Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant is dat, sluiten ze 4 speelterreinen af omdat er asbest in de bodem zit. Meer over dit nieuws hoor je om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dat weer...
1: Ja, het voelt een beetje als zomer, want er is veel zon vandaag en ook 27 graden.
0: Kunnen we niet genoeg herhalen.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand is de Limburgse Noord-Zuidverbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten.
0: Dat is niet om te lachen, maar dit wel.
3: Ken jij een hilarische mop die altijd scoort?

0: maandag op M&M en op VRT Max.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met mijn korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
2: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
2: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.

0: veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
4: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
4: En zondag en maandag...
3: 20% korting op alles.
5: Serieus?
4: Oh, jij wist dat niet.
3: Bompie, we hebben nu drukken door.
5: Oei, gaan we niet dan?
4: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Oh, ik snap er niks van.
8: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
9: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.

0: die Fateless komt er niet, maar ik vind het echt leuk.
1: Ik vind het ook echt leuk.
2: Opstaan en gaan.
0: Ja, zo wat weekendvibes die je erbij krijgt. En dat is exact wat we nodig hebben op een vrijdag. Melissa, wat zijn de plannen van het weekend?
3: Vooral veel barbecuen.
0: Oh. Veel? Maar hoeveel?
3: Dat valt te zien hoeveel dat ik meebreng van de winkel.
1: heb je verschillende barbecues gepland of gewoon één heel grote barbecue?
3: Er staat eentje gepland, maar mij kennende gaat dat uitdraaien in veel meer.
0: Ja, maar prachtig. Dat is heel goed. Dat hoor ik graag. Wat leg je er het liefste op?
3: Vooral iets met kippeken.
0: Een kippeken? Zo maar gemarineerd, hè?
4: Zo.
3: Ja, gemarineerde kip, kipsatéetjes, alles met kip.
1: Okay. Kip.
0: Sausje?
3: Mayonaise.
0: Ah, gewoon de klassieker.
3: Ja.
1: Maar bij kip snap ik dat wel. Ja. En zo koude pastasalade of ga je voor aardappeltjes of groentjes?
3: Ik denk dat aardappeltjes gaan worden en vooral veel komkommertjes en tomaatjes.
1: Mm. Oh, ja. Heel lekker.
0: Amai, dat is echt belachelijk.
1: Kun je genieten van het verlengd weekend?
3: Ja, dat kunnen we zeker.
1: Oh, zalig. Amai, wat een goed weekend ga jij tegemoet, Melissa.
0: Oh, 20 voor 7, ik heb honger.
1: We kunnen het verlengde weekend nog een beetje beter maken. We kunnen er nu al een beetje aan beginnen, maar dan muzikaal. Welke song kun jij gebruiken?
3: Daddy Cool van Bonnie M.
0: Oh. Is Daddy Cool ook aanwezig op de barbecue?
3: Ja.
4: Heel
3: ja,
4: goed.
1: En een kippen Bonnie M.
0: Oh.
1: Snap je?
0: Allee, kom aan.
2: Opstaan.
3: En gaan.
0: Zeker wel. Hey, geniet ervan en niks laten aanbranden, hè.
3: Sowieso niet, maar ik sta er niet achter.
1: Dat is ook slim.

0: kwart voor zeven. Met Billie Eilish. En Birds of a Feather.
1: Dat doet deugd, hè. Met dat zonnetje.
0: Maar wie mag er hier een pluim op zijn hoed steken omdat hij jarig is vandaag?
2: Hey, hip, hip, hoera.
1: Ah, met Birds of a Feather. Ja. En dan feather is pluim. Ja, ik snap het. Ja. Louis Talpe.
0: Ja. Oké. Okay. Megatobi.
1: Megatobi, kun je ook kennen van Onder Vuur. Hij wordt 45 vandaag. Novak Djokovic, die is ietsje jonger, die wordt 39. Is wel nog altijd aan het tennissen, wat dat echt crazy is. Huh? Emma Chamberlain, die je kan kennen van het internet, die wordt 25, een kwart eeuw. Luisteraar Jan, die stuurt dat zijn beste maat Jorn ook 50 wordt vandaag. Oh. Dat is ook een mooi verjaardag, proficiat. Annelies die stuurt ook Felix, hoera, 8 jaar vandaag. Dus ook proficiat aan Felix. Maar ook luisteraar Sophie, het Stabroek is jarig vandaag.
0: Maar we gaan eens kijken of Sophie al wakker is. En of ze juist opneemt.
3: Hip, hip.
0: Hoera! Sophie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is de radio. Gelukkige verjaardag.
3: Dankjewel.
1: 53. Wat doet dat met u?
3: Het is maar een cijfertje, vind ik zelf. Ja.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Ja.
1: Helemaal gelijk.
3: Ik heb er geen problemen mee.
1: Ah, dat is goed.
0: Wij ook niet, trouwens. Nee.
1: Dat is hoe meer je dat zo benadrukt, hoe meer dat lijkt als we problemen hebben.
0: Okay.
1: Ja. Maar wat ga je doen op je verjaardag?
3: Ik word verrast straks door mijn man.
1: Oh.
3: Maar ik weet sowieso dat we al een fietstochtje gaan doen.
0: Oh.
1: Met dat weer. Hoe leuk, Sophie.
3: Ja. Ideale dag daarvoor.
1: Oh, goed. Hebben jullie genoeg water dat jullie kunnen meenemen op de fiets?
3: Je kunt ook overal een keer stoppen als nodig is.
1: Ja,
0: het dat stoppen is bij de cafeetjes is mijn lievelings aan een fietstocht. Dat is, ik volg volledig.
3: Ja, voilà.
1: En wel, kijk, bovenop die fietstocht kunnen wij jou ook nog een cadeautje geven. Dat is een kakalender. Dat is een kalender dat je op het toilet kan hangen, zodat iedereen's verjaardag daarop kan opschrijven. Is dat goed?
3: Ah, dat is super, dank je wel.
1: Graag gedaan. Geniet van je verjaardag en van het fietstochtje, hè.
3: Ja, dank je wel.
1: Bye-bye.

0: I'd love to be in love. Maar, Kirsten, zeg jij op het werk geraakt vandaag?
1: Ik ben op het werk geraakt, ja.
2: Maar jij ook duidelijk. Ja.
3: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, ik duidelijk ook. Ja, Kirsten had gisteren een berichtje gestuurd in de app van M&M.
4: Ja.
0: Dus ja, ik ben gisteren eenmalig gaan helpen bij de stadionomroep bij KV Mechelen.
4: Ja, bij die heel, heel, heel belangrijke titelmatch tegen Club Brugge.
0: Ja, en Kirsten had gezegd, ik ging eigenlijk niet komen na de match, maar nu ik hoor dat jij er bent, moet ik misschien wel gaan. Ik moet ook opstaan om 4:00.
4: Oh, cute! Ja, dus jullie zijn gegaan voor de gezamenlijke pijn.
0: Zoiets, hè, toch?
1: Voor de korte pijn, ja, inderdaad. Want het was een redelijk korte nacht.
0: Ja,
1: ik lag er om 11:30 in. Ik weet niet hoe laat dat bij u was dan weer.
0: Ja, bij mij was het net 12:00. Ja, het ding was, ja, met dat er nog van alles gebeurd is, konden wij niet zomaar weg eigenlijk van zo de stadionomroeperspost, om het zo te zeggen. Ja, want er was heel, heel veel pers aanwezig en dan moesten al die spelers passeren. En ja, het was echt, we moesten even ons beurt afwachten, dus ik ben er echt maar laat weggeraakt. Maar bij jou wel iets vlotter dan?
1: Bij mij was iets vlotter, ja. Als de match was afgesloten, ben ik doorgegaan. Ook met oog op deze morgen zo vroeg opstaan.
0: Ja.
1: En ik moest mijn fiets nog een beetje prepareren ook, hè.
0: Oh, wow.
1: Mijn ketting nog waksen en zo, dus...
0: Wat, heb jij dat nog na de match gedaan gisteren?
1: Dat heb ik nog na de match gedaan gisteren, ja.
4: Dan, maar, waarom?
1: gezwind op mijn fiets kunnen kruipen, hè. Met mooi weer als ze geven vandaag.
4: Ja. Daarmee. Normaal gezien ga je met de auto. En nu met het...
1: Nee, altijd met de fiets. Maar soms is het met de pedelec. En vandaag was het met de gravelbike.
4: Ah, en die had dringend onderhoud nodig.
1: Nee, gewoon de ketting een beetje wakker.
4: Maar lekker, ik snap niet met zo'n korte nacht dat je er dan voor kiest om dan nu je ketting te wakken.
1: Dat zijn
4: maar
1: 34 kilometer, ça va. Dus ja, maar dan moet je 24 uur kunnen intrekken, normaal gezien.
0: Maar wow, okay. Amai. Zeg maar. Wat vond je van de match eigenlijk?
4: Ja, eigenlijk.
1: Ik vond kwalitatief vond ik het niet zo goed. Zeker onze eerste helft was niet goed.
0: Hmm.
1: Nee, Club Brugge was beter. Je ziet ook dat die meer kwaliteit hebben. Onze tweede helft was wel veel beter. Dan hebben ze wel met mes tussen de tanden gestreden. Maar al bij al is Club Brugge wel een verdiende kampioen.
4: Hoe was de sfeer eigenlijk in de tribunes toen dat Club heeft gewonnen?
1: De sfeer was heel goed. Het was lang geleden dat zo'n sfeer was.
4: Oh.
1: Ook bij Bengaals in het begin, want het brandalarm is afgegaan bij ons.
0: Ja.
1: In de tribune, ja.
0: Maar vooral zoveel Club Brugge supporters. Ik vond dat crazy.
4: Ja, natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Die proberen dan overal. En Club Brugge heeft ook wel over heel veel land supporters. Dus die proberen wel. Hè. Dus, maar ik moet zeggen, ik denk dat er bij u toch een beetje zenuwen waren.
0: Ja, sowieso, jong. Sowieso. Ik was echt aan het stressen. Ja, de eerste keer dat ik het stadion omroep deed. Maar het was wel echt een leuke match. Ja?
1: Het was een leuke match, ja. Maar wij dachten op een gegeven moment dat wij nieuwe spelers hadden. Want toen jij de namen moest omroepen bij spelers, wij dachten, daar hebben we nu nog nooit van gehoord. Nee.
0: Ik weet dat ik één naam heb gemist. Zeg maar,
1: Kirsten. Een beetje met de streekwijze.
0: We zullen verder gaan met de werkdag. Kirsten, heel fijn om je te horen. Fijn dat je op het werk bent geraakt. En, ciao!
4: Not working hard. Hello.
5: Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: gebeuren vannacht. Vannacht gaat het gebeuren, blijkbaar. Is dat ook niet? Let's do it tonight, hoor.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
3: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
4: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
11: VRT Nieuws.
0: Met Armin de Muit.
12: Club Brugge is de nieuwe landskampioen. Groot feest bij de fans van Club Brugge, want Club is kampioen nadat ze gisteren 2-2 gelijk speelden tegen KV Mechelen. Dat gelijkspel was genoeg om zeker te zijn van de titel, omdat Union niet won van A-Gent. Aanvoerder Hans van Aken is heel erg blij met de 20e titel voor Club, goed voor een extra ster bij het logo.
13: Ja, geweldig, hè. Ik denk dat het hoofddoel was dit jaar en... We hebben nog steeds moeten zoeken vandaag uiteindelijk. Maar kijk, dat is, het is de 7e voor mezelf. Maar het blijft een onbeschrijfelijk gevoel. En inderdaad, die tweede ster maakt het dan weer extra speciaal.
12: 3 jongeren zijn vannacht met een auto gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Dat gebeurde in Herentals in de provincie Antwerpen. Niemand raakte gewond. De bestuurder was iemand van 17, zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel had gedronken. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging reed de auto tot meer dan 200 km per uur. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven een eetstoornis die te maken heeft met eetbuien of compensatiegedrag. Dat is bijvoorbeeld je eten weer uitbraken. Wie ermee te maken heeft, heeft ook meer dan een dubbele kans op mentale gezondheidsproblemen. Vaak is stress de oorzaak van een eetstoornis, vertelt psychiater Lore.
14: En daarnaast zijn er ook heel wat opmerkingen die kunnen komen vanuit de buitenwereld op het lichaam. Als mensen een opmerking krijgen, dat ze dan ook echt de link leggen naar het eten. En dan zien we het stukje ook van sociale media wel die daar een invloed op hebben. Er wordt een idee gegeven enerzijds van de ideaalbeelden met al de filters. En daarnaast zien we ook dat mensen die al bezig zijn met DEPA, ze gaan iets opzoeken rond het eten, die blijven dan vasthangen in de algoritmes.
12: Je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van de Partij Vooruit dat gisteravond is goedgekeurd. Tot nu betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. In Capelle op den Bosch in Vlaams-Brabant worden 4 speelterreinen tijdelijk gesloten omdat er asbest is gevonden in de bodem. De gemeente had een onderzoek laten doen omdat er in februari ook al eens asbest was gevonden onder een ander speelterrein. Maar dat was dus niet het enige. Heel erg jammer, zegt de burgemeester.
11: Men had een heel zonnig weekend voorspeld. Een weekend waar ook heel veel kinderen gaan spelen op die speelterreinen. Nu daarom ook dat we nu absoluut zo snel mogelijk die terreinen willen afsluiten. Het is wel zo dat op elk van die terreinen er nooit sprake is geweest van zichtbare asbest of zichtbare asbeste deeltjes. Dan hadden we al veel langer tussengekomen of maatregelen genomen. Het gaat echt wel over de bodem.
12: Vandaag zonnig en warm weer tot 27 graden. Ook de rest van het weekend is het zomers weer tot 29 graden.
15: Sorry. Ik ben precies zo'n slechterik in een film. Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten. Je moet een plaatselijke omleiding volgen en hou ook rekening met 10 minuten vertraging vanmorgen. Op de E19 richting Brussel moet je ook opletten voor wat vertraging door een ongeval in de Kraaibekstunnel. Daar is de rechterrijstrook dicht. En op de buitenring rond Brussel 20 minuten van Strombeek tot Jette komt door een ongeval. M&M.
0: Stijn stuurt in de app van M&M dat hij gisteren naar Anderlecht is geweest. Is blijven plakken tot 2:30 en de wekker stond om 5. Het piekte.
16: Oei. Nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Zeg, waar zijn mijn oortjes?
17: Zijn jullie nu weer kwijt?
16: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
17: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.
0: Fake news.
18: Fuck.

Er komt dus effectief een zon over grote weekend aan. Met een barbecue misschien, met een plonske, who knows. En ook de laatste aflevering van De Mol, nu zondagavond. En wij hebben De Mol al in onze podcaststudio gekregen. Zometeen hoor je er alles over.

0: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.

0: zwijgen en dansen. De zon schijnt, we hebben een verlengd weekend. Gewoon zwijgen en dansen.
1: Zwijgen, dansen, smeren. Ook wel, hè?
0: En drinken. Water. Ja. Voldoende. Ja.
2: M&M.
0: Oh, de mama en de papa zijn hier.
1: Oh ja, wel fijn dat je luistert. Superleuk dat je erbij bent vanmorgen op deze vrijdag. Ja, we zeiden het daarnet al, het wordt mooi weer. Hè. Ideaal voor het verlengde weekend. Met Pinkstermaandag ook, als je het verlengde weekend meevolgt. Wij niet, want we zijn er maandag ook voor de M&M Lachlijn. Uh-huh. Straks gaan we daar alles wel nog eens over zeggen deze ochtend. Ideaal ook dat we weer voor de gladiolen met zaterdag pommelien op de line-up. Het gaat heel leuk zijn. Heel veel plezier daar als je er naartoe gaat.
0: Maar bovenop dit alles, jongens, hebben wij ook gewoon een gloednieuwe podcastaflevering.
2: 22 minuten stomme vragen aan
3: Wout.
1: Beter bekend als De Mol.
3: Jawel.
1: En het was zo leuk. We hebben zoveel mogelijk behind-the-scenes verhalen proberen te proppen in die 22 minuten. Waaronder ook de vraag waar ik al jaren mee zit. Maar wat gebeurt er als iemand de spelregels niet snapt?
3: Daar legt Gilles de proef uit, zoals dat jullie het allemaal zien op tv.
1: Ja?
3: En dan wordt even alles stilgelegd en dan mogen we al onze vragen op Gilles afvuren. En dan is het een vragenvuur. Iedereen stelt de onnozelste vragen. En idem, ik moest ook gewoon mee onnozele vragen stellen.
1: Ah, ja.
3: Omdat het moest lijken alsof ik ook een kandidaat was natuurlijk. Dus ik begon ook zo van die stoeme vragen te stellen die al drie keer gesteld waren. Maar ja, ik stel ze gewoon nog eens.
1: Ja, want hij weet natuurlijk de proeven op voorhand. Ah, ja. Dus hij heeft eigenlijk geen vragen, maar toch moest hem doen alsof.
0: Ja.
1: En dat doen alsof moest hij niet enkel al vragend, maar ook al schrijvend doen. Schrijf je effectief iets in je molboekje?
3: Ja, ik doe gewoon de rest na. En op den duur begon iedereen te schrijven en ik begon gewoon op te schrijven. Dit is bladvulling en zo wat pijlen aan van alles beginnen te schrijven.
1: Oh.
3: En dan dacht ik wel van, oh, als straks de boekjes moeten verwisseld worden of zo. Ik ken het, in het vorige seizoen is al geweest, maar ik wist dat dat niet ging gebeuren dit seizoen. Ja. Want ik wist natuurlijk alle proeven al. En ik begon zo wat pijlen te schrijven en zo, ik hou van Antje. En zo echt, ja, ik ga dat wel leuk vinden om allemaal terug te lezen.
1: Maar hij is toch lief, hè?
0: Amai.
1: Nu, we hebben het ook over andere mooie dingen gehad in zijn leven, zoals zijn kindje dat eraan komt.
0: Juist, ja.
4: Is de naam van jullie kindje al beslist?
3: Nee, we hebben wel een top 5 waar we allebei wel achter staan.
4: Zit er een molnaam bij? Zit er iemand van de mol bij?
3: Nee. Ik had nog gedacht aan Molly of zo.
4: Molly? Oh, leuk!
3: Maar daar heeft Antje veto voor gesteld.
1: Ja, misschien voor de hond of de kat.
3: Ja.
1: Voor de rest kom je in de podcast ook Wout zijn curly hair routine te weten. Waarom hij zijn kleren slaat.
0: Slaat?
1: Ja, slaan. En waarom je hem niet meer in de supermarkt terugvindt. De volledige 22 minuten stomme vragen kun je dan wel weer terugvinden op VRT Max of op je andere favoriete podcastplatform. Het was echt heel plezant. Wat een lieve, warme mens.
0: Zolang je

0: Okay. Als ik even op de atlas kijk, dan zie ik dat onze mooie Belgische kustlijn veel bezoekers verwacht van het weekend.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Ja, het is zowel een verlengd als een zonnig weekend. Gemiddeld is 90% van de kusthotels al bezet. En het kan nog oplopen. Je hebt ook de druktebarometer waar ze nog wat reclame voor maken. Kan je altijd kijken hoe de situatie is in de kuststad waar jij naartoe wil gaan.
2: Ja, ik was helemaal vergeten.
0: Hela. En reddersposten, die zijn er ook. Was je misschien ook al vergeten na... ja. Alle niet-zwemseizoenen. Veel rijdersposten zijn bemand aan zee, maar in De Pannen, Middelkerken, Bredenen en Zeebrugge zijn er geen kustrijders.
2: Ah.
0: Pittig detail, de temperatuur van het zeewater is aan de lage kant, tussen de 13 en de 15 graden, dus het is nog niet super aangenaam.
2: Ja, dat duurt wel even tegen dat zeewater opgewarmd is natuurlijk.
0: Ja. Dus ja, zwemmen zit er niet echt in. Tenzij je zo'n grote chanceur bent... dat je een zwembad in je eigen tuin hebt staan.
2: Oh.
0: En oké, dan heb je misschien wel een zwembad, maar geen goeiemorgen, zullen.
3: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: mensen met een zwembad. Voilà, I said it. Dus heb je er eentje? Laat het weten. Heb je er geentje? Laat het gerust ook weten. Zijn we gewoon jaloers op mensen met een zwembad? Ja. Mappel.
2: Het kan je een goede morgen of niet opleveren. Stuur het in de app van M&M.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft. Vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
7: Meer merk.
8: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
7: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.

0: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
1: mensen met een zwembad. Ja.
0: De M&M Ochtendshow.
2: Netta stuurt dat ze een goeiemorgen krijgt, want die heeft geen zwembad. Er is gewoon geen plek in de tuin. Ja, bij mijn ouders thuis is dat ook wel het geval. Zo'n koertje, ken het.
1: Ah ja, exact. Ja.
2: Ja, of op een terras. Maar daar kun je dan wel zo, ken het, zo'n voetenbadje zetten. Dat is ook wel heel.
1: Ja, maar dat is toch ook niet...
2: Maar dat is niet hetzelfde. Dat is niet hetzelfde. Nee, Mautje stuurt, we hebben ook geen zwembad staan. Jammer met dit warme weer, inderdaad. Steve zegt dat hij wel een, geen goeiemorgen krijgt, dus dat wil zeggen dat hij wel een zwembad heeft. Dus dan denk ik dat hij weinig te klagen heeft. Dirk stuurt, geen goeiemorgen, wij bouwen zwembaden. Al onze klanten kunnen dus zwemmen, maar ons eigen bad is nog niet zomaar klaargemaakt. Oh. Zit ook wel groetjes, Dirk de zwembadman.
1: Maar dan heb je een zwembad en heb je het niet voorzien dat je er nu kan inplonsen dit weekend.
2: Ja, waarschijnlijk gewoon door zijn werk al zoveel zwembaden gezien dat je zoiets hebt van ik stel het thuis nog even uit. Ja, ik snap het wel. Nele, die had ook gestuurd, jij krijgt zelf een goeiemorgen, maar je hebt het wel goed gezien, hè?
3: Ja, ik krijg een goede morgen, want ik heb geen zwembad, maar een van mijn besties heeft een zwembad. En ik heb gisteren al naar haar gebeld dat ik mijn eigen dit weekend uitnodig om gebruik te maken van haar zwembad. Het is trouwens vandaag jarig, dus dan kunnen we dat gewoon al direct vieren aan haar zwembad.
2: Oh, superleuk. Maar je wenst haar een gelukkige verjaardag. Maar, en is het zwembad om zelf eentje te plaatsen te duur, te weinig plaats? Hoe komt het dat jij er geen hebt?
3: Wij mogen dat niet in onze hof zetten van de gemeente, omdat het al te veel verhard was door de vorige eigenaar.
1: Dat is er ook van
3: maar
1: die
3: dat is goed. Wij hebben nu het plezier, maar niet de last.
2: Jawel, het is dat.
3: Ons uitnodigen bij een ander, voilà.
2: Exact, en niet het onderhoud. En ik denk als je zelf een zwembad hebt, dat ook wel echt heel vervelend is met andere mensen die zichzelf constant
1: uitnodigen. Dat moet gedoe zijn. Dat moet echt niet fijn zijn om zelf een zwembad.
2: Behalve als jij jezelf uitnodigt, Nele, dan is het leuk hoor.
3: Ja, maar wij doen dat niet veel, dus, maar nu dacht ik, kom, we gaan dat toch doen.
2: Maar zeker. Xander, heb jij hetzelfde dat mensen zichzelf vaak bij je uitnodigen? Want jij krijgt ook geen goeiemorgen, hè?
4: Nee, inderdaad. Bij ons valt dat eigenlijk nog redelijk goed mee. Maar wij kiezen er dan zelf voor om mensen uit te nodigen. Mijn vrienden of de vriendinnen van mijn vriendin. Maar dat valt eigenlijk wel nog goed mee, dat mensen hun eigen uitnodigen bij ons.
2: Ah ja, maar misschien omdat je net zo vaak mensen al uitnodigt, dat ze zoiets hebben van, we wachten wel gewoon op de volgende uitnodiging. En dan weten we dat we welkom zijn.
4: Ik denk het eigenlijk wel, want zo, ik vind het wel eigenlijk een beetje, het gaat om respect, dat je eigen teleurgesteld uitnodigt.
1: Ja.
2: Nee,
4: maar ik vind het ook geen probleem. Ik vind het ook geen probleem als ze mijn vrienden vragen, zegt het is van het weekend goed weer, kunnen we bij u een keer langskomen om een boosje te doen.
2: Ja.
4: Ik vind dat eigenlijk wel plezant.
2: Ja, dat is ook wel een leuke, chille manier om je vrienden nog eens te zien en zo wat bij te praten, hè?
4: Ah, wel inderdaad.
2: Ja, het is dat. Is het veel onderhoud, uw zwembad? Moet je er veel aan doen?
1: Ja, hè. Please zeg ja.
4: We zijn zeker van deze week al bezig met zo'n stofzuiger dat helemaal te laten gaan om een netje rond te gaan.
1: Gedoe.
2: Och, garm dat jij een zwembad hebt.
1: Ja, maar het is goed dat we dat allemaal niet hebben, de mensen.
2: Ja,
1: dat
2: niet exact.
1: Dat klinkt vreselijk.
4: Ik weet niet wat voor een werk dat is.
2: Ja, wel, het is dat. Het is echt een vergiftigd geschenk. Veel succes dit weekend met je zwembad en met dat

0: Love you too.
1: Okay, bye.
2: Maar raar, hè?
0: Ja, maar jij maakt het raar. Ja, want het was echt een leuk lied, hoor.
2: Het is raar. Het is raar.
0: Oké. Weet je wat raar is? Het is nog voor, eigenlijk echt 7:30. Armin, je hebt de hoofdpunten om 7:29.
3: Club Brugge is kampioen. Gisteren speelden ze 2-2 gelijk tegen KV Mechelen. En dat is genoeg om zeker te zijn van de titel. Want Union won niet van AA Gent. Daar werd het 0-0. In Herentals zijn vannacht 3 jongeren gecrashed bij een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. De bestuurder is 17 en was onder invloed van drugs. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven een eetstoornis die te maken heeft met eetbuien of compensatiegedrag zoals je eten weer uitbraken. Meer over dit nieuws hoor je om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Weerman Bram, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zomerse vibes vandaag met maxima rond 24 graden aan zee en 6 of 27 graden in het binnenland en ook weinig wind. Ook in het weekend warm weer, temperaturen tot 29 of misschien zelfs een tropische 30 graden, met wat meer wolkenvelden af en toe, maar toch nog de zon in een hoofdrol. Geniet ervan.
5: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
6: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar door een brand is de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Eindhoven in het centrum van Helchteren momenteel afgesloten. Je moet een plaatselijke omleiding volgen en hou daar ook rekening met 10 minuten vertraging. Ook in de andere richting sta je een kwartier in de file. In de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsestraat in beide richtingen versperd. Dat is de verbinding tussen Zeebrugge en de A11 langs de Leopoldvaart. Oorzaak is een ongeval daar. Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier van Grimbergen tot Jette. De weg is daar intussen wel vrij, dus dat is goed nieuws. Maar op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen zijn er in Willebroek problemen door een ongeval even voorbij de brug over de A12.
0: Okay. Ik wil al even iets zeggen over zometeen, na 8 uur. Gaan we Bavo van Sporza er even bij bellen. Want hij heeft een exclusief ticket voor het WK in Amerika.
6: Crazy.
0: Eentje voor zichzelf en eentje voor jou. Gewoon dat je weet dat dat eraan komt. Nu eerst geen WK-ticket, wel een concertticket met korting.
7: Win jij zometeen €50 concertbudget?
0: Die M&M Hitwiz komt er weer aan en jij kan meespelen en die ownen. Tenminste, als je nu een vragenthema voor jezelf uitkiest. En dit zijn je opties.
6: Ha, ha, ha. Film soundtracks. Ogen.

0: Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets liveislive.be. Samen met M&M.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan België stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: de Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik twee haltes verder zijn
7: aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee, nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: Wienerburger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. Twee lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in

0: X-Big Hits. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Er is nieuwe muziek vandaag van Berre, Olivia Rodrigo en Camille. Zometeen gaan we die allemaal samen ontdekken.
1: Ja.
2: Nou. Oh. Sorry, het is een foutje.
1: Ik zei ja.
2: Ja.
1: Allee, we gaan snel spelen. De M&M Hit
0: Quiz. Ja, drie juiste antwoorden zijn hier 50 euro concerten goed waard. We spelen vandaag met Melinda de Smet, 43 jaar uit Antwerpen. Dag Melinda.
3: Goedemorgen, Sander en Iman.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je werkt in de haven, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Maandag ook terug of heb je een verlengd weekend?
3: Nee, ik heb een verlengd weekend.
0: Oh, mooi. Ja, goed. Ja, werken in de haven lijkt me altijd zwaar. Al zeker als het zonnetje daar dan ook permanent op staat. Of zie ik het fout?
3: Ik zit op een bureau, dus ik kom niet echt aan de haven zelf.
1: Ah, oké. Okay. En is dat een bureau met die airco?
0: Ja, dat ging mijn bijvraag zijn.
3: Ja.
0: Oké, okay,
3: ja,
0: top. Ja. Top. Heb je plannen van het weekend met de zon?
3: Ja, mijn zoontje wordt volgend weekend 9 en wij hebben een familiefeestje.
1: Oh, heel fijn. Ja. Heel fijn. Is dat binnen of buiten, dat familiefeestje?
3: Buiten.
1: Oké, okay, goed smeren.
3: Ja, sowieso.
0: Hey, en wie weet kan er bovenop dat verjaardagsfeestje nog een concert bij komen ook. Met korting, als het hier mee zit. Je mag eerst nu een thema uitkiezen voor deze M&M Hitquiz. Dit waren je opties.
1: Ha, ha, ha. Film soundtracks. Ogen.
0: Wat heb je gekozen?
3: De zoon heeft voor ha, ha, ha gekozen.
0: Hmm. En zit de zoon erbij?
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Het is een team. Goed, de eerste vraag, zo meteen, heeft iets te maken met dit lied. Dus luister goed. De M&M

0: Dyrtje toe. En dan kunnen we spelen met Melinda.
1: De M&M Hit Quiz.
0: Allee, ja, Melinda en hulp eigenlijk, hè? Toch?
2: Ja, ja, dat klopt. Ja. Zoon Dante.
3: En hoe heet je zoon?
2: Dante.
3: Dante, oké. Alright, top.
0: Succes daar, allebei. Drie vragen juist beantwoorden. Jullie winnen 50 euro concertengoed. En we gaan eraan beginnen, de M&M Hit Quiz met als thema ha, ha, ha. Goeie opwarming ook voor volgende week hier op M&M, want dan doen we de M&M Lachlijn. Je kan heel veel prijzen winnen volgende week op M&M, een hele week lang. Als je belt naar onze lachlijn en dan iets doet wat ons, de M&M-DJ's, aan het lachen kan brengen. Gaat sowieso heel plezant worden en hier en nu ook, denk ik. De eerste vraag gaat hier over het lied dat je net te horen kreeg. Dat was natuurlijk Thriller van Michael Jackson. En we beginnen meteen met een sterke binnenkomer als eerste vraag. Doe de lach na die je op het einde van de song hoorde.
2: Oké.
3: Okay. Kort maar krachtig, ja. Maar ik vond het al leuk dat het ook al een groepswerk was.
0: Ja, het was, goed gedaan. Het was mijn inleving ook wel. Dus ja.
3: Ja, goed gedaan, Melinda. En ook Dante, goed gedaan. Ja, ja,
0: top, top, top, top, top. Vraag 2.
2: Dank u.
0: Nog een iconische lach komt uit 1996 en zit aan het begin van de song Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you really, really want. De vraag is, welke girlband zingt die song?
2: Five Girls.
3: Heel snel. Tuurlijk is dat van de Spice Girls. Een bekendste hit eigenlijk.
0: Mm-hmm. Laatste en beslissende vraag bij gevolg. Als je deze juist hebt, zet je dat verlengd weekend in met 50 euro concertgoed. Op TikTok was er een tijdje terug een trend om een song al lachend mee te zingen. De vraag is, welke song wordt hier gelachen?

0: Zeg het eens.
1: Het is Baby van Justin Bieber.
2: Maar Jana... Ja,
0: voilà. Zo simpel kan het gaan.
2: Maar ik vind het goed dat jullie er ook zo mee moeten lachen.
3: Ja? Is dat steken?
0: Leuk. Ik moet nog even tussen het lachen doorvragen aan wat je de 50 euro gaat spenderen.
1: Ik denk dat de zoon graag eens een keertje mee naar met de jor zou gaan. Dus dat zou misschien wel eens kunnen.
2: Oh, keileuk. Ja, super, super leuk. En als je nog meer wil lachen, Melinda, gewoon volgende week luisteren, hè, naar de M&M Lachlijn.
1: Doen we zeker.
0: Ja, top. Check, check, check.
2: Maar dat is dus voor volgende week. Vandaag zijn we nog steeds vrijdag. En dat wil zeggen New Music Friday. Enorm veel nieuwe muziek die op de planning staat. Straks overloop ik alles wat vannacht is uitgekomen.

0: New music? Yes. Oh. Yes, new music.
1: De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
0: Ja, het is vrijdag en ik heb een paar nieuwe songs in de aanbieding. We beginnen in de USA, meer specifiek in New York. Want Mark Amber heeft een song uit dat New York Confident heet.

Ja, het is wat zachter dan Drop Dead, die we al dragen op M&M, maar wel een heel coole videoclip. Het heet The Cure. Huh? En het is in een ziekenhuissetting. Het is de 70s, eigenlijk een beetje zoals je soms in de films ziet. Ja? Maar goed, we gaan dan van de States naar onze buren, Nederland. Want de bankzitters teasen al een tijdje de song Multimiljonair met een kleine knipoog naar Roxy Dekker, het lief van Koen.

Het is zo catchy. Ga je waarschijnlijk wel deze zomer nog terug horen op een terrasje bij je vrienden of in een festivalmix ergens. Maar bij ons in België zijn er ook artiesten met een nieuwe release. Camille, die heeft zelfs een vijfde album uit vandaag met deze als nieuwe single.

0: het al, het heet Nu dat je weg bent. En ook terug van nooit weg geweest eigenlijk, is onze Berre. Hij heeft ook een nieuwe song uit vandaag. Dat is dan niet in het Nederlands, maar in het Engels, zoals we van hem gewend zijn. De titel is Yesterday, Today, Tomorrow.
1: Oef.
0: Dat gaat een tongtwister zijn om aan en af te kondigen hier op M&M, denk ik. Maar kijk, vandaag is het toch al gelukt. Dit is de allernieuwste van Berre.
1: Hoe heet hij nu weer?
0: Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Bandit. Rockabye. Straks doen we een generale repetitie voor de M&M Lachlijn van volgende week.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen.
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
6: bij Brico Brico City
5: en Brico Planet...
6: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: C'est bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
14: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.

0: Min de Muit.
1: Club Brugge is kampioen.
2: Fantastisch! Ronduit fantastisch!
3: Twee sterretjes!
2: FCB! FCB! FCB! Olé, olé!
1: Zo klonken de fans van Club Brugge gisteravond, want hun ploeg is kampioen. Club speelde 2-2 gelijk tegen KV Mechelen en dat was genoeg voor de titel, omdat Union niet kon winnen van AA Gent. Clubspeler Romeo Vermand vindt de titel verdiend, vooral door de sterke play-offs.
4: Ik denk dat als onze ploeg echt op top is, zoals dat we ik denk zeker de laatste twee matchen gezien hebben, dan zijn wij niet te stoppen. Ik denk de match thuis tegen Union was geweldig en de supporters hebben ons daar echt enorm in gedreven. En dan vandaag ook, ja, hebben we het geflikt met een gelijkspel en de rest maakt allemaal niet uit.
1: In Herentals zijn vannacht 3 jongeren gecrashed op een rotonde na een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. De bestuurder was iemand van 17, zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel had gedronken. Toen de politie hem wilde controleren, sloegen ze op de vlucht, vertelt de politie.
5: Het is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen een verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een galligraad.
1: Tijdens de achtervolging reed de auto tot meer dan 200 km per uur. 1 op de 5 Vlamingen krijgt ooit in zijn leven een eetstoornis die te maken heeft met eetbuien of compensatiegedrag. Dat is bijvoorbeeld bewust je eten weer uitbraken. Slechts 1 op de 3 vindt professionele hulp en wie hulp krijgt wacht gemiddeld 10 jaar om die te zoeken. Nochtans wordt dat tot 23 jaar terugbetaald, vertelt jeugdpsychiater Lore.
6: Er is een zorgtraject dat kan opgestart worden door de huisarts, waarbij dat er ook gratis hulp kan geboden worden van een psycholoog en een diëtist. Maar mensen moeten natuurlijk al geraken tot bij de huisarts. Ze moeten zelf al doorhebben, oei, wat er hier bij mij gebeurt, dat heeft toch wel een groot effect op mijn leven. En mensen schamen zich vaak daar ook wel over.
1: Eetstoornissen kunnen natuurlijk op elke leeftijd ontstaan, maar de piek bevindt zich tussen 15 en 25 jaar. En je fiets meenemen op de trein moet in de toekomst gratis kunnen. Dat is een voorstel van de partij Vooruit dat gisteravond is goedgekeurd. Tot nu betaal je in de spitsuren 5 en in de daluren 3 euro als je je fiets wil meenemen op de trein. Het voelt vandaag als een beetje zomer, want het is zonnig en warm, zo'n 27 graden. Ook de rest van het weekend is het mooi weer met 29 graden.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel op de A12. 20 minuten moet je rekenen vanaf Meissen. Op de buitenring rond Brussel een half uur vertragen van Vilvoorde tot Jette. De weg is daar intussen wel vrij, dus dat is goed nieuws. Maar naar Antwerpen, extra files op de A12 in Willebroek. Komt er een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. En in de haven van Zeebrugge is de Alfred Ronsestraat weer open voor het verkeer. Ook de Limburgse Noord-Zuidverbinding in het centrum van Helchteren is weer beschikbaar.

0: Wie wil ons proefkonijn zijn voor de M&M lachlijn? Straks moet je in de M&M-app zijn.
1: Ja, en als we dan toch aan het rijmen zijn, het is hier allemaal het een en het ander, want we spelen straks ook nog Is het een Belg?
2: Of een Nederlander.
1: Voilà. En wij zijn Iman en Sander.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: M&M Live.
3: Dus mogelijk een verlengd weekend? Maar niet voor ons.
4: Nee. Het is werkendag voor ons.
3: Maandagochtend om 6 uur beginnen we eraan.
5: De M&M Lachlijn.
3: Hé, maar je hoort mij echt niet klagen. Dat gaat interessant zijn. Een hele dag zitten we eigenlijk met heel M&M zo wat rond een roze telefoon gekluisterd. Als die afgaat, nemen we op. Dan luisteren we allemaal samen naar wat er gebeurt. Het kan echt van alles zijn. Er kan zelfs bezoek gekoppeld zijn aan een telefoontje dat we krijgen.
4: Oh.
3: Ik sluit bijvoorbeeld niet uit dat we een grappig hondje over de vloer krijgen, bijvoorbeeld.
4: Oh, ik wil hondjes.
3: Ah wel, dat zou ik nu ook wel plezant vinden. Het ding is, hetgeen dat we dan te horen of te zien krijgen bij die M&M Lachlijn, als dat ons aan het lachen kan brengen, dan win jij als beller een zotte prijs. Dus, stel nu met dat hondje bijvoorbeeld.
4: Ja.
3: Jij belt en je zegt...
6: Hey, hallo, M&M Lachlijn. Ik heb een schattige tackle, die heet Johnny. En die moet altijd blaffen als Jason Derulo zijn eigen naam zingt.
3: Dan zeggen wij, ah, klinkt grappig, bewijs het maar. Waarop we dan Johnny eventueel op bezoek kunnen krijgen. En ik kan je al zeggen, als die kleine Johnny echt bestaat en echt blaft bij iedere
6: Jason Derulo,
3: dan ga ik lachen.
4: Dit is zo'n heerlijk specifiek
3: voorbeeld. Ja, is een voorbeeld.
4: Als je een goede mop hebt, is dat ook goed genoeg. Ja, maar even zeggen.
3: Het is gewoon iets grappig eigenlijk dat je dus naar onze telefoonlijn kan sturen.
4: Ja.
3: En dan luister daarnaar naar en het wordt sowieso plezant, want alles is grappig. En dat is een hele week lang, van 's ochtends tot 's avonds vanaf nu maandag.
4: Ja, inderdaad, 's ochtends tot 's avonds. 's ochtends zijn het Maureen, Sander en ik tot 10 uur, dus een uurtje langer dan normaal. En dan van 10 tot 2 uur hoor je Julie van den Steen en Charlotte Siebe samen. En dan van 2 tot 6 is het aan Club Kouter en Wannes, die hoor je dan. Veel kansen dus eigenlijk om ons aan het lachen te brengen, maar ook andere DJ's. Wat dus wil zeggen, heel veel kansen om een zotte prijs te winnen. En eigenlijk willen we al eens testen hoe dat gaat klinken volgende week. We willen al een soort van generale repetitie houden voor nu maandag. Dus we zoeken een proefkonijn voor onze M&M Lachlijn.
3: Ja, voor zo meteen eigenlijk al. Dus heb jij een mop die altijd werkt? Kan jij een supergoeie imitatie doen van iemand? Stuur nu. Ik wil je proefkonijn zijn voor de M&M Lachlijn in onze M&M-app. En dan mag jij zo meteen onze generale repetitie leiden. Dus heb jij een grappig verhaal, een ludieke opmerking of een heel valse zangstem? Laat het weten.
5: Ja.

0: grote big hit van Gracie Abrams, Hit the Wall. Zeg, je gratis ticket voor het WK voetbal in Amerika.
1: Oh.
0: Geïnteresseerd?
1: Zeer geïnteresseerd, hallo.
0: Blijven luisteren. Binnen 5 minuten zegt onze Bavo van Sporza hoe je dat kan winnen. Eerst gaan we oefenen voor maandag.
2: De M&M Lachlijn. Aha.
0: Ja, het is even een generale repetitie voor volgende week. Want dan beginnen we dus aan de M&M Lachlijn. Het concept is, je belt ons op. Als je ons kan laten lachen, win je een prijs. Zo simpel is het eigenlijk. Hè. Zullen we eens proberen?
1: Ja, is goed.
0: Dus dan doen we van je... hallo, met wie?
3: Hallo, met Samson.
0: Ah, is het al gebeurd?
3: Fuck. Maar zo, hè? Maar Sander? Maar zo, hè?
1: Oh my god.
0: Ja, het is al binnen eigenlijk.

0: Nu moet je ja zeggen, Timmy.
1: Ja.
2: Dankzij de M&M Lachlijn win jij...
3: Twee cinematickets.
0: Ja, goed, goed, goed. Dat hadden we nog liggen. Ja, upsa. Dimitri, proficiat, goed gedaan. Ja. Merci voor de repetitie.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Kan jij de M&M DJ's ook laten lachen?
4: Bel nu de M&M Lachlijn op 078-78-1010.
2: En win een zotte prijs.
0: Dit is een heel week. Laat me komen.
5: Zeg, kan ik nu ook zo...
6: Flexijobbers aannemen?
5: Ja.
6: Natuurlijk.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
9: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder één dak.
12: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
13: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
12: Oké. Okay.
14: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk. Mm-hmm.
12: Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
13: Indrukwekkend.
14: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
13: Ja, mogen we die kopen?
10: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je thuis.
11: Nu tot 50% korting op buiten.

0: David Guetta en Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ik heb het gevoel dat er heel veel memorabele voetbalmatchen aan het gebeuren zijn.
1: True.
0: Gisteren KV Mechelen tegen Club Brugge, daarover zo meteen meer. Maar kijk al maar eens in je agenda. Op 15 juni spelen onze Rode Duivels tegen Egypte op het WK in Amerika. Stel dat jij daar live in het stadion bij aanwezig wil zijn, zou ik nu eens heel goed luisteren. Goedemorgen, Bavo van Sporza.
2: Een hele goede morgen.
0: Hey, we zien je ook verschijnen in onze M&M-app. Bavo, jij bent zelf eigenlijk ook deel van die prijzen?
2: Ja, ik denk dat dat niet de grootste pool is van deze prijs, maar ik sta inderdaad ook mee. Maar het kan misschien niet zijn om de mensen nog iets meer te overtuigen. Dat waar.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar hoe kun je die prijs precies winnen? Want dat is wel echt, echt crazy, hè?
3: Ja, het is een crazy prijs. En, die match bijwonen tegen Egypte, meevliegen naar daar op kosten van ons en ook nog het verblijf daar. Dus een hele mooie prijs. En hoe kan je die winnen? Het is eigenlijk vrij simpel. Op sporza.be loopt er een wedstrijd waar je gewoon moet laten weten hoe je supportert of hoe je gaat supporteren voor de Rode Duivels. En de leukste, de meest originele, die kies ik eruit om mee te gaan met mij naar de Verenigde Staten.
1: Oh my god, maar echt waar. Sorry, maar een vervoer, verblijf, daar gewoon zot die sfeer meemaken. Hm. Heb je al ooit zo'n een match op het WK meegemaakt zelf, Babo?
3: Ik zelf ben nog nooit naar een WK geweest. Ik heb al twee EK's meegemaakt, maar WK is voor mij ook de eerste keer. Dus ik ga niet liegen, ik kijk daar enorm naar uit.
1: Natuurlijk, tuurlijk. Die match België-Egypte, gaat dat een goede match zijn?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat dat misschien wel de spannendste match van de groepsfase zal worden. Oh. Ook meteen die eerste, dus daar zal wel wat spanning op zitten. Dus ik denk dat dat niet te missen match is. En als je die daar in Seattle kunt meemaken,
2: dan wordt dat de WK-trip van je leven, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Het is zoals je zegt, de WK-trip van je leven. En je kan hem dus winnen. 15 juni kan je erbij zijn, onze match tegen Egypte. Spannend allemaal. Gisteren trouwens ook naar die andere match gekeken, KV tegen Club.
3: Is dat een vraag die Robin Keijert heeft doorgespeeld?
0: Nee, misschien ik zelf ook een beetje. Ik mocht gisteren eenmalig stadionomroeper zijn bij KV Mechelen.
1: Daar komen ook wel nog altijd berichten over binnen, Sander. Ja. Zowel Sadia als Lauren vragen hoe het daar is geweest. Ja. Als eenmalige stadionomroeper in KV Mechelen tegen de titelmatch. Allee, ja. In de titelmatch tegen Club Brugge.
0: Het was wel spektakel. Het was wel heel spannend. Ook ja, voor een club waar jij misschien dan naar gekeken hebt. Want Union was op hetzelfde moment ook aan het spelen. Was ook spannend voor de titelstrijd en zo, wat daar ging gebeuren. Dus op het einde van de wedstrijd. Ja, ik heb even iets opgenomen. Dus ja, onze wedstrijd was al gedaan.
1: Ja.
0: In ons stadion van KV Mechelen. Maar toen was het eigenlijk zo wat wachten. Ik neem je even mee terug naar gisterenavond.
4: De match is afgelopen. Het is 2-2. En nu is het wachten op de match van Union die is afgelopen. Het kan voor ieder moment zijn. Ik sta nog altijd op het podiumke. Waar dat de stadionomroepers mogen staan. En ik sta echt omringd door Brugge-fans en bij KV Mechelen. Ik vermoed dat het hier zoiets gaat ontploffen, was het raad hier afgesloten tegen Union. Iedereen hangt in de hoek van het veld. Het is gebeurd. Het is gebeurd.
5: Fucking hell.
6: Ik heb het gedaan.
5: Fucking hell. Iedereen naar het veld komt. Oké, wel cool om mee te maken. Wel cool om mee te maken.
0: Nog veel cooler om mee te maken is het WK in Amerika natuurlijk. Sporza.be is the place to be. En dan klikken op de gekke foto van Bavo met de pruik.
1: Was dat uw eigen keuze?
3: Laat ons zeggen dat Thibaut, onze videograaf, afgekomen is met het idee. Maar ik ben er wel fan van.
0: Het werkt. En we gaan er al

0: gestuurd met heel veel uitroeptekens en drukletters. Twee sterren, kampioenen, FCB Olé Olé.
1: Sorry, hij stuurt het in caps lock. Dus je moet dat roepen.
2: Ja, straks. Het zit nu ook al in het nieuws, dus het zal wel gaan, zeker. 8:30. Armin, vertel.
3: Ik begin inderdaad ook met Club Brugge, want zij zijn kampioen. Gisteren speelden ze 2-2 gelijk tegen KV Mechelen. En dat was genoeg om zeker te zijn van de titel, want Union kon niet winnen van AA Gent. In Herentals zijn vannacht 3 jongeren gecrashed bij een politieachtervolging. Niemand raakte gewond. De bestuurder is 17, had geen rijbewijs en was onder invloed van drugs. En premier Bart De Wever vindt dat de politiek iets moet doen om jongeren te beschermen tegen TikTok. Veel video's op TikTok zijn bijvoorbeeld vrouwonvriendelijk en de algoritmes zorgen ervoor dat je alleen die video's steeds vaker ziet. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En dan nog even naar onze weerman Bram. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zomerse vibes vandaag. Maxima rond 24 graden aan zee en 6 of 27 graden in het binnenland en ook weinig wind. Ook in het weekend warm weer, temperaturen tot 29 of misschien zelfs een tropische 30 graden. Met wat meer wolkenvelden af en toe, maar toch nog de zon in een hoofdrol. Geniet ervan.
1: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het gaat extra langzaam naar Brussel. Op de A12 moet je een kwartier vertragen vanaf Muissen. Verderop ook 25 minuten van Strombeek tot op de Van Praatlaan in Laken. Daar is 1 rijstrook dicht. Naar Antwerpen extra files op de A12 in Willebroek. Komt er een ongeval op de afrit naar de N16 richting Sint-Niklaas. Op de Limburgse Noord-Zuid-verbinding richting Hasselt sta je 20 minuten in de file van Hechtel tot Helchteren.
0: Wakka Wakka is zo 2010. En daarom heeft Shakira dus een nieuwe WK-song gemaakt. Hè? Voor nu, 2026 in Amerika. De song heet Die, Die. En je bent er hier al 2 dagen lang punten op aan het geven bij M&M. Het was 7,5, 8, 8,5. Maar blijft het in die stijgende lijn doorgaan? Of denk je eerder Bye Bye in plaats van Die, Die? Bon, deel je score nu op 10 in onze app voor Shakira en Burna Boy. Race.

0: kanten.
1: M&M. Read the song.
2: Kansen doet ze. Ook Roel vindt dat hij stuurt 10 op 10. Viva Shakira. Joshua die stuurt ook een 10 door. Peter gaat voor een 8 voor de herkenbare Shakira sound. Do die stuurt... Doe een keer zot op vrijdag. Dikke 10.
3: Nop.
2: Sotemie. Rodolf die stuurt een 9 op 10 door. Luc ook een 10. Jens ook een 9. Opnieuw overduidelijke WK-vibes. Mark, zijn jouw scores ook even positief?
4: Ja.
2: Jij bent gegaan voor een 10 op 10. Waarom is dat de perfecte song voor jou?
4: Ja, het is een WK-lied. Shakira doet dat heel goed met de WK-liedjes. En het is ook goed weer, dus ja.
2: Ah, ja. Het zonnetje is ook goed aan het schijnen waar jij bent?
4: Ja.
2: Zalig. Kijk, dan ga ik met het zonnetje jouw punten ook mee optellen voor die die-die. Ja, ik kom aan een 9,5 op 10.
3: Oh.
2: Prachtige punten. Dus dat wil zeggen dat je die-die van Shakira en Burna Boy gewoon straks opnieuw hoort. Na 12 uur kun je opnieuw jouw mening en punten opsturen in de app van M&M. Maar zometeen al is het terug tijd om te spelen.
3: Ah.
1: Zometeen bij Iman en Sander. Is een Belg of een Nederlander?
3: Jongen, kijk er naar uit.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
8: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen.

0: Juist de grap. Iedereen denkt altijd, ik kan supergoed in Nederlander nadoen. Maar dan moet het plots op de radio gebeuren en dan...
1: Dan zeggen we ze wel een toontje lager, hè?
0: Zeker.
2: Eén beller. Eén babbel. En op het einde één vraag voor Imaan en Sander. Ja. Is het een Belg of een Nederlander?
0: We bellen zo meteen een luisteraar die mogelijk een accent nadoet. Maar voor hetzelfde geld is hij of zij of hun gewoon zichzelf. Aan ons om anderhalve minuut lang vragen te stellen en zo te weten te komen of we bellen met een echte Belg of een echte Nederlander. Zullen we?
1: Ik heb er keiveel zin in, ja.
0: Hallo, met wie?
3: Hallo?
0: Ja?
1: Hallo, met wie?
3: Ja, hallo, met Marieke.
1: Dag Marieke. Marieke, het wordt prachtig weer dit weekend. Wat ga je doen?
3: Ja, studeren.
0: Oh.
1: Oh nee, wat studeer je?
3: Ik studeer voor leerkracht.
1: Oké.
3: Okay. Dus... Engels-Nederlands.
1: En wanneer zijn de examens en zo?
3: Die beginnen over 2 weken en dan tot eind juni.
1: Oké, doe je wat festivals deze zomer om te vieren dat examens voorbij zijn?
3: Nee, ik ga eigenlijk... ik hou niet zo van festivals.
1: Je houdt er niet van, maar kun je er wel een paar opsommen daar?
3: Ja, ik weet wel, Werchter is natuurlijk heel bekend. Daar ben ik ooit wel geweest. In Tomorrowland ook wel.
1: En zo in Nederland? Je mag ook Nederlandse festivals opzoeken.
0: Ja, dat mag ook. Ja. Dat mag je ook zeggen.
3: Ja, maar kijk, het ding is, ik woon al wel heel lang in België. Dus ik ben... ik was toen, denk ik, 11 jaar toen ik vertrokken ben. Dus ik ben nooit naar festivals geweest.
1: Oké. Gisteren was het de finale van Celebrity Masterchef. Naar welke tv-programma's kijk jij graag?
3: Tegenwoordig kijk ik wel veel naar Temptation Island.
0: Oh ja.
3: Maar ik kijk ook wel graag naar de Verraders. Maar ja, dat is natuurlijk nu niet op tv.
0: Nee. Hoe heet die presentator nu weer? De Nederlandse presentator van Temptation Island?
3: Rijk Hofman.
0: Ah, dat klopt.
2: Het is tijd, Imaan en Sander.
4: Is het een Belg
2: of een Nederlander?
1: Ik denk eigenlijk, ik geloof exact wat hij zegt. Ik denk dat dat een Nederlander is die in België woont. Dus wat is dat dan in België? Ja, ik zeg een Nederlander.
0: Oké.
1: Maar dan... Dit is wel in België woont.
0: Ja.
1: Ja, dus misschien op het paspoort wel een Belg.
0: Ja, ik vond het zo raar van die festivals. Dus ik wil misschien toch gokken dat het een Belg is.
1: Toch?
0: Ja, we zullen het te weten komen, stel ik voor.
1: Ja, is goed.
0: Goed.
2: Je babbelde met...
3: Een Belg.
0: Zie! Oh, het waren de festival... Oh, wacht. Marieke, ben je Marieke?
3: Ja.
0: Maar je bent gewoon Belg.
3: Ja, ik ben een Belg.
0: Oh, het accent is volledig nagedaan zelfs.
3: Ja, dat wel.
0: Wow!
1: Wow. Ik ben echt too stunned to speak.
0: Wow.
1: Maar jij hebt dat zo goed gedaan. Hoe komt het dat je dat zo goed kunt?
3: Ja, ik weet dat niet. Ik doe graag accentjes.
0: Dit is zo Antwerps ook opeens. Wacht, woon je in Antwerpen? Van waar ben je?
3: Nee, dat niet. Ik woon dicht bij Mechelen.
0: Ah, wauw. Maar echt, ik sta er ook echt van te kijken.
1: Amai. Dat is nu wel echt... ik ben geen Nederlander, dus misschien dat Nederlanders wel het onderscheid kunnen horen of zoiets. Maar ik vond het wel echt heel goed.
0: Dit was flawless, hè?
1: Ja. Ja. Heb je mensen al eens beetgenomen met het feit dat je een Nederlander zo goed kan nadoen?
3: Gewoon, nee, dat nu niet. Maar dat kan ik misschien wel eens doen.
1: Ja, vooral als een eerste keer. Bij ons was het een eerste keer nu, zeg. Allee, ja.
0: Sorry, ik even benoemen, dus ik had het juist. Hè. Jij had het fout. Hè. Dat wil ik wel.
1: Maar je hebt het gewoon gegokt, hè. Je werd niet zeker.
0: Nee, ik wist meteen...
1: Alsof dat jij dat supergoed wist, dat Marieke een Belg was.
0: Ja, ik vond het wel straf dat je Rijk Hofman wist. Want ja, dat is nu je naam.
1: Ja, als je kijkt, dan kijk je daar ook wel gewoon naar.
3: Ja, tegenwoordig wel op YouTube. Dus ja. Dat is wel anders.
1: En nu zijn ze daar in de app van M&M. Vianna die stuurt studeren klonk wel heel Belgisch.
0: Oh, ja.
1: En Garen die stuurt ze zijn leerkracht. Dat zou een Nederlander nooit zeggen.
0: Wat zeggen die?
3: Ja, dat is misschien wel waar.
1: Maar wat zeggen die dan?
0: Ik zou niet weten wat die wel zeggen dan.
1: Een teacher.
0: Onderwijzer.
1: Een onderwijzer.
3: Onderwijs.
0: Marieke, je hebt het onwijs goed gedaan. Dat vooral. Merci om mee te spelen. En als je dit nu hoort en je denkt, ik kan het beter. Ah, bewijzen.
1: Meld je aan in de app van de M&M.
0: Ja, ook gewoon. Stel dat je een Nederlander bent die nu toevallig naar de Belgische radio luistert. Ja, je kan ook meedoen. Nee, gewoon jezelf zijn. Dat
1: zeker.
0: Stuur maar in de app van M&M. We klikken die even dicht dat we niet gespoild worden.

0: Blessings van Calvin Harris. We kijken hier altijd even vooruit. Nu ook vooral naar maandag. Een feestdag, maar niet voor ons, want we zijn er vanaf 6 uur met ons projectje.
1: Bel de M&M lachlijn. Laat onze DJ's lachen. En win een zotte prijs.
2: Echt, ga je dat elke... Ga je dat volgende week ook de hele tijd doen?
0: Waarschijnlijk.
2: Ja, top. Kijk er nu al naar uit. Ja, je moet trouwens niet wachten tot volgende week. Je kan nu al bellen naar de M&M lachlijn op 078-78-10-10. Dus 078-78-10-10. Laat daar gewoon iets funny achter. En wie weet win je volgende week dus een zotte prijs.
0: Ja. Dat is voor volgende week. We zullen nog eens naar vandaag kijken ook, want...
1: Dit komt er nog aan als je hem op M&M laat staan.
0: Ze zijn niet slecht hoor. Straks om 4 uur een verse lading Charlotte Siebe. Ik weet eigenlijk niet of Manu er gaat bij zijn of niet, want die is tegenwoordig heel hard aan het koningen bij Doorn Roosje.
2: Ah ja, dat is waar.
0: Maar bon, je hoort het straks. Nadien om 6 uur zijn Julie en Brechtje er alvast wel zeker. Het is een show dan op de radio. En vanavond om 8 uur voorziet Nina Black de beat bij een barbecue met Nina Black Friday. Aansluitend is er ook nog M&M Party met DJ Licious. En, ook leuk, vanavond om 11 uur is het M&M Party met Dino.
2: Ah, oh, tof.
0: Ja, onze recentste winnares van M&M Start to DJ, dus dat gaat ook leuk zijn.
2: Ja.
0: Zometeen is er eerst natuurlijk nog de man die van je voormiddag een feest kan maken. Brahim is er zometeen na 9 uur. We hebben deze nog. Olivia Dean. And So Easy.

0: vanavond op VRT1.
1: Volgens Kok is er een ontmoetingsplaats in Maastricht waar criminele ondernemers bij elkaar komen. Hij weet alleen dat het een horecagelegenheid is.
2: Oh, dat is makkelijk. Er zijn er maar 500 van.
0: Op VRT1 is er straks weer werk aan de winkel voor de flikken van Maastricht. Op VRT Canvas vind je nog meer misdaad. Daar begint de Britse serie Shetland. En op VRT Max krijg je ondernemerstips à volonté met het volledige Andermans Zaken. Veel kijkplezier.
3: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: En Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Herstelt, Carglass vervangt. Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
0: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
10: Meer merk?
9: En meer listen. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
11: Goedemorgen, het is 9 uur.
0: 14 uur.
11: Dit is Armin de Muit.
12: Drie jongeren zijn vannacht gecrashed met een auto. Dat gebeurde tijdens een politieachtervolging in Herentals. De bestuurder was iemand van 17, zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel had gedronken. Toen de politie hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht.
13: Er is een voertuig dat werd nagereden door verschillende politiediensten op de snelweg E313. Heeft een afrit genomen en is daar de controle over het voertuig verloren. Het voertuig is daar tegen de verlichtingspaal terechtgekomen. Uit onderzoek is gebleken dat de 17-jarige chauffeur een positieve speekseltest heeft afgelegd en dat hij niet in het bezit was van een geldig rijbewijs.
12: Tijdens de achtervolging zou de auto meer dan 200 km per uur hebben gereden. Premier Bart De Wever vindt dat de politiek iets moet doen om jongeren beter te beschermen tegen TikTok. Uit het VRT-onderzoek De Foto van Vlaanderen blijkt dat veel jongeren zich ongelukkig voelen. Sociale media horen erbij, zegt Bart De Wever. Maar de inhoud van de TikTok-video's zijn niet allemaal onschuldig. Zo zijn sommige bijvoorbeeld vrouwonvriendelijk en door de algoritmes erachter krijg je die vaak meer te zien.
14: Ik vind persoonlijk dat sociale media daar een stukje een sta in de weg zijn, omdat ze jongeren vasthouden in rabbit holes waar ze alleen worden gevoed met dingen die ze graag horen, graag lezen, graag zien. En daar zou misschien de politiek wel iets over kunnen zeggen. TikTok met name heb ik zeer grote twijfels of dat een gezond sociaal medium is. En of dat het algoritme daar niet eigenlijk geschreven is om zeer kwaadaardige effecten minstens niet te vermijden.
12: Club Brugge is kampioen. Club speelde gisteren 2-2 gelijk tegen KV Mechelen. Genoeg om zeker te zijn van de titel, want Union liet punten liggen tegen AA Gent. Volgens trainer Ivan Leko is de titel verdiend, omdat club de beste was in de play-offs. Hij is blij voor iedereen bij club.
15: The best team in Belgium, 100%. Very deserved. The best attack, the best defense in play-offs. And I think this is good for football. Happy for everybody who did their part here.
12: En Anderlecht heeft zich verzekerd van de vierde plaats in de stand en dus ook Europees voetbal. Anderlecht versloeg Sint-Truiden met 3-1. Mechelen en AA Gent kunnen Anderlecht niet meer inhalen. Het voelt vandaag al een beetje als zomer, want het is zonnig en warm, zo'n 27 graden. En ook de rest van het weekend is het mooi weer. Het kan tot 29 graden worden.
0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
11: Hey vrienden, de zon is aanwezig. Het gaat lekker warm worden, dus ik zorg voor heel goede muziek voor erbij. Wat denkt u? Kongs nu!

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: M&M Live.

Olivia Rodrigo. Ja, vandaag ook een nieuwe single gereleased. Vrienden, de zon schijnt. Zoals gezegd, het wordt lekker vandaag. Dus dan halen we lekkere muziek uit de 90's terug boven. Ken je deze nog? Mark Morrison.

In de app van M&M berichtje van onze vriend Jan. Toch even de Jorn proficiat wensen. Vandaag jarig. Hey, vandaag is jouw dag en de zon schijnt ook speciaal voor jou. Dat moet lukken. 120 adressen staan op de planning van Jannik, die weer pakjes en post gaat bedelen. Vriend, veel succes. Ik zorg voor heel veel muziek, maar jij kan er ook voor zorgen. Want welke song kan jij op deze zonnige vrijdag absoluut gebruiken? Laat maar weten in de app van M&M.

0: zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
1: bij Brico Brico City
0: en Brico Planet
1: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
0: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Thomas Gray, Rumors. Ja, geen rumors, wel facts hier in de app van M&M. Onze Dave is er weer ingevlogen om wagens te wassen in volle zon. En nog meer genieten van koffie, onder andere Katrien en Leen. Maar wel op de exotische tonen kwam binnen in de app van M&M.

Get You Out of My Head. Heb je dan wel, hè, met zo'n goede meezinger dat hij de hele dag in je hoofd blijft hangen? Zijn we niet kwaad om. Nu eentje van bij ons, altijd goed. Dit is Oscar and the Wolf.

0: Strange Entity, Oscar and the Wolf, Alex Warren, Jelly Bro en Bloodline staan voor je klaar. Maar ook Sienna Spyro met haar Die on This Hill staat trouwens... is dat dit weekend? Ja, dat is, volgens mij is het dit weekend. Zij staat in de AB Brussel. Is dat zo? Ik ga dat snel checken. Snel, voor jou. Ik denk dat dat dit weekend... Jawel, zaterdag 23 mei, zie je wel eens. Morgen dus staat ze in een uitverkochte AB Brussel. Intussen op de weg daar op de E17 van Kortrijk naar Gent. Daar vertraag je zo'n 25 minuten van de Pinte tot Zwijnaarden. Door een ongeval is dat. Langzaam gaat het naar Brussel op de E40 in Afligem. Er verspert een brandend voertuig de afrit. En verder 10 minuten erbij vanaf Ternat. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. E19, 10 minuten vanaf Kleine Bareel. Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartiertje van Sint aan de Linkeroever tot Deurne. Richting Gent, 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.
1: Update jezelf.
2: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

0: getrakteerd.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song op M&M.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight.
1: Het is Stephanie Blijm.
0: Are you with me?
1: Met Lost Frequencies.
0: Are you with me?
1: Hey, veel succes daar, Steven van Horelbeke staat in de wacht aan de autokeuring. Ga goed komen met Lady Gaga nu in de Dead Dance.

Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Ja. In de M&M-app bericht van onze Dylan. Die stuurt van op een werf. Ze maken ze niet meer. Zo maken ze niet meer. Ja, onsterfelijk niet kapot te krijgen. Waanzin. Bryan Adams uit de 80s met Somebody. Komt trouwens op donderdag 15 oktober naar de AFAS Dome. En nu twee best friends for life. Ed Sheeran en Martin Garrix op Repeat It.

0: Wanneer zijn we er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
0: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
3: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht ze.
7: Rustig, slaap
9: even. Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, ja, zeker daar. Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC, beweegt met je mee.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo. Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
12: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
13: Met mij, Lieve Scheren.
12: En met mij, Hetty Halsmoortel.
11: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
14: Op Domein Tuijbroek.
11: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
16: Reo, goedemorgen. Het is 10 uur.
17: 14 uur.
16: Dit is Armin de Muit.
18: Steeds meer mensen gsm'en op de fiets. In 4 jaar tijd is het aantal mensen dat daarop betrapt wordt verdrievoudigd. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan, dat schrijft het laatste nieuws. Frankie de Mon van CD&V vroeg de cijfers op. Hij maakt zich zorgen over die toename.
19: Het is goed dat er beboet wordt, maar er wordt te weinig gesensibiliseerd. En ik roep dan ook op de overheid te doen zoals VRT eigenlijk. Te werken met een campagne zoals met Pommelien Thijs, die daar de campagne Het Beste Moet Nog Komen, eigenlijk samen de schouder. Er hoeft niet gegsm'd te worden achter het stuur. En het is ook aan de overheid om die taak op te nemen.
18: De politie is op zoek naar een ontsnapte geïnterneerde. Dat is een gevangene die een psychische stoornis of een mentale beperking heeft en daarom in een forensisch psychiatrisch centrum zit in plaats van de gevangenis. De man ontsnapte gisteren tijdens een fietstocht en is gevaarlijk. Het parket zette hem ook op de most wanted lijst.
20: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
18: In Herentals zijn vannacht 3 jongeren gecrashed met hun auto tijdens een politieachtervolging. De bestuurder was iemand van 17, zonder rijbewijs en onder invloed van drugs. Hij had het stuur overgenomen van een vriend omdat hij te veel had gedronken. Toen de politie hem wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Tijdens de achtervolging zou de auto meer dan 200 km per uur gereden hebben. Volgens de politierechter in Aalst zijn er steeds meer jongeren die gevat worden omdat ze rijden zonder rijbewijs, maar dat is niet altijd met een auto.
21: Je hebt de minderjarige die rijdt met een voertuig waar hij in principe geen rijbewijs voor nodig heeft. Ik denk aan een bromfiets categorie A of een elektrische step. Maar waarbij dat er aan dat voertuig geprutst is, dat het opgedreven is, een hogere snelheid haalt, waardoor dat het in een andere voertuigcategorie valt.
18: Het is zonnig en warm, zo'n 27 graden. Ook de rest van het weekend mooi weer tot 29 graden.

0: dat wordt lachen. Vrienden, ook op zaterdag 27 juni gaan we lachen. Met Pitbull als headliner op Werchter Boutique gaat het feestje worden. Nu met Usher.
1: M&M.

0: MyDC Vici vas lecker.
1: Ja,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart in

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: M&M Live.

FM. Training season. Ja, training season's over, maar het pollenseizoen is toch wel weer goed vertrokken, hè, verdorie. Heel veel sterkte als je er ook een beetje last van hebt. En heel veel succes op de weg. Ik zie je, Maarten, in de app van M&M. Drive safe, zou ik zeggen, maat. Miles Smith nu, Niall Horan.

0: misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Oh nee!
6: Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar!
1: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
7: M&M, repeat, doen we niet.
8: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde song.

wat geven deze zomer. Tomorrowland met voor het eerst eindelijk Calvin Harris. Net samen met Rihanna, We Found Love. Er wordt meegeluisterd vanuit de wagen met... is dat een papegaai? Nikita? Leuk? Leuk om te zien. Hey, geniet daar.

dat is, echt niet kapot te krijgen. Dit throwback naar de 90s met Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Ooit nog live aan het werk gezien in de 90s in de AB Brussel. Ah, blijf bij, hè. Dat doet muziek met een mens. Binnen een uurtje is het al weekend voor mij. Ik wil nog veel meer van die feestmuziek. Dat gaan we fixen, Joppe. Ik zie je in de app van M&M. Blijf hangen, dan wordt het feestje alleen maar groter. Zometeen. Maar eerst naar Brussel vertraag je op de E40 vanaf Afligem. Daar staat een defect voertuig op de afrit. Antwerpen daar een kwartier extra op de A12 vanaf Hoevenen. Een half uur erbij op de E19 vanaf Sint-Job. En een kwartier in Golven op de E313 vanaf Herentals-West. Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt er 10 minuten bij tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Merksem. Daar is door een aanrijding de rechterrijstrook versperd. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Het is bol tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
9: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
10: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
8: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
9: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
8: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

Sabrina, Carpenter en Tears. Ja, leuk om te zien. Onze Jan heeft heel zijn tuin proper gezet. En jawel, ik heb hem gespot. Zwembad, dat gaat genieten worden, vriend.

0: Wanneer zijn we er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd, hè.
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt het zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor... Bingefood.
11: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
10: U heeft toch geen binge-probleem?
11: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
10: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
12: Code Yellow!
13: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
14: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
15: Bozar.
14: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
15: Als een koning op zijn troon.
14: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
15: ULB.
16: Allee, tot straks hè mama.
14: Onze eindhalte naar zijn nieuw begin.
17: Hier begeert er altijd iets.
18: De MIVB. Beweeg Brussel.
19: Mannekes. Bompie. Ik heb gedroomd.
20: Over?
19: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
21: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
19: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
21: En zondag en maandag...
19: 20% korting op alles.
20: Serieus?
21: Oh, jij wist dat niet.
19: Bompie, we hebben nu trucken door.
20: Oei, gaan we niet dan?
21: Jawel.
22: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
23: Oh, maar die cv'tje was lekker.
24: Ja, hè.
25: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
24: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
23: Schat, blijft kalm.
24: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En dan hebben we gesprek bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
23: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
24: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
26: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
27: Hey, goedemorgen, het is 11 uur.
28: 14 uur.
27: En dit is Armin de Muit.
29: De politie zoekt een ontsnapte geïnterneerde. Een geïnterneerde is een gevangene die een psychische stoornis of een mentale beperking heeft en daarom in een forensisch psychiatrisch centrum zit in plaats van de gevangenis. De man waar de politie naar op zoek is, ontsnapte gisteren tijdens een fietstocht en is gevaarlijk. Het parket zette hem ook op de most wanted lijst.
30: Het is een man van 44 jaar, eerder atletisch gebouwd, kort bruin haar, grijzend aan de zijkant en grijsblauwe ogen. En op het moment van zijn ontvluchting droeg hij een blauwe t-shirt en sportschoenen van het merk Nike. Als iemand hem zou zien, dan wordt ook vooral gevraagd om hem niet zelf te gaan benaderen, maar ook om onmiddellijk de politiediensten daarvan te verwittigen.
29: Steeds meer mensen worden betrapt met hun gsm op de fiets. In 4 jaar tijd is dat aantal verdrievoudigd. Bij minderjarigen is dat zelfs maal 4 gegaan, dat schrijft het laatste nieuws. Volgens verkeersinstituut Vias is de stijging vooral te verklaren door de strengere controles.
31: We weten niet exact welke evolutie er is met betrekking tot het aantal fietsers dat de gsm gebruikt, wanneer dat ze aan het fietsen zijn. Maar wat dat wel is, is dat de politie de laatste jaren steeds vaker controleert. Dus het is eerder wellicht een feit dat er meer gecontroleerd wordt en dat fenomeen zich opvallend vaker zou voordoen.
29: Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen bijvoorbeeld meer brandweermannen en Tomorrowland investeert ook in nieuwe technologie om de verplaatsingen van bezoekers op het festivalterrein beter te volgen. En ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen meer bescherming. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond. Het main decor werd wel grotendeels vernield. De politie aan zee verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend gaan proberen om het kanaal over te steken naar Engeland. Sinds gisteren is daarvoor een zogenoemde Gold Commander aan de slag, vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen.
0: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaan moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen.
29: Het is zonnig en warm, zo'n 27 graden. Ook de rest van het weekend mooi weer tot 29 graden.
1: Bij mooi weer hoort mooie muziek. En die hebben we voor je. De nieuwste van Aaron Blommaert staat voor je klaar. Eerst Jess.

Zin in iets luchtigs? Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.

0: maandag op M&M en op VRT Max.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL.
7: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
9: bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
9: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% voor B-plus leden.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je op een

0: jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you. Het is Bolt in de Haagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: T-Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want T-Trade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Adam.
1: T-Trade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Oh, ik snap er niks van.
5: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Yeah, makelaar!
6: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Jan Makelaar, je beste verzekering.
7: En Colruyt trakteert.
8: Ja, echt waar?
7: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be.

Shaboozé en a bar song. En over een bar gesproken, die wordt ten volle benut bij Ruud thuis, zie ik in de app van M&M. En onze Bruno is ook op weg. Oh ja, Extrema Outdoor Festival gaat hij daar meemaken. Bruno, ik wens je heel veel succes. En dit is Holiday.

0: Maar een goede lach, dat heb je altijd nodig.
1: Bel de M&M lachlijn.
2: Laat onze DJ's lachen.
1: En win een zotte prijs.
0: Ja, je kent het wel. Zo even nood hebben aan niet nadenken. Ja, gewoon geen stress, geen drama. Maar gewoon even keihard lachen. En dat is exact wat we volgende week hier bij M&M gaan doen met de M&M Lachlijn. Een volledige week waarin jij dus onze DJ's aan het lachen mag proberen krijgen met letterlijk alles. Misschien zo'n mop van de onkel die daar zelf al 10 jaar lang mee van tafel rolt van het lachen. Een gênant verhaal dat eigenlijk te erg is om te vertellen. Een geluidje dat altijd werkt. Een geniaal plan om onze DJ's compleet te kraken. Dat vooral. Laat dat maar even weten door te bellen naar de M&M Lachlijn via 078-78-1010. Of je kan ook altijd je idee insturen via het M&M-kanaal op VRT Max. En niet alleen eeuwige roem, maar dus ook kans maken op een zotte prijs uit onze random prijzenpot. Kan dus. Dus voilà, kom mee de sfeer maken volgende week. Kom mee lachen, kom mee zot doen. Het gaat echt plezant worden.
1: De M&M Lachlijn.

James Arthur en J-Lo en David Guetta. Die krijg je zo meteen. Maar eerst gaan we naar Brussel. Daar komt er 10 minuten bij op de E40 vanaf Sterrebeek. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Voorwe en Machelen. Op de binnenring een kwartier in Golven tussen Groot-Bijgaarde en Wezenbeek. Naar Antwerpen komt er een half uurtje bij op de E19 vanaf Sint-Job. Bijna 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Antwerpse ring richting Nederland. Sorry, richting Gent moet het zijn. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En dan richting Nederland. Een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En de E403 van Kortrijk naar Doornik, die is daardoor een ongeval iets voor de aansluiting met de E19 Brussel-Bergen volledig versperd. Alle verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit Templeuve.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiques.
2: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven,
3: hè? C'est bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Gaan we uit Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
5: Impressive.
4: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
6: Good shot, baby.
0: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
7: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
9: Tartaratata.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen, met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: Vlaanderen, de toekomst is hier.
14: Update beschikbaar.
13: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
14: Update voltooid.
13: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdfestival.be.
15: Ik kan niet werken vandaag.
16: Maar, hoezo?
15: Sorry, mast niet WK.
17: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
19: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
20: In Moskou!
21: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
20: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
18: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
19: Och, jongens. Dat is wel een meld, hè.
22: Je droomhuis staat vroeger op de Moskoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht. Met...
20: Die Moskoopman.
23: M&M. Repeat. Doen we niet.
24: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde...

Justin Bieber, Sorry. Heel benieuwd waar je uithangt op deze bijna vrijdagmiddag. Vrienden, ben je in een zonnetje? Of zit je ergens op kantoor? Wat doe je? Waar zit je? Wat zie je? Maak er een foto van. Drop hem in de app van de M&M. En ik zorg voor Feel Good Vibes. Nu van Sam Fender en Olivia. Now let go of everything I've heard. Dit is Rain Me In. Goeie bijna middag.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe! Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info doornroosje.live.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Een heel goedemiddag, het is 12 uur.
0: 14 uur.
6: Dit is Nicky van Driessen.
7: Een geïnterneerde is ontsnapt tijdens een fietstocht. De politie zoekt een ontsnapte gevangene uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Hij ontsnapte gisteren tijdens een fietstocht onder begeleiding. Geïnterneerden mogen dat soms doen na een risicoanalyse, zegt de directeur patiëntenzorg.
8: Wij organiseren dagelijke fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een tweetal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5 personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding over het algemeen van één geleider vanuit de FPC.
7: De ontsnapte man van 44 is gevaarlijk en staat nu ook op de Most Wanted-lijst. De man is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later pleegde hij poging doodslag op een verpleegkundige. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel op dit moment actie tegen de plannen van Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Zo'n 17.000 mensen staan op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Met dat geld kunnen ze zelf hulp en ondersteuning betalen die past bij hun situatie. Maar enkel mensen met de zwaarste zorgnoden zouden nog zo'n budget kunnen krijgen onder strikte regels. En de actievoerders zijn daarom ongerust.
9: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd. Er wordt gezegd dat taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe raken we dan nog buiten?
10: Wij willen zelf kunnen bepalen van hoe en met wie willen we onze zorg en onze ondersteuning invullen.
7: Het festival Tomorrowland neemt extra maatregelen na de zware brand aan de mainstage vorig jaar. Zo komen er meer brandweermannen op het festivalterrein en investeert de organisatie in nieuwe technologie om beter te kunnen volgen waar bezoekers zich bevinden. Ook de tunnels voor evacuatie aan de mainstage krijgen extra bescherming. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond, maar het grote decor werd bijna volledig vernield. En in de Verenigde Staten is afgelopen nacht de laatste aflevering uitgezonden van The Late Show met Stephen Colbert. Daarmee verdwijnt de populaire talkshow na meer dan 30 jaar op televisie. Officieel zegt de zender CBS dat het programma stopt om financiële redenen. Maar volgens veel kijkers en de media daar speelt ook politiek mee. Colbert was de voorbije jaren vaak kritisch voor de Amerikaanse president Donald Trump. Het weer, dat is nog zonnig vandaag. Altijd eigenlijk deze namiddag. Warm tot 27 graden. Morgen ook veel zon, nog wat warmer. Zo'n 30 graden. Aan zee is het morgen ietsje koeler. Zondag even warm.
0: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
6: Femke is ook aan het genieten in de NOF. Stuurt ze in de app van M&M van het zonnetje. En M&M, meer moet dan niet zijn. En wel nu nog wat muziek, zeg.
11: M&M.

0: Ja, snap ik wel. Loren in de app van M&M. Ik kijk zo hard uit om Somber deze zomer live te zien performen op Pukkelpop. Net nog met Homewrecker. Vrienden, het is weer aan jou. De M&M app, pak er hem bij.
1: M&M. Rate the song.
0: Juist, want jij beslist mee of we die Shakira en Burna Boy nog wat doorduwen in Rate the Song of niet, door er punten op 10 op te geven. Ja, dat officiële FIFA WK anthem Die Die. Je houdt er wel van. En het is ook echt perfect getimed qua weer. Past ook echt, hè? Dat exotische toontje bij dit weer. Hoeveel punten op 10 krijgt hij? En wat vind je ervan? Mag je ook altijd laten weten in de app van M&M bij het horen van deze.
1: Rate the song.

Heeft Fred gedaan in de app van M&M 10 op 10, geef ik ervoor. Pascal gaat voor een 8 op 10. Leuk, die summer vibes, ook bij het voetbal en al. 9, daarvoor gaat Sharon, 7 op 10. Leuke zomerse vibe, maar kan wel niet tippen. Tippen beter, zegt Debbie. Aan Waka Waka, ook van Shakira. Juist, ook een FIFA WK anthem. Joshua die gaat voor een dikke 10, 8. Heel zomer, zegt Els. 10 op 10, zegt Sandrino. Lea gooit er zelfs een 100 op 10 tegen. En dan kan ze wel even blijven doorgaan. Vrienden, alles op een hoop gegooid. Dan komen we uit op een mooie 8,5 op 10. Betekent dus dat hij door mag. Maar ook nog niet. Want we gaan hem even in de kast moeten stoppen, vrienden. Volgende week de M&M Laklijn. Dus geen Rate the Song. Wel, ja, goed gedaan, hè. Dankzij jou hier komt hij binnenkort sowieso meer en meer hier in jouw M&M Play.

0: Colruyt Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, Veenluco Vitaal, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op het domein Puijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: M&M.
10: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

op Eminem. Gracie Abrams hit The Wall. Ja, het is de vrijdag voor een verlengd weekend. Het zonnetje is geweldig aan het schijnen, maar het betekent ook helaas wel dat er veel files op komst zijn en dat het een drukke spits wordt. Er staat nu al 174 kilometer file naar Antwerpen, 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke en ook op de E34 van Oelichem tot Ranst. Een half uur dan op de E19 vanaf Sint-Job en 1 uur op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een half uur richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring dan rond Brussel, 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En nog door een ongeval is de E403 van Kortrijk naar Doornik volledig versperd, iets voor de aansluiting naar Brussel, Rijssel en Bergen. Het verkeer moet de snelweg verlaten via de afrit

Love Me To Heaven. Mie Kane is uit Brecht, die wil graag goede muziek die bij het zonnetje past. Wel, voor deze gaan we even afkoelen in een donkere discotheek met de coolste lichten en lasers die er aan het gaan zijn en een airco recht op jouw gezicht om helemaal te verkoelen met deze Turn The Lights Off van Just Stay.

0: veelvoudig Eurovisie-winnares Laureen brengt haar vuur naar België.
1: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
0: Laureen. Live.
1: Tickets en info via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
7: Mannekes! Bombie! Ik heb gedroomd.
8: Over?
7: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
9: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
7: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
9: En zondag en maandag...
7: 20% korting op alles.
8: Serieus?
9: Oh, jij wist dat niet.
7: Bombie, we hebben nu drukken door.
8: Oei, gaan we niet dan?
9: Jawel!
10: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
12: Uw mobiliteitsbudget?
11: Ja.
12: Laten we samen eens kijken.
13: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.

0: Fever Dream van Alex Warren staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: Wie wordt het morgen?

Je hebt hem erin gestemd. Alex Warren met Fever Dream. Heel benieuwd waar die morgen gaat eindigen. M&M. Ja, en Loreen, die kan je ook nog aan het werk zien. 29 september, dan staat ze hier bij ons in het Koninklijk Circus van...

0: en Colruyt trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
4: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: TJ Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want TJ Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to add
5: it. TJ Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
7: Een hele goede middag, het is 1 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Mickey van Driessen.
9: De ontsnapte geïnterneerde is nog niet gevonden. De politie zoekt nog altijd een ontsnapte gevangene van 44 uit het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. De man ontsnapte gisteren tijdens een fietstocht onder begeleiding. Geïnterneerden mogen dat soms doen na een risicoanalyse, zegt de directeur patiëntenzorg.
10: Wij organiseren dagelijkse fietstochten eigenlijk vrij regelmatig. En die gaan dan door in kleine groepjes. Dat kan zijn een tweetal personen, maar dat kan evengoed gaan over 3, 4, 5 personen, misschien soms in 6 personen. Dat gaat dan eigenlijk vrij beperkte groepjes onder begeleiding. Over het algemeen van 1 begeleider vanuit de FPC.
9: De man is gevaarlijk en staat ook op de Most Wanted-lijst. Een 30-tal organisaties voor mensen met een beperking voeren in Brussel actie tegen de hervorming van het persoonsvolgend budget. Met dat geld kunnen ze zelf gepaste hulp zoeken en betalen. 17.000 mensen staan voor dat budget op de wachtlijst, maar enkel mensen met de zwaarste zorgnoden zouden dat in de toekomst nog kunnen krijgen onder strikte regels. En daardoor is iedereen ongerust.
11: Ik zet dat vooral in voor thuisondersteuning, ook gewoon zelfstandig, en ook voor vervoer. En ik ben heel bezorgd dat bijvoorbeeld vervoer en thuisondersteuning in de toekomst niet meer zou kunnen betaald worden.
12: Er wordt gezegd dat dienstchecks worden verminderd, taxidiensten eruit worden gebonjourd. En hoe graag we dan nog buiten?
9: Vlaams minister van Welzijn, Caroline Gené, begrijpt de ongerustheid, maar wil net meer aanbod creëren voor meer mensen, reageert ze. De kustpolitie verwacht dat veel vluchtelingen dit weekend zullen proberen om het kanaal over te steken naar Engeland door het mooie weer. Daarom is er sinds gisteren een Gold Commander aan het werk aan zee. De West-Vlaamse gouverneur legt het uit.
13: Dat betekent dat iemand van de federale politie de leiding zal nemen over alle politiediensten, ook lokale, rond dit dossier. En dat hij op een efficiënte manier de middelen die we hebben gaan moeten inzetten. En dat is in feite de bedoeling van een Gold Commander die werkelijk centraal zal aansturen.
9: De Spaanse voetbaltrainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar als trainer van de Engelse topclub Manchester City. Hij won er 20 prijzen, zoals de Champions League en 6 landstitels, en coachte er Rode Duivels, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Bij Real Madrid vertrekt ook de trainer, Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt vermoedelijk opgevolgd door een oude bekende, José Mourinho. Het blijft zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Morgen ook veel zon, tot 30 graden. Aan zee is het dan een beetje koeler. Zondag even zomers weer.

0: klein.
1: Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
0: Vanaf maandag op M&M.
2: We zullen de volgende song maar niet te hard roepen, want het kan snel terug gedaan zijn met de zon in ons land. Dus dit is

ze is hier al aanwezig hoor op de M&M-vloer met de altijd stralende glimlach, ons Nina Black. En ook wel schattig, want deze week vertelde ze mij dat ze altijd berichtjes krijgt van haar vrienden als ze haar song horen op M&M, de I Don't Know. Zo schattig, hè? Straks hoor je ze in Nina Black Friday vanaf 8 uur met onze Laurens Luiten. Nu

0: niet werken vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: M&M Live.

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht hè.
2: Rustig, Sian.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC weegt met je mee.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schat ik, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoop, man!
2: Immoscoop, man!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

Sienna Spyro die deelde leuk nieuws met de wereld gisteren. Haar eerste album liever komt 3 juli uit. Visitor heet het en dat neemt ze vrij letterlijk, want morgen komt ze effectief eens op bezoek in ons land, in de AB.

Is het nu 1,5 uur of 1 uur? Ik weet het niet. Het zal alleszins wel veel vertraging zijn. Daar op de A12 tussen Antwerpenhaven en Ekeren. 1 rijstrook is er dicht door een ongeval. Op de E313 is er ook 1 uur file van voor Massenhoven. 10 minuten op de E17 vanaf Kruibeke. En ook 20 minuten op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op de E19 van voor Sint-Job. En ook op de E34 van voor Oeligem tot Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En ook richting Nederland 35 minuten tussen Sint-Annelinkroeven en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel nog 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En ook 25 minuten op de binnenring tussen Dilbeek en Tervuren. In Brussel zijn nog de Jubelpark en de Wettunnel afgesloten richting de Wetstraat. En daardoor is het extra druk in de Kortenberglaan en aan de Reijerscentrumtunnel.

Eerder deze maand met 20.000 gezochte tickets voor haar optreden. Olivia Dean. M&M. En met de hitte, belangrijk dat je genoeg pauzeert. Dat gaan we zo meteen doen met een song die jullie allemaal kunnen meezingen.

0: paar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede veeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info door doornroosje.live.
5: Oh, ik snap er niks van.
6: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
7: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op... Je makelaar, je beste verzekering.
8: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
9: Ciao, kus.
8: En terug naar binnen te gaan.
9: Hallo, kus.
8: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
10: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
11: Voilà, een salade van vlees.
12: Oei, amai.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.

Mieke Soetaar, beste meezinger voor met dit weer. Hè. Ik ga je iets voorlezen waar je sowieso jaloers van wordt als je het hoort. Maar ik ga het toch zeggen. Het is een berichtje van Ronaldo van den Ede uit Waregem. Die stuurt een foto door van een bubbelbad en een groen drankje. Echt waar, he's living the life. Verfrissend, water, lekkere drankjes. Een beetje jaloers wel, maar kijk. En gelukkig zijn er ook nog werkende mensen. Ja, Thomas van Ottegem, die is buiten aan het werken. Zalig in dit weertje. Het zijn grote plastieke buizen dat hij moet lassen en inpakken. Lijkt me vooral wel heel hard zweten in dit weer. Misschien moet je eens bij Ronaldo in het zwembad gaan duiken. En dan nog Yannick van Uffel, die zit in de camionet met de airco daar op volle toeren. Dat snap ik ook wel. Hey, laten we dat maar goed draaien. En zo meteen, dan gaan we nog een beetje verkoeling zoeken met Lady Gaga en Bradley Cooper. En in Shallow, lekker rustig, eerst de Bausa.

15 september. Dan komen ze voor het eerst naar ons land met The Wild World Tour. Maar dat is wel een topbreker. Maar bon, als we mogen uitgaan van hun concert daar op Coachella, als dat even goed gaat zijn hier in de Avalsdome, gaat dat daar echt vonken geven. Bon, ja, Brian die vindt het net iets te warm worden. Ik snap het. Wat je ook dan wel kan doen, is een klein schietgebedje maken. En zo hopen dat het misschien nog iets draaglijker wordt. Zoals merken en deze bag in.

0: Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
1: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
2: Met mij, Lieve Scheren.
1: En met mij, Hetty Halsmoortel.
0: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
3: Op domein Tuijenbroek.
0: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus-leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: En hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
9: Goedemiddag, het is 2:00.
10: VRT Nieuws.
9: Krijg je van Nicky van Driessen.
11: Er komen nieuwe regels voor solden. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil de Belgische soldenwet ASEP aanpassen om klanten en kleinere handelaars beter te kunnen beschermen. Want gisteren schrapte de Raad van State boetes voor 3 kledingketens. Ze kregen die omdat ze het woord solden buiten de vaste soldenperiode hadden gebruikt. Maar door die uitspraak van de Raad zou solden dus het hele jaar door gebruikt kunnen worden door winkels. En dat is geen goede zaak, zegt minister Beenders.
12: We moeten er vooral voor zorgen dat de winkelier overeind blijft en dat er geen grote prijzenslag komt die de kleine winkels uit de dorpskernen band, want dat is natuurlijk ook niet goed. En daarnaast moeten we ook zorgen dat we die koopkracht van de consument blijven beschermen, dat als er een korting wordt aangeboden, dat het ook echt een korting is.
11: De proefperiode voor werknemers komt terug. De Kamer heeft de nieuwe regels daarover goedgekeurd. Die proefperiode was meer dan 10 jaar geleden afgeschaft. Concreet kunnen werkgevers en werknemers een arbeidscontract tijdens de eerste 6 maanden daarmee sneller stopzetten met een opzegperiode van 1 week. Werkgeversorganisatie Unizo is tevreden dat het terugkomt en zegt dat kleine bedrijven nu vaak snel iemand moeten aanwerven en dan kan een verkeerde keuze snel veel geld kosten. In het zuiden van Libanon zijn 6 mensen omgekomen bij een Israëlische aanval. Onder de doden zijn ook een kind en 2 hulpverleners die gelinkt zouden zijn aan Hezbollah. Ook afgelopen nacht zijn 4 zulke hulpverleners al gedood. Het leger van Israël zegt dan weer dat het 2 gewapende mannen heeft neergeschoten dicht bij de grens. In Libanon zijn sinds de oorlog al meer dan 3000 mensen gedood bij aanvallen van Israël. De Spanjaard Pep Guardiola stopt na 10 jaar als coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij won er 20 grote prijzen, onder meer de Champions League en 6 landstitels. Hij coachte er de Rode Duivels, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Jeremy Doku. Bij Real Madrid vertrekt ook de trainer, coach Alvaro Arbeloa. De Spanjaard wordt vermoedelijk opgevolgd door een oude bekende daar, José Mourinho. Het blijft zonnig en warm vandaag, tot 27 graden. Morgen ook veel zon, tot 30 graden. Aan zee wat koeler. Zondag krijgen we even zomers weer richting de 30 graden.
13: M&M.
9: En wat maakt een zomerse dag nog beter? Dat is als we Pomme Queen en Bazaar erbij halen.

Zoo, ooh, ooh. Zoo, ooh, ooh. En Lola Young die is weer helemaal terug met nieuwe muziek. Dit is haar nieuwste song vandaag uitgekomen. From Down Here. Het klinkt ook wel een klein beetje down, vind ik persoonlijk. Maar ja, ze heeft natuurlijk ook wel een heftige periode erop zitten. Hè. Ze heeft ook wel wat mentale rust moeten nemen met alles na heel het succes. Dat begon allemaal met deze song. M&M. Haar Messy. Maar de volledige song die kan je dus wel eens checken op haar socials. Dit is Lola Young en haar Messy.

0: Rogello!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go for info naar telenet.be. Knaldi!
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar 3,99 euro.

0: Rock Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: M&M Live.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer.

0: Glimlach.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
3: Mannekes, Bompie, ik heb gedroomd.
4: Over?
3: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
3: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag...
4: 20% korting op alles.
3: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Bompie, we hebben nu drukken door.
3: Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Vlaanderen, de toekomst is hier.
8: Update beschikbaar.
7: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
8: Update voltooid.
7: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.

met Another Love. Een lied maken om je mentaal beter te voelen. Dat is wat Reggie en Linda van Milk Inc. hebben gedaan. Over de titel moesten ze dan ook niet zo lang nadenken. Music is my medicine. Je hoort ze na JC en Linkin Park met Numb en Encore uit The Nillies.

gisteren tussen Aalst en Erpenmeren. Naar Brussel 10 minuten op de E40 vanaf Ternat, op de E19 vanaf Vilvoorde en op de E40 vanaf Sterrebeek. 20 minuten filegolven dan op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de binnenring tussen Anderlecht en Zaventem en tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren door een ongeval op de rechterrijstrook. In Brussel nog is er hinder door een defecte auto in de Rogiertunnel richting Kokkelberg. De rechterrijstrook is daar dicht. En we zijn er bijna, jongens. Ja, door een ongeval is er nog een half uur file op de Limburgse N74 richting Hassel tussen Hechtel, Exel en Houthalen. De weg die is daar wel deels versperd.

over Michael Jackson al hebt gezien. Jafar Jackson, zijn neefje, die doet Michael echt helemaal tot leven komen, wat ongelooflijk leuk is om te zien. Je hoort ook al die goede muziek van Michael Jackson, dus ik snap het wel dat de film heel goed onthaald wordt. Ik ga hem straks draaien met Billie Jean. Eerst Cameron Whitcomb.

0: Beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
0: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
3: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
4: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
5: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
3: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
4: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
3: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
6: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu. Min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
11: Imosco!
10: Nee, Imosco, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
10: Och, jongen, dat is wel een naald, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Imoscoop, man!
13: Knaldi.
0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
13: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
9: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
10: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
10: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
14: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €3 miljoen. Lotto, omdat het kan.
15: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Michael Jackson met Billie Jean. David Soersol is heel blij met Michael Jackson op de radio. Hij zegt altijd een feestje in de auto. Zeker ook de moeite om die film van Michael eens te gaan kijken in de cinema. Hè. Al is daar natuurlijk ook niet echt het weer voor met het zonnetje en zo'n zomerse temperaturen. Zo meteen dan gaan we dat zonnetje er nog extra hard bij halen met Sabrina Carpenter. Eerst deze I'm Good.

Als je dacht dat Faithless niet beter kon, is het toch wel met die versie van Bebe Rexha, Insomnia. Die New Religion, echt wel een goede upgrade, vind ik persoonlijk. Ja, en Suzanne en Freek, die zijn ook ontzettend goed bezig. Die staan deze maand 10 keer in de Gelredome Arena in Nederland. Daar zit elke avond zo'n 40.000 mensen tijdens hun concerten. Dat is ongelooflijk. En vooral hun outfits zijn ook echt on point. Je moet het maar eens checken op hun Instagram. Er is

0: Wanneer zijn we er geweest in...
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolle van vlaggen en soldaten en... Goh.
1: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Liantis. Ik snap dat hier niet van die...
6: Die desregistratie bedoelt je?
5: Ja.
6: Daar kan ik u bij helpen.
7: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.

0: door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
1: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
4: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Yeah, maak me.
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: ontsnapte geïnterneerde is opgepakt. De geïnterneerde man uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen, die gisteren ontsnapt was, is opgepakt, daarnet in Hasselt. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is ook bevestigd aan onze redactie. De man van 44 ontsnapte tijdens een fietstocht onder begeleiding. Geïnterneerden mogen dat soms doen in kleine groepjes na een risicoanalyse. Hij is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders wil de Belgische soldenwet snel aanpassen om klanten en kleine zaken beter te kunnen beschermen. Gisteren schrapte de Raad van State boetes voor 3 kledingwinkels. Ze kregen die omdat ze het woord solden buiten de vaste soldenperiode hadden gebruikt. En door die uitspraak zou het woord solden dus het hele jaar door gebruikt kunnen worden. Dat wil minister Beenders aanpakken.
1: We moeten er vooral voor zorgen dat de winkelier overeind blijft en dat er geen grote prijzenslag komt die de kleine winkels uit het dorp kerne band, want dat is natuurlijk ook niet goed. En daarnaast moeten we ook zorgen dat we die koopkracht van de consument blijven beschermen, dat als er een korting wordt aangeboden, dat het ook echt een korting is.
0: De proefperiode voor werknemers komt terug. De Kamer heeft de nieuwe regels daarover goedgekeurd vandaag. Die proefperiode was al meer dan 10 jaar afgeschaft. Concreet kunnen werkgevers en werknemers nu een arbeidscontract tijdens de eerste 6 maanden sneller stopzetten met een opzegperiode van 1 week. De werkgeversorganisatie Unizo is tevreden met die beslissing en zegt dat kleine bedrijven nu vaak snel iemand moeten aanwerven en dat kan een verkeerde keuze zijn die veel geld kan kosten. En de Britse politie onderzoekt de voormalige prins Andrew nu ook voor mogelijke seksuele misdrijven. Hij zelf ontkent alles. Speurders willen nu praten met een vrouw die zegt dat ze in 2010 naar zijn huis in Windsor werd gebracht voor seks. De politie vraagt ook andere mogelijke slachtoffers om zich nog te melden. Prins Andrew komt al langer in opspraak door zijn link met de voor zedenfeiten veroordeelde Jeffrey Epstein. En dan het weer. Dat blijft zonnig en warm vandaag tot 27 graden. Zaterdag en zondag halen we zo'n 30 graden. Morgen zal het aan zee wel wat koeler zijn door een koelere zeebries.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: M&M. Hoe kan jij de M&M-DJ's laten lachen? Ik ga je zo meteen misschien nog wel een beetje inspiratie geven.

natuurlijk ook een prijs ermee winnen. Hè. Dat zal wel leuk zijn. Het zijn heel verschillende prijzen. Wat dat allemaal inhoudt, dat ga je volgende week horen. Maar één ding is zeker, als je de M&M-DJ's kan laten lachen, dan win je iets. Dus dat gaat plezant worden. Je kan inbellen op de lijn 078-78-1010. Dat kan je nu al doen. Of je kan ook gewoon via VRT Max een leuk idee insturen. Bijvoorbeeld, ik zie hier al een mop binnenkomen van Timmy Schippers uit Kruibeke. Het is wit en staat in de wei. Witte geit? Van witte geit? Oké, okay, ja, maar het is wel een grappig mopje. Kijk, ik zou er wel mee lachen, denk ik, mocht je het dan zo aan de telefoon vertellen. Dus alle moppen zijn hier helemaal welkom. Melissa die stuurt hier ook nog door. Doel is maandag alle DJ's te laten lachen met een kalkoenimitatie. Dat mag dus ook, hè. Je mag mensen nadoen, je mag dieren nadoen, dingen nadoen. Je mag ook gewoon een grappige video insturen die je hebt gezien. Het kan allemaal. Kijk, en dat brengt mij nog ook wel op een ideetje.

je zo de video op TikTok, waarin dan zo mensen van onder voorbij komen bij elke... Dat is ook wel heel grappig op dit liedje, Nelly en Kelly. Kijk, dus dat kan dus ook.

0: Bij Federale Verzekering is combineren profiteren. Ah ja, want als je bij Federale Verzekering 3 polissen, pro of privé, combineert, krijg je 15% korting. Wil je ook combineren en profiteren van een mooie korting? Alle actievoorwaarden op federale.be.
1: Federale Verzekering. Altijd mee, pro en privé.
2: M&M Live.

0: Surprise.
1: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
3: Ciao, kus.
2: En terug naar binnen te gaan.
3: Hallo, kus.
2: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Het is Bolt in de Aagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
8: Oh, maar die ceviche was lekker.
9: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
9: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
8: Schat, blijf kalm.
9: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn hemmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
9: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Nimo uit Tielt, die moet helemaal van Tielt naar Kalmthout rijden met de auto. Ja, en met die 250 kilometer file die aan het aantikken is, is dat niet aan te raden. Hij wil wel heel graag BTS horen om het wat beter te maken. Ah, wel, ik heb de ideale verkoeling, hè. Een zwemmetje met BTS en daarna surfen op de golven van Mr. Props. Komt eraan, speciaal voor jou.

Mr. Props, de Robin Schulz remix, zo moet ik het zeggen. Ja, nog veel mensen die graag wat meer BTS op de radio hadden. Ja, de jongen zegt dat maakt het studeren echt wel wat lichter. Merci. Ik denk dat het die files ook wel wat lichter maakt. Hè. Zeker als je erin staat, want het is de moeite, jongens. Al 289 kilometer file. We zitten bijna aan de 300. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur erbij. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Gent verlies je 3 kwartier. Tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. Ook 3 kwartier trager. Nog 10 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Op de E19 vanaf Sint-Job ook 25 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. En een kwartier op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de buitenring rond Brussel dan is het 1 uur in filegolven tussen Wezenbeek en Groot-Bijgaarde. In Zaventem is een groot ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En een half uur ook tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel nog 10 minuten erbij. Bij op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 een kwartier vanaf Sterrebeek. In Kraaijnem is er ook een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. In Brussel dan is er 20 minuten file richting Koekelberg tussen Louisa en de Rogiertunnel. Door een defecte auto is de rechterrijstrook daar dicht. Dan nog richting Lummen. 20 minuten tussen Heverlee en Wilselen door een defect voertuig. Richting Leuven op die E314. Een half uur tussen Maasmechelen en Houthalen. In Genk-Oost staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. En andere vertragingen? Ja, die zijn er ook nog, maar die zijn kleiner, gelukkig. Hi. M&M. Anke Goergen.

0: καν.
1: Τόρν Ρόσε, The Musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede feeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info door een roosje.live.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Knock, knock.
4: Who's there?
5: Justin.
4: Justin who?
5: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, dat heb
4: ik. KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
6: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
7: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
8: Voilà, een salade van vlees.
9: Oei, amai.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
10: M&M repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

die zegt dankjewel voor alweer een topweek aan muziek. En geniet maar van het weekend. Ja, we moeten vooral die artiesten bedanken, hè, die altijd zo'n goede muziek maken. Zoals Judith, die heeft ook een nieuwe song gedropt. I'd Love to Be in Love. Een song die begonnen is met een voice note, een melodietje dat ze in haar hoofd kreeg. En dan is het ingezongen. En kijk, daar is deze song uit ontstaan. Meteen goed uptempo, zo

You. Ik ga je alvast een heel fijn weekend wensen. Volgende week dan ben ik er niet, uiteraard, want dan is het de M&M Lachlijn. Het gaat wel een heel plezante week worden, vooral Inge. Die wenst iedereen ook nog een heel fijn weekend. Ze zetten dat alvast in met een duikje en een goede cocktail. En Ine Zutterman, die is vooral aan het bakken in de auto, wil een verfrissend zomersplaatje. Wel, wat dacht je van het vrijdagslied? Ja, dat is misschien alweer even geleden, maar het komt eraan met Manu en Charlotte zo meteen.

0: misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Goedemiddag, het is 4 uur.
4: Aha.
3: Met Nicky van Driessen.
5: Was jouw job je eerste keuze? Want meer dan een kwart van de twintigers zegt dat familie invloed had op hun studiekeuze of jobkeuze. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Randstad. Veel jongeren voelen druk om te kiezen voor een theoretische richting en een hoog diploma, zodat ze later een goede kantoorjob kunnen doen. Maar volgens Randstad biedt dat niet altijd meer werkzekerheid.
6: We zien dat kantoorbanen nog te vaak als een veilige haven naar voren worden geschoven door de omgeving van jongeren. Maar door de opmars van de AI zien we net dat die jobs heel stevig geïmpacteerd zullen zijn in de toekomst. En AI kan natuurlijk snel een rapport schrijven, maar bijvoorbeeld de warmtepomp installeren, dat zal nog steeds door een echte persoon moeten gebeuren.
5: Uit het onderzoek blijkt ook dat meer dan een kwart van alle werkenden een job doet die eigenlijk niet hun eerste keuze is. De geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is opgepakt vanmiddag in Hasselt. De man van 44 ontsnapte tijdens een fietstocht onder begeleiding. In kleine groepjes mogen geïnterneerden dat soms doen na een risicoanalyse. Hij is in 2018 geïnterneerd voor diefstal met geweld. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Het parket van Limburg zal dit weekend opnieuw streng controleren op drugsbezit op het festival Extrema Outdoor. In Houthalen Helchteren vindt dat plaats en als je betrapt wordt met drugs moet je onmiddellijk een fikse boete betalen. Betaal je niet, dan word je gedagvaard en moet je dus voor de rechter komen. Dealers zullen ook strenger aangepakt worden, zegt procureur Frank Blijen.
7: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheid bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter wordt voorgeleid.
5: De politie zal ook leveranciers van drank en voeding beter controleren en het parket waarschuwt dat bij warm weer de effecten van drugs gevaarlijker kunnen zijn. En omdat het komend verlengd Pinksterweekend erg mooi weer zal worden, zijn er extra treinen naar de kust. Zowel op zaterdag, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. Je checkt wel altijd best de NMBS-app, want het kan vrij druk worden. En dus ook zomers. Vandaag blijft zonnig en warm tot 27 graden. Zaterdag en zondag zo'n 30 graden. Morgen aan zee is het een beetje koeler door een koelere zeebries.
8: Was jouw job je eerste keuze, Nicky?
5: Half en half wel, ja.
8: Half en half?
5: Half en half.
8: Wat kunnen we doen om het te veranderen?
5: Goh, goede plaatjes draaien straks.
8: Oei, dan zou ik naar een andere zender gaan. Dat is niet waar, hè. En dan ook even kijken naar de weg, want daar is het vrij druk, hè, Mirjam?
9: Vrij druk, dat is een zeer groot understatement, zou ik zeggen. Het is zeer druk, het is een verlengd weekend, het is mooi weer. Dus er staat 340 kilometer file. Voor Antwerpen op de ring richting Nederland betekent dat 2 uur erbij. Heeft te maken met een ongeval bij Antwerpen-Oost. Links is daar dicht. Ring richting Gent, dat is 3 kwartier bumperen vanaf Antwerpen-Noord. En de R2, de ring richting Beveren, ook een kwartier vanaf de A12. Naar Antwerpen natuurlijk ook traag, vanaf Herentals-West 3 kwartier. Daardoor vanaf Oelichem op de E34 een kwartier. Vanaf Sint-Job 25 minuten. Vanaf Stabroek op de A12 ruim een half uur. Half uur ook vanaf Waaslandhaven-Oost. En 3 kwartier vanaf parkeerterrein in Kruibeke. En op de A12 vanaf Wilrijk ook bijna 3 kwartier. Door omrijders op de R11 ook 3 kwartier tussen Wilrijk en Wommelgem. Dan naar Hasselt een half uur op de E313 bij Herentals. Door een ongeval op de linkerrijstrook. Overal in de file moet je een reddingstrook vrijhouden. Dan voor Brussel op de buiten. buitenring 3 kwartier tussen Wezenbeek en Grootbijgaarden. Op de binnenring 1 kwartier tussen Ruisbroek en Zerk en 1/2 uur tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 1 kwartier vanaf Vilvoorde op de E19. Op de E40 bijna 1/2 uur tussen Sterrebeek en Krainum door een ongeval rechts. Naar Lummen 20 minuten tussen Heverlee en Herent. Richting Leuven ook op die E314 ruim 1/2 uur tussen Maasmechelen en Zolder. Naar de kusten 20 minuutjes file golven tussen Wetteren en Drongen. Andere vertragingen zijn kleiner.
8: Amai Mirjam, het is veel hè?
9: Echt veel.
8: Het is echt heel ja. veel. We hoorden daarnet in het nieuws dat heel wat mensen niet hun eerste keuze als job hebben. Is dat bij jou ook zo?
9: Het was in ieder geval mijn allereerste job en ik doe die nog altijd. Dus,
8: Dat vind ik mooi.
9: Ja.
8: Dat vind ik mooi. We zijn ook altijd heel blij als jij er bent.
9: Ah, dat is lief.
8: Geniet van de zon.

0: De vrijdag is van ons.
1: Wat doe je als de zon schijnt? Inderdaad, binnenzitten in een studio en het volk van amusement voorzien.
2: Hier zijn we weer. Goedemiddag.

Als je de M&M-app hebt, dan kan je natuurlijk altijd berichtjes sturen naar ons hier in de studio of via VRT Max, daar kan dat ook. Eén zo'n berichtje is binnengekomen en die heeft me echt wel heel diep geraakt. Het is een berichtje van Gorik, die vraagt nog iets heel erg bijzonders.

0: Het is een vrijdag hoor, Charlotte. Leuk liedje. Je zingt weer gezellig niet mee. Hè? Leuk, leuk.
1: Ja, ik ben niet zo goed vandaag. En het feit dat jij dit dan weer doet...
0: Ja, nou...
1: Het is zo'n aanval op mij als mens.
0: Ben je niet goed? Wat is niet goed?
1: Ja, een beetje mottig opgestaan.
0: Ja, oké. Okay, ietsje minder drinken.
1: Maar nee. Nee, het was niet daar, man. Ah, oh, manneke toch. Vrienden. Stop de... Persen, je hoeft niet langer ongerust te zijn, want je lievelingsduo is terug in de ether. Jawel, jawel, jawel. Allee, lievelingsduo. Niet van mij,
0: alles. Nicole en Hugo, hè?
1: Ja. Zet je radiogeluid luider, want het is echt begonnen nu.
0: Het is heerlijk om hier terug met jou te zijn. Mijn liefste Charlotte Sieben, hoe gaat het?
1: Goed, goed. Drukke week wel gehad.
0: Vertel me meer.
1: Ja, van alles gedaan. Leuk gedraaid weer voor Hou aan Adem 2, voor Ketnet zijn we aan het doen. Dat is super tof. Veel draaidagjes. Heel plezant. Dat is met een pruik. Dat is warm, dat jeukt op je hoofd. Dat is dan wel wat minder.
0: Ja, moet je me niet vertellen. Ja.
1: Ah ja, draag jij een pruik bij Doro Roosje?
0: Ja hoor, ja.
1: Ah echt? Oh, ja. Kijk eens aan. En dan ook nog iets heel, heel leuk. Ik mocht in een jury gaan zitten.
0: Ja. Oh.
1: Voor de radicale vernieuwers. Ja, dat is echt wel iets cool. Dat is dus de innovatiefabriek, de sociale innovatiefabriek. Die maakt zo een wedstrijd eigenlijk. En dan kunnen mensen zich inschrijven. En dan doen ze zo, kunnen ze zo met allemaal van die innovatieve ideeën om het leven beter te maken komen.
0: Oké, okay, cool.
1: En dan kan je dus winnen dat je radicale vernieuwer van 2026 bent. En ik mag dus mee in die jury zitten en bepalen welk project echt vernieuwend is. Dat was super, super cool. En we hebben dus al wat beslist.
0: Oké, okay, cool. Zit de ACT er toevallig tussen?
1: Nee, maar ik wil
0: de
1: wel zeggen...
0: De Charlotte tape.
1: Oh, echt waar. Je bent echt vreselijk. Alleszins wou ik nog zeggen dat 4 juni kom je te weten wie dat echt wordt. Dus dat is super spannend.
0: Heel cool.
1: Heb jij iets leuks gedaan, mijn schattenbolletje?
0: Ja, ik heb heel leuke dingen gedaan. Ik heb shows van Doro Roosje gespeeld. En dan voor de rest gewoon keihard verder gedaan. Ik weet niet, is er jou iets opgevallen? Ook Charlotte, even toch even vragen.
1: Goh.
0: Kijk eens naar buiten.
1: De zon schijnt! Hey.
0: Joepie.
1: Goed dat je het zegt, want ik had het nog niet gezien.
0: Ja. Misschien is die wel opgevallen. Maar onderweg naar hier met de auto heb ik gezapt naar 4 verschillende radiozenders. Iedereen die was aan het memmen over terrasjes, zonnig weer en ik weet niet wat. Dus ja, de zon schijnt. Ja, en het is ook mooi weer.
1: Ja, en natuurlijk gaan wij dan ook daar nog over memmen, want zo zijn wij. Originaliteit is hier heel belangrijk.
0: Ja, straks dan gaan we onder andere de zon vieren met een DJ-set van Dino. Onze winnares van M&M Start to DJ. We gaan een quiz spelen. We geven nog tickets weg voor de mooiste musical van het moment. Dat is Doren Roosje natuurlijk. En ook Inge Wilms die is erbij. Ze zegt, we zetten het verlengde weekend in met een duikje in het zwembad en een goede cocktail. Groetjes van Inge en Pascal. Maar jongens, geniet ervan.
1: Dat klinkt goed.
0: Dat klinkt heel goed. Mogen we erbij komen zitten? Ja.
1: Graag.
0: Graag. Lekker plonzen.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Crazy Abrams, and up next,

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be. Go Yellow!

0: en hun fantastische lied Viva la Vida. Het is een lieveling van Mieke Holemans. Jij bent geen fan, hè, Manu?
1: Mama Mieke.
0: Mama Mieke.
1: Ja, Mama Mieke Holemans.
0: Mama Mieke Holemans is heel harde fan.
1: Ik ben geen fan van het lied, nee.
0: Nee, maar kijk, voor ieder wat wils. En de zon schijnt ook. Het gaat heel mooi weer worden.
1: Is het waar? Schijnt de zon vandaag? Gaat het mooi weer worden?
0: Ja, je moet maar eens kijken naar buiten, Manu. Het is echt heel mooi weer vandaag.
1: En dit weekend ook? Zou het dit weekend ook mooi weer zijn, denk je?
0: Ik denk het wel.
1: Oké, ik had het nog nergens gelezen. Ik vroeg het mij af, het is daarom.
0: Ja, daarmee dat ik het even toch wel wil vertellen. Straks gaan we ook nog zonnig quizzen. Dus als je graag meespeelt met onze quiz, dan moet je nu, wow, wat een week, sturen in de app van M&M.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hallo tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een Green Pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar hoezo?
2: Sorry, maar het is WK.
0: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.

0: Niet schrikken hoor, het was geen echte leeuw, het was gewoon Manu.
1: Wow, wat een week!
0: En Tijger Charlotte is er ook bij. We gaan Wow, wat een week spelen. De quiz waarin je met heel wat juiste antwoorden heel veel gekke, mooie, dolle prijzen kan winnen. Als daar zijn...
2: 1 juist antwoord mag jij de groetjes doen op de radio.
0: Bravo.
2: 2 juiste antwoorden mag je een song aanvragen.
0: Bravo.
2: Bij 3 juiste antwoorden wordt het knotsgek. Want dan mag je de groetjes doen en een song aanvragen. En bij 0 juiste antwoorden krijg je niks.
0: Prachtig, prachtig. Het is zo mooi allemaal wat je allemaal kan winnen. Dat op deze mooie zonnige vrijdag. We gaan vandaag onze Wow, wat een week quiz spelen met niemand minder dan Ilan uit Deinze. Hallo Ilan.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Wat brengt de dag voor jou?
3: Goh, ik ben net thuis van school en ik ging nu een beetje in de zon liggen om een beetje te breiden.
0: Leuk. Wat moet je doen op school? Wat studeer je?
3: Ja, het zijn bijna examens, maar ik studeer opvoeding en begeleiding, dus het is alleen begin met examens. Hè.
0: Ah, zeker. Ben je een goede student? Valt mee?
3: Oh ja, ça va wel, denk ik.
0: Wij wensen jou alleszins heel veel succes. Mm-hmm. We wensen je heel veel succes.
3: Dank je.
0: Beste Ilan, heb jij de actualiteit een beetje gevolgd afgelopen week?
3: Oh ja, ik denk het wel.
0: Ja, goed. Dat is goed. Je gaat het nodig hebben, want zometeen dan krijg je vragen over afgelopen week op je afgevuurd. Per goed antwoord komt daar een prijsje bij. En als je een fout antwoord geeft, dan kan je geen prijsje winnen. Als je iets niet weet, dat kan altijd gewoon passen. En dan mag je doorgaan. Okay. Ben je er klaar voor?
3: Goed, ja, helemaal.
0: Alright, goed. Daar gaan we. Welk land won het Eurovisie Songfestival dit jaar?
3: Bulgarije.
2: Goed.
0: Juist.
2: Wie was dit jaar de mol?
3: Pas.
0: Jammer, dat was Wout. Hoe heet de VRT-actie die dit jaar vlamt voor een warme thuis voor iedereen?
3: De warmste week.
0: Ja, dat is juist. Kom aan, nog eentje, hè.
2: Welke M&M-DJ is dit jaar ambassadeur van de warmste week?
3: Wannes, denk ik.
0: Ja, het is juist! Ja, op die laatste waren er 2 juiste antwoorden mogelijk. Marien of Wannes, want ze doen dat allebei. En ze gaan dat ook fantastisch doen. Wat goed gedaan, Ilan. Je hebt toch duidelijk een beetje gevolgd, hè?
3: Ja, ja, zeker.
0: Je mag trots zijn. Wat brengt de vrijdagavond nog? Studeren of even chillen?
3: Ik ga een beetje chillen vanavond. Ik kan ook weer weggaan straks.
0: Dat is goed. Je mag de groetjes doen aan iemand op de radio. Aan wie wil je dat graag doen?
3: Mag ik het ook aan 2 personen doen?
0: Allee dan.
2: Omdat jij het zet en omdat het goed weer is, ja. Ilan.
3: Merci. En mijn broer, omdat hij zo hard aan het studeren is voor zijn examens. Oh. En mijn mama, die nog aan het werken is. Of misschien al in de auto zit ondertussen, dat weet ik niet.
0: Dat is keilief. Als het voor familie is, dan mag het altijd. Zeg, je wilde ook graag een song horen, hè. Ilan, vertel eens welke.
3: Het liefste liedje van Nadal, maar het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk. Maar misschien Set Fire to the Rain. Pas aan het weer, hè.
0: Dat is goed.
2: Zeker.
0: Dat gaat zeker. Dat is waar.
2: Ben jij een grote Adele-fan trouwens? Dat wil ik eens even vragen.
3: Ja, zeker.
2: Ja?
3: Ik ben zelfs net optreden geweest in München in 2024.
2: Maar zeg, zalig.
0: Fantastisch. En wel, kijk, speciaal voor jou. En omdat je het goed gedaan hebt. Geniet nog van je weekend. Geniet nog van de zon. En heel veel succes met die examens. Voor iedereen trouwens die begint te blokken nu. Heel veel succes. Wij denken aan jou. Ja, hè?
2: Ja.

0: Fire to the Rain. Speciaal voor Ilan, die ook nog eens de groetjes deed aan zijn mama en aan zijn broer. Mooi, hè, die familiebanden.
1: Ah, zeker dat dan.
0: Jij bent ook een beetje familie voor mij.
2: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: En dan ondertussen is het nog drukker op de weg aan het worden. Er staat 390 kilometer file, Mirjam.
3: Ja, benieuwd of we het vorige record van het vorige verlengd weekend, maar dat was 468, dat gaan we vandaag niet halen, denk ik. Maar de 400 zeker wel.
0: Ben,
3: dus,
0: ben je klaar om eraan te beginnen?
3: Ja, het is een flinke boterham.
0: Wil je tussendoor even stoppen en een slokje water nemen? Dat mag, hè?
3: Ik heb zelfs geen water kunnen halen, dus het zal met een droge mond zijn, sorry.
0: Oké, kom aan, Mirjam.
3: Ja. Antwerpse ring richting Nederland. Nog ruim 1 uur erbij, maar bij Antwerpen Oost is de weg wel vrijgemaakt. Ring richting Gent, dat is 3 kwartier. R2, de ring richting Beveren, ook 1/2 uur vanaf de A12. Naar Antwerpen vanaf Herentals-West, 3 kwartier. Daardoor ook vanaf Oelichem 1 kwartier. Dik 1/2 uur vanaf Sint-Job. 40 minuten vanaf Stabroek. 1/2 uur vanaf Melcelen. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke ondertussen bijna 1/2 uur. A12 vanaf Wilrijk 20 minuten. En de E19 vanaf Kontich ook 20 minuten. Door omrijders op de R11 ook meer dan 1/2 uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Dan naar Hasselt, 40 minuten nog op de E313 bij Herentals, maar de weg is daar vrijgemaakt. Voor Brussel op de buitenring 1 uur tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring ruim 1/2 uur tussen Beersel en Zellik en nog eens zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Naar Brussel 10 minuutjes op de E19 vanaf Vilvoorde. Op de E40 1 uur bij Luik, komt daardoor een defecte vrachtwagen. Verder ook nog een kwartiertje tussen Sterbeek en Kraaijen, maar daar is de weg vrij. Naar Lummen 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Herend. Ook richting Leuven op die E314, ruim 1/2 uur tussen Maasmechelen en Zolder. Andere vertragingen zijn wel kleiner.
0: Dankjewel, Mirjam. En hopelijk kan je snel een beetje water drinken. En dan hebben we nog een klein vraagje binnengekregen ook in de app. Hallo, met wie?
4: Het is vrijdag. Ja, het is vrijdag.
0: Ja!

0: dit.
1: Hallo, met wie?
2: Met Aurelia. Hallo.
1: Aurelia uit Brugge, wat leuk dat je erbij bent. Ga je leuke dingen doen dit weekend?
2: Ja, ik ga hele leuke dingen doen. Ik ga morgen mijn kindje haar verjaardag vieren. En dan ga ik zondag naar Plopsaland.
1: Maar, oh, dat is leuk. Plopsaland. Ik ben ook zondag in Plopsaland.
2: Ik weet het, maar ik ga helaas pas in augustus naar de musical.
1: Oh, dat is goed. Well, dan zien we elkaar in augustus. Merci om er even bij te hangen. En geniet van een verjaardag, hoor. Manu van Akker en Charlotte Siebe.

0: Tranen van Goud van Aaron Blommaert.
1: Vrijspraak op vrijdag.
2: Alle stoute poezen, die moeten nu hun oren spitsen, want na al jullie wangedrag zorgen wij ervoor dat je zonder zorgen aan het weekend kan beginnen. Dus als jij deze week iets hebt uitgestoken, zoals bijvoorbeeld te veel gesnoept, kindje in de opvang vergeten, een geheimpje doorverteld, kan allemaal gebeuren. Wij gaan je vrijspreken van zonde op deze zonnige vrijdag. Dus stuur nu je zonde in de app van M&M.
3: Tweevoudig Eurovisie-winnares Laureen brengt haar vuur naar België.
4: Op 29 september in het Koninklijk Circus in Brussel.
3: Laureen. Live.
4: Tickets en info via livenation.be.
3: Samen met M&M.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
7: Bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet.
7: Geniet je vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: K2 Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
10: Want knock, knock.
9: Who's there?
10: Justin.
9: Justin who?
10: Just in time to start investing.
9: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
10: Just in time, Adam.
9: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: zie je wel wat verschijnen hoor in de app van M&M van dingen die fout gelopen zijn. Sophie bijvoorbeeld die zegt, ik heb mijn dochter van 3 vandaag per ongeluk zonder onderbroek naar school laten gaan.
1: Oei.
0: Slaaptekort.
1: Steek het daar maar op, ja, op dat slaaptekort.
0: Ja, maar het is echt oké.
1: Okay. Ja, ze zal het overleefd hebben.
0: We gaan het u vergeven en we gaan nog andere dingen vrijspreken, want er zijn nog dingen gebeurd.
2: Vrijspraak op vrijdag.
1: Ja, er is weer een weekje gepasseerd waarin jij al eens een deugnietje bent geweest. We hebben massaal reacties dus in de app van M&M gekregen. Zo heb ik het net gehoord van baby Sophie daar, die naar school is gegaan zonder onderbroekje. Veel mensen die dus de paljas in zichzelf hebben bovengehaald.
0: Ja, de grootste paljas deze week, dat was wel Femke. Hallo Femke.
3: Hey, dag Manu, dag Charlotte.
0: Hallo.
2: Vrijspraak op vrijdag.
0: Femke, jij hebt jouw zonde doorgestuurd in de app van M&M. Wat is er gebeurd?
3: Ja, dus. Ik was op zondag tweede concert van Harry Styles in Amsterdam. Ik had mezelf voorgenomen die dag, ik ga niet filmen. Ik ga gewoon het moment zitten. Ik ga gewoon viben. Hè.
1: Mooi.
3: Ja, toch? En ik was aan het genieten van het nummer Mathilda dat net aan het begin was. Dat was zo'n mooi nummer. Gorgeous. En er waren ook strijkers. En ik had mijn beste vriendin vast. Ik was een traantje aan het wegpinken. En opeens zie ik in mijn oog, niet in mijn ooghoek, in mijn oog, een dikke flash. En was iemand zichzelf aan het filmen terwijl hij aan het wenen was. En ik dacht, welke gekke influencerziekte heeft hij nu weer? Dus ik steek uit automatisme keihard, zonder na te denken, mijn middelvinger uit naar die zakkramp. Vergetende dat zij aan het filmen was en ik nu mogelijk haar heel emotionele video heb verpest.
0: Oh.
1: Ja, of beter gemaakt, hè. Die video misschien beter. Er is een plot twist nu.
3: Ja. Ah, voilà, voilà. Zelfs sta ik op TikTok, wie weet.
0: Oh, Femke. Het is natuurlijk niet niets wat je daar hebt uitgestoken. Maar jouw getuigenis hebben we toch even beraad geslaan, moet ik het zo zeggen.
1: We hebben elkaar een blik van verstandhouding gegeven.
0: Absoluut, voilà. En uit jouw getuigenis en de voorgetoonde bewijzen verklaart de jury jou, beste Femke, onschuldig! Ja! Het is oké,
1: het mag! Ik snap het zo, Femke. Ik heb het ook eens meegemaakt op een concert dat er iets gebeurde dat ik dacht van, ik was bij Olivia Dean vorige week, Femke. Ik wil daar nu toch even over vertellen. En er waren naast mij meisjes en die waren heel veel plezier aan het hebben, maar ik kreeg echt verschillende ellebogen gewoon. En dan had ik wat ruimte voor hen gemaakt en die vrouw die stond gewoon op een bepaald moment op mijn plaats ook. Het was gewoon
3: verschrikkelijk.
0: Ja, aan jouw stoel waar je zat.
1: Ja. Ik was echt volledig opgeschoven omdat ze zoveel plaats innam met het dansen en ik heb heel veel ellebogen gehad. Maar ik dacht ook van ik durf niks te zeggen omdat ze nu plezier heeft. Maar dus ik snap het zo hard dat dat echt de sfeer even kan verstoren.
0: Ja, Femke, we begrijpen jou ook. Het is echt oké. We zijn je wel super dankbaar dat je het even met ons hebt gedeeld. Want ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen nog vervelende concertervaringen hebben gehad met andere bezoekers. Ik ga ook zo meteen eens vertellen over mijn ervaring bij Olivia Dean, want daar waren 3 gekke Britse vrouwen. Ik ga het nu vertellen.
1: Ja, vertel het.
0: En die waren super enthousiast en ik vond dat ook heerlijk om te zien dat ze plezier hadden. Maar ze waren zodanig bezig dat het de plezier van de mensen rondom ons aan het verderven was. Dus, oh my gosh, she's gonna sing that song now. Oh my gosh, really it is. Ook met die flashlights de hele tijd aan bonken in mijn rug. Ik had een poster gekocht, ik had die gewoon naast mij gelegd. Die is daar met haar volle voet gaan opstaan.
1: Ja, dat is niet fijn.
0: Echt zo zoon. En ik ging er bijna iets van zeggen, maar toen dacht ik, nee, laat het. Maar soms gewoon super vervelend. Ongetwijfeld zijn er mensen die zich nog herkennen in concertervaringen waar je aan geïrriteerd hebt.
1: Ja, echt gewoon rot geïrriteerd aan je buren.
0: Ja, luister, stuur het even door in de app van M&M. En speciaal om het voor Femke ietsje aangenamer te maken, gaan we toch nog deze draaien, hè?
1: Oh.
0: Ging normaal gezien gaan vanavond, hè?
1: Ja, je hebt het afgezegd.
0: In Amsterdam, ja, ik heb het afgezegd.
1: Ik snap het wel.
0: Ja, maar het is te druk, het gaat niet.
1: Ja, ik snap het.
0: Hij moet maar naar Antwerpen komen.
1: Wat is dat?

0: We hebben het over nare concertervaringen. We hadden daarnet luisteraar Femke die een flits in haar gezicht kreeg van iemand die zichzelf aan het filmen was, toen ze aan het huilen waren. Stop toch ook eens die gsm's weg tijdens een show.
1: Ja, dat is heftig, hè. Voordat iedereen altijd daar zit te filmen.
0: Ja, ja, maar er zijn nog mensen met bekommernissen, zoals Taylor Swift bijvoorbeeld. Dat zou voor mij al verschrikkelijk zijn om daar nog maar überhaupt naar een concert van te moeten gaan.
1: Man nu toch.
0: Nee, Eva die zegt bijvoorbeeld niet zo gezellig als een pint in je nek, omdat iemand achter je begint te springen.
1: Oh ja, amai. Oh, dat is zo'n hel. En ook echt als dat zo in je kraag gaat, hè, dat is echt wel een hel.
0: Ja, je voelt het, je voelt het echt, je voelt het echt. Dan is er nog Pieter die zegt, iemand bleef letterlijk tegen mijn rug leunen, alsof ik een zetel was.
1: Maar kom, dat voel je nu toch aan? Ja. Dat snap ik echt niet. Nee. Sommige mensen, allee, hebben het toch echt een gevoel van ruimte? Totaal weg.
0: Dat is echt, dat is echt. Laura Willem zegt, ik had eindelijk een goede plek. Komt er iemand op de schouders zitten vlak voor... Maar dan heb je mij mee, hè.
1: Op de schouders?
0: Op de schouders zitten, maar dan...
1: Ook op een festival?
0: Nee, dat is anders.
1: Dat is anders, hè. Maar ik snap wel, het is altijd voor de mensen erachter.
0: Maar
1: even
0: doe het niet lang. Doe het even. En gaat er dan weer af.
1: Een minuutje, geen volledig nummer. Geen 20 minuten.
0: Maar misschien hebben wij al gekke dingen meegemaakt. Melissa bijvoorbeeld, die heeft het allemaal zo lastig niet. Dag, Melissa.
2: Hallo.
0: Melissa, je bent nu ook onderweg naar een concert. Vertel eens, waar ga je heen?
2: Naar de Caradriorigine, samen met Evelien.
0: Ah, hallo. Leuk. Ah, oh, met Evelien, Melissa en Evelien. Zeg, Melissa, je hebt nog niet echt iets tegengekomen, hoor ik hier in de app.
2: Nee, maar wij pakken altijd zitplaatsen. Dat staat iedereen ook wel recht, maar dan zijn ze niet zo wild. Dat valt altijd wel goed mee.
1: Ja, pas op, bij Olivia Dien, bij mij onlangs, was dat bij zitplaatsen. Hè? Dat die wilde minkjes ervaren.
0: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik ben ook op de leeftijd gekomen dat ik denk, nee, die middenput, laat het maar zijn. Ik moet zitplaatsen hebben. Heb jij dat ook, Melissa?
2: Ja, zeker en vast. Ik doe dat ook altijd.
0: Ja, toch. Dat is, en valt het dan een beetje mee? Vind je het vervelend als mensen gaan recht staan?
2: Oh, nee, want die doen dat zelf dan ook.
0: Ah, voilà.
1: Ja. Oh, maar ja.
2: Ik ga altijd aan de rest toe en ik
1: volg
2: altijd de rest.
1: Het is altijd leuk om even te dansen.
0: Ja, voilà. Het is altijd het allerleukste. Ik zou zeggen, geniet ervan vanavond. Met K3 Originals doe de groeten aan Karen, Christel en Kathleen van Charlotte en ik. Lorena die zegt nog, amai, met Neo hadden we zitplaatsen en iedereen was een beetje Karen. Oh. Vreselijk, maar we gaan het allemaal vergeten. Ik heb goede zomervibes mee voor jou. Hugo en Soto met Jamaican. Goedemiddag.

0: voel het, hè. Dit is echt zo'n lied dat op zo'n strandbar opstaat, zo de hele tijd. Terwijl nog iemand een Martini Bellini gaat halen.
1: Zo. Oh, echt waar, man. Ik ben zo klaar om te pakken en braden.
0: Ja, maar dat er dan zo iemand links had, zo'n shisha-pijp aan het roken is, dat is
1: natuurlijk. Ja, nee, dat echt niet. Maar wel zo een drankje, een zeetje voor je.
0: Ja, lekker toch?
1: Zand tussen de teentjes.
0: Oh, heerlijk.
1: Zonnecrème, een goed boekje.
0: Wat ga jij doen dit weekend? Laat het even weten in de app van M&M. We zijn benieuwd.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim

0: belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
4: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
5: Doornroosje, de musical. Beleef het sprookje zoals nooit tevoren. Met K3 als de drie goede veeën. Vanaf 1 mei 2026 exclusief in het Studio 100 Theater De Pannen. In samenwerking met M&M. Tickets en info doornroosje.live.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Leontes. Zeg, kan ik nu ook zo...
9: Flexijobbers aannemen?
8: Ja.
9: Natuurlijk.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou.

0: Nicky van Driessen.
1: De eerste Gaza-actievoerders zijn terug in ons land. Op de luchthaven van Zaventem zijn zo net 4 Belgische deelnemers geland van de Global Summit Flotilla, het hulpconvooi richting Gaza. Maandag waren ze door Israël van hun schip gehaald, waarna ze belanden in een gevangenis in Israël. Voor de ouders van Isha bijvoorbeeld was het een emotioneel weerzien met hun zoon daarnet.
2: Een enorme opluchting. Al blijf ik wel bang afwachten hoe hij alles gaat verwerken.
3: Dat doet mij ook wel beseffen. Al die Palestijnse moeders en vaders, die weten veel minder van hun kinderen in gevangenissen waar er gefolterd wordt. Wat voor een lijden dat die moeten doorgaan, dat moet verschrikkelijk zijn.
1: De geïnterneerde man die gisteren ontsnapt was uit het forensisch psychiatrisch centrum in Antwerpen is opgepakt vanmiddag. De man van 44 kon wegvluchten tijdens een begeleide fietstocht. 8 jaar geleden werd hij geïnterneerd voor diefstal met geweld tegen de politie. 3 jaar later viel hij daar een verpleegkundige aan. Vanmiddag werd hij uiteindelijk gespot in een park in Hasselt, zegt het Antwerpse parket.
4: Het is de politie van Limburg regio Hoofdstad die omstreeks 2 uur vanmiddag een melding heeft gekregen van iemand die de 44-jarige man had herkend op basis van de verspreide foto's. De politie is dan zo snel mogelijk ter plaatse gegaan, heeft dat inderdaad ook dezelfde vaststelling gedaan en heeft de man dan zonder verdere incidenten kunnen arresteren. En hij zal nu zo snel mogelijk worden overgebracht naar het FPC Antwerpen.
1: Een kwart van alle werkende mensen doet een job die niet hun eerste keuze is. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Randstad. Meer dan een kwart van de 20ers zegt ook dat familie invloed had op hun studiekeuze of jobkeuze, zodat ze later een goede kantoorjob kunnen doen. Vooral mensen die enkel een job doen omdat het goed verdient, zijn ook minder tevreden, zegt Randstad.
5: De mate van tevredenheid hangt sterk samen met de initiële drijfveer. Wie koos vanuit passie, zoals bijvoorbeeld in de IT, het onderwijs of de gezondheidszorg, die rapporteert eigenlijk de hoogste tevredenheid. Bij arbeiders en sectoren zoals schoonmaak en onderhoud worden keuzes vaker gestuurd door toeval, praktische combineerbaarheid of financiële noodzaak.
1: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het Universitaire Ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn naar schatting 750 besmettingen en 177 doden al vastgesteld. Ook in buurland Oeganda zijn er al minstens 2 besmettingen vastgesteld. 1 iemand stierf er. Het risico op een wereldwijde epidemie is wel zeer laag, zegt het WHO nog. Volgens Rusland zijn in het door Rusland bezette Luhansk in Oekraïne 6 studenten gedood bij een Oekraïnse droneaanval op een studentenhome. Er zouden ook een 40-tal gewonden zijn. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op de aanval. Maar intussen zegt de Oekraïnse buitenlandminister wel dat de bemiddeling van de VS tussen Rusland en Oekraïne stilaan uitgeput is. En in het zeilen heeft Emma Plasgaard brons gehaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze de bronzen medaille weet te winnen op een EK. Eerder werd Plasgaard al 2 keer wereldkampioen. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht weer. Morgen opnieuw een zonovergoten dag, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. Tot en met dinsdag liever blijft het zomers warm.
6: Dankjewel, Nicky.
0: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
6: En even kijken ook of Mirjam nog onder de levenden is.
8: Ja hoor, ik geen probleem.
6: Oké, Mirjam, er staat 418 kilometer file.
8: Ja, dat is nog 50 kilometer onder het vorige record, dat van het verlengde hemelvaartweekend. Ik denk niet dat we dat nog zullen pakken, maar het is sowieso ook al genoeg. Antwerpse ring richting Nederland, ruim 1 uur file rijden. Richting Gent komt er 3 kwartier bij. R2 de ring richting Beveren ook een kwartier tussen de A12 en Waaslandhaven Noord. Richting Stabroek daar een kwartier tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen vanaf Herentals West 1 uur erbij. Daardoor ook 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Vanaf Sint-Job ook 20 minuten. Vanaf Stabroek op de A12 een half uur. E34, E34 vanaf Melcelen 25 minuten. E17 vanaf parkeerterrein in Kruijbeke meer dan 1 uur erbij. Vanaf Aartselaar op de A12 20 minuten. E19 vanaf Kontich 20 minuten. En dan de R11 door omrijders ook een een half uur tussen Wilrijk en Wommelgem. Naar Hasselt komt er 20 minuten bij op de E313 tussen Massenhoven en Geel. Voor de buitenring rond Brussel bijna 1 uur filegolven tussen Wezenbeek en Grootbijgaarten. Op de binnenring komt er een half uur bij tussen Beersel en Zeddik en nog eens een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Dan naar Brussel op de E40 ruim 1 uur bij Luik, komt door een defecte vrachtwagen. Op de andere E40 tussen Erpenmeren en Aals 20 minuten, komt door een ongeval rechts. En dan naar Lummen 20 minuten op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. Richting Leuven op die E314 ook 3 kwartier filegolven tussen Maasmechelen en Zolder. Veel andere plaatsen, kleinere vertragingen.
6: Schitterend, Mirjam. Heb je ondertussen al wat water kunnen drinken?
8: Ja, het glas staat klaar.
6: Dat is goed. En als er iemand op de VRT M&M op heeft staan, ga die vrouw toch even gaan hydrateren. Help haar, help haar. Dankjewel, Mirjam. En tot zometeen. M&M.
0: De vrijdag is van ons.
6: Zometeen hoor je hoe je volgende week dikke prijzen kan winnen.
9: Ja, dat vind ik grappig.
6: Maar net het al verklapt.
9: Oh.

0: Alex Warren and Fever Dream. Jongens, jongens, het is vrijdag op je radio dat we zeggen schaamteloos uitkijken naar het weekend. En dit weekend even bijzonder, want misschien heb je het al door.
1: Wat?
0: De zon schijnt!
1: Man, nee, het is niet waar!
0: Echt waar.
1: Echt niet normaal. Ik vind dat echt wel zalig weer. Lekker veel zon voor iedereen. Tijd is om te genieten. Wat ga je doen, man, nu dit weekend?
0: Ik ga doen wat iedereen gaat doen met dit weer. Ik ga in een warm theater kruipen en daar 8 shows van Door een Roosje spelen.
1: Oh my god, Manu.
0: Echt genieten. Ik ga geen
1: 8.
0: Streep zonlicht zien.
1: 8? Dat is veel voor een weekend.
0: Morgen 3, zondag 3, maandag 2.
1: Jeetje.
0: Ja, heerlijk. En de enige keer dat ik zon ga zien, is als we gauw iets gaan eten.
1: Dus jullie... Ah ja, ja, zo bedoel je. Oké. Gezellig, ja. Gezellig. Ja,
0: maar het is wel heel leuk. Allee, ik ben blij met de kans. Nee, ben ik blij.
1: Het is leuk om te doen.
0: Het is geweldig om te doen.
1: Is er eigenlijk airco in een theater?
0: Voor het publiek wel, ja. Voor ons niet. Dus het publiek zit cool, maar wij hebben geen airco.
1: Ja, en dat kostuum is ook wel...
0: Het is pokketering, de tyfus heet. Is niet normaal.
1: Jeetje.
0: Ik moet er tussen de shows ook even buiten hangen om op te drogen, want ja, dan moet ik terug. Ja, ja. Maar Swat, daar gaat het nu niet om. Wat zijn jouw plannen, lieveling?
1: Ik ga morgen naar Nerdland.
0: Wat leuk.
1: Ja, leuk. Met Moneytime staan we daar. We gaan een live episode doen.
0: Heerlijk.
1: Dus kei veel zin in. Met Chris Sugira. Wordt super plezant. Hakim Shattar gaat onze gast zijn. Wordt kei plezant. Ik heb er heel veel zin in. Heel spannend, want we doen dat eigenlijk nooit voor publiek. Dus ja, gewoon super, super benieuwd.
0: Zalig. Ik ben ook heel benieuwd wat Christine gaat doen dit weekend. Christine, wat zijn de plannen?
2: Wij gaan naar de Ardennen.
0: Naar de Ardennen, ja.
1: Maar goed.
2: Ja.
1: Slim, want iedereen gaat naar de zee.
2: We gaan een teambuilding doen met het team van A-Kwadraat in Turnhout. Dus,
0: oh, fijn, fijn.
2: We gaan
0: fijn.
2: Naar Dinant en we gaan daar...
1: En wat staat er op de planning in de Ardennen? Is het wandelen? Is het een hoogteparcours? Is het kajakken? Wat gaat er gebeuren?
2: Ah, wel, morgen gaan wij kajakken. Afsluiten met een barbecue en de dag erna gaan wij een goede wandeling eens maken. Dus en het goede weer mee. Dus,
1: ik kom voor de barbecue.
0: Ja, ik kom ook voor de barbecue. Al de rest laten we jullie met rust.
2: Ik zal het doorgeven.
0: Heerlijk, Christine. We wensen jullie toch een fantastisch, fantastisch, heerlijk weekend daar in Dardennen. En iedereen wensen wij een vrolijk weekend. Hè. Echt iedereen.
1: Iedereen.
0: Er is geen behalve.
1: Nee, ik wens nu inderdaad iedereen een fijn weekend.
0: Want wij sluiten niemand uit. Dat vinden we heel belangrijk.
1: Dat vinden
0: toch?
1: Wij heel belangrijk.
0: Zometeen krijgen we nog bezoek in de studio die jouw vrijdagavond nog heter gaat maken dan Charlotte in haar outfit op de Kastaars. DJ Dino die komt hier van een fantastische zomerset brengen.
1: Zeg je het?
0: Is toch waar? Je zag er echt pokkenheet uit toen. Ja.

0: No, song van onze fantastische Nina Black natuurlijk. Een van onze huis-dj's bij M&M. Stond ook in de finale van M&M Start to DJ. En over die wedstrijd gesproken...
1: M&M, Manu en Charlotte.
0: Om jouw vrijdagavond nog mooier te maken dan ze oorspronkelijk al was... gaan we hier op vrijdag lekker chasen, dansen, springen... met de winnares van dit jaar met de M&M Start to DJ. Dag, Dino.
2: Hallo.
0: Hoe is het ermee?
2: Supergoed. Ik kwam net van een booking, dus ik zit helemaal in de sfeer.
0: Is het helemaal in de sfeer?
3: Je ziet er vrolijk en zomers uit.
0: Oh, ja, ja, fijn. Heb je een druk boekingsweekend?
2: Ja, toch wel. Er staan er 5 op de planning. Dus ja, stop, hè. Zo moet dat.
0: Da, voilà, zo hoort het, zo hoort het. We geven jou altijd een thema mee om je mix een beetje een thema te geven, zoals dat heet. En we dachten, een verkoelertje in deze hete temperaturen. We willen een poolparty.
2: Alright, ja. Top, goeie thema. Ik heb zin in een feestje.
3: Wat is zo een liedje dat jij echt vindt passen bij een poolparty?
2: Ja, ah wel, dat vond ik dus wel een moeilijke. Maar ik heb mijn poolparty gewoon het thema gegeven. Poolparty met de meiden. En,
3: hell yeah.
2: Voilà.
0: Heerlijk, dat vinden we leuk. Charlotte die begint spontaan haar kleren uit te doen om hier in haar bikini te staan. Je kan daarom ook even de app van VRT Max open doen.
3: Niet waar.
0: Echt waar, het is nu dat je moet kijken. Onwaarschijnlijk, wat een vrouw. Zometeen dus.
3: Maar nu, maak het niet raar.
0: Zometeen dus, Dino.
4: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
5: Voilà, ze. Een salade van vlees.
6: Oei, amai.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Ik had een mopje verteld. Hè. Ik zei, Charlotte staat in haar bikini in de M&M-studio. Kom kijken in de app. Hè. Maar nee, als je bent komen kijken. Ha, sucker!
1: Dankjewel daarvoor, Manu.
0: Goed, ben je klaar voor een poolparty, Charlotte?
1: Oh, ik ben helemaal klaar.
0: Dino, ben jij ook klaar voor een poolparty?
2: Yes, ik ben helemaal ready.
0: The stage is yours.
2: Thank you.

0: Jongens, een heerlijke mix is het toch van Dino. Ze is zelf ook aan het genieten, zie ik.
1: Ik vind het zo'n vibe.
0: Ja, maar Niels vindt het ook een vibe uit Brugge. Die zegt, chapeau Dino, in mijn ogen een van de beste M&M Start to DJ winners van de voorbije jaren. Ik ben zelf ook DJ en ik zou het niet beter kunnen. Ja. Dat is wel een heel mooi compliment.
2: Ja, maar zalig. Dankjewel.
0: Zeg, waar ga je de zon nog brengen vandaag?
2: Ik ga eerst nog draaien en daarna gaan we naar het Gladiolenfestival onze dansbenen losgooien.
0: Heerlijk, heerlijk. Geniet ervan.
2: Dankjewel
0: om hier langs te komen en we zien je gauw weer terug. We moeten natuurlijk ook even kijken naar de weg, want daar is het nog altijd zeer, zeer druk. 410 kilometer file, waar staat die allemaal, Mirjam?
3: Die vinden we op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar komt 1 uur bij. Naar Gent is dat een dik half uur. Naar Antwerpen vanaf Verentas West ook 1 uur erbij. Daardoor ook 20 minuten op de E34 vanaf Oelichem. Vanaf Sint-Job 20 minuten. Vanaf Stabroek op de A12 25 minuten. Vanaf Melcele ondertussen 1 uur. Vanaf parkeerterrein in Kruibeke 3 kwartier. A12 vanaf Aartselaar 20 minuten en de E19 vanaf Kontig een half uur. In de Kraaibekstunnel staat een defect voertuig op de rechterrijstrook. Dan naar Hasselt op de E313 een half uur bij Herentals door een ongeval op de linkerrijstrook. Voor Brussel op de Buitenring 3 kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Rotbijgaarden. In Machelen extra hinder door een defect voertuig rechts. Binnenring nog 20 minuten tussen Beersel en Zeddik en een half uur tussen Strombeek en Tervuren. Kleine Brusselsring richting Koekelberg vertragen tussen de Hallepoort en de Annie Cordy-tunnel. Daar is een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Naar Brussel op de E40 bij Luik nog een half uur, maar de defecte vrachtwagen staat aan de kant. Andere E40 tussen Wetteren en Aals nog 20 minuten. Daar is de weg ook vrijgemaakt. En dan naar Lummen een kwartier op de E314 tussen Heverlee en Aarschot. Richting Leuven op die E314 ook nog 1 uur file golven tussen Maasmechelen en Zolder. Andere vertragingen zijn kleiner.
0: Dankjewel, Mirjam. Ik heb al geen zin om straks in de auto te kruipen.
3: Blijf maar hier, Manu.
0: Oh, dank u, dank u, dank u. Manu van Akker en

0: Turn the lights off. Maar ja, dan kunnen we niet meer zien wat we zeggen. Dan wordt het wel heel vervelend. We hebben ook een noodzakelijk bericht binnengekregen. Dag Evelien.
1: Hey, goedenavond.
0: Evelien, wat is het probleem?
1: Ja, door omstandigheden kan ik nu pas bij hen luisteren. En het was eerlijk om te weten of ik de fantastische zangprestaties op z'n vrijdag gemist had. Of wat ik dan nog een keer kan aanhoren.
2: Ja, die heb
0: je hebt ze gemist, maar het is niet erg.

0: Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag. Ja, het is vrijdag, vrijdag. Oh, Evelien, Evelien, Evelien. Ben je blij nu?
1: Ja, voilà, mijn avond is goed.
0: Voilà, alsjeblieft, geniet ervan. Jongens, wat een prachtige vrijdag is het toch. En je bent er gewoon bij. Zo meteen dan kan je kans maken om tickets te winnen voor de musical Door een Roosje. Je weet wel, die hit musical in Studio 100 Theater.
2: Oh my god.
0: Als je graag wil komen kijken en je wil dat voor de voornieten, dan moet je blijven luisteren. Want wie weet ga jij wel aan de haal met een duo-ticket. I'm
3: loving angels. Let Robbie Williams entertain you. Op zaterdag 27 juni. In het Middenvijverpark in Antwerpen. Met Robbie Williams, Suzanne en Freek, Bart Peters, Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel en Kleimans en Van Geel. Tickets, liveislive.be. Samen met M&M.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten vertellen? Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
8: Meer merk?
7: En meer missie. Contacteer ons via var.be.
8: VAR. Bereik meer.
9: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei.
10: Bij Brico, Brico City.
9: En Brico Planet.
10: Geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B+ leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op Brico.be.

0: Lady Gaga en Bad Romance.
1: Oh, ze blijft de beste, hè.
2: Ze is ongelooflijk.
1: Ik heb nog altijd het bandje van haar concert om mijn sleutels hangen.
2: Dat is raar.
1: Ja.
3: Mannetje.
1: Ja.
3: Hoe gaan ze, die shows van Doornroosje, de musical, niet te verwarren met Sneeuwwitje?
1: Nee, het gaat goed. Oh. Ja, we hebben er al heel veel gespeeld. Er komen er nog wat laatste extra shows bij. Er zijn nog een paar extra's toegevoegd. Dus als je wil komen kijken, moet je snel zijn.
3: Ja, ik heb het al gezien natuurlijk. Ik heb er 7 uur voor in de auto gezeten. Dat was fantastisch. Ik zeg dat er ook heel graag bij, dat ik daar ja, het was toch wel, het was een werkje. Maar het was wel echt de moeite. En omdat ik wil dat iedereen die geweldige show zou moeten gezien hebben, ook gewoon, dat is nostalgisch. Als je kinderen hebt, neem die mee. Dat is belangrijk voor de vorming. Voor vorming is dat belangrijk.
1: Ja, het is opvoeding.
3: Het is opvoeding. Mensen moeten dat zien. Alleszins, wij hebben daarom nog eens ons barmhartig hart eigenlijk opengesteld om dan toch tickets weg te geven. Maar nu, jij vertelt dan een verhaaltje van hoe het daar gaat. En daarna stel je daar een vraag over. En als je dan opgebeld wordt en je kan de vraag juist beantwoorden, dan win jij gewoon weg kaartjes. Dat is, ik weet niet hoe plezant.
1: Ja, inderdaad. Daar ga ik. Een musical, dat is hard labeur. Denk maar aan een komend verlengd weekend. We zullen op 3 dagen maar liefst 8 shows spelen. 3 op zaterdag, 3 op zondag en 2 op maandag. Dat is topsport. En ik ben dus inderdaad een topsporter. Maar zoals alle topsporters gaat dat soms gepaard met een blessure, waardoor je soms eens een show niet kan spelen. En wat dan? De show afblazen? Nee, oh. Dat is het moment dat de understudies op het toneel komen. En daar ga ik vandaag over vertellen. Elke hoofdrolspeler heeft een understudy, voor als er iemand uitvalt. Dat is iemand uit het ensemble of uit de hoofdcast die jouw rol ook mee instudeert, zodat die last minute kan opgaan als dat nodig is. Dat is vaak heel stresserend, dus tijdens de repetitieperiode moeten understudies goed mee opletten waar ze moeten staan, wat ze moeten zingen, wat ze moeten dansen, op welke plaats, enzovoort, enzovoort. Vorige week hadden we een doorloop voor de understudies. Dat is een volledige show waarin de hoofdcast dus vervangen wordt door een understudy. Dat is fijn om te zien, want dan kon ik ook eindelijk de show eens zien. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe goed ze dat allemaal doen. Wat een geweldig getalenteerde understudies. En wat een geweldig getalenteerde cast we hebben. Ik ben trots. Echt waar.
3: Oké, Manu. Het was even moeilijk aandacht te behouden, maar wat is de vraag?
1: Is toch een goed verhaal?
3: Prachtig.
1: Is toch goed? Ja, de vraag is, en stuur het juiste antwoord in de app van M&M als je kans wil maken. Hoe heet iemand die last minute kan afvallen als er iemand ziek zou zijn? Stuur het in de app van M&M en wie weet word jij straks opgebeld.
4: Manu en Charlotte.
5: De vrijdag is van ons.

0: Loco. Misschien heb jij daar net zo goed geluisterd naar wat ik vertelde. En win jij zometeen kaartjes voor de musical Doornroosje? Het zou zomaar eens even kunnen, hè? Zometeen dan kan je opgebeld worden. Dus hou je telefoon goed in de gaten. Misschien heb jij wel het juiste antwoord gegeven. We gaan bellen. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Aurélie.
0: Dag Aurélie. Wat is het antwoord op de vraag... hoe heet iemand die last minute kan invallen... als er iemand ziek zou zijn in een musical?
1: Ik denk dat dat understudy is.
0: Oh, wow. Is dat zo? Ja, het is zo, proficiat! Aurélie, prachtig, prachtig. Je mag met iemand naar de musical Doornroosje komen. Wie ga je meenemen?
1: Ik denk mijn nichtje. Ze is grote fan van K3.
0: Oh, maar dat is fijn. Wel, ik wens jou en je nichtje alleszins heel erg veel plezier tijdens een van de voorstellingen. En ik kijk er naar uit om je daar te zien. Tot de volgende keer en merci om mee te spelen.
2: Doei.

0: En terwijl ik showtjes ga spelen van Doro Roosje, gaat Charlotte zich voorbereiden op een heel belangrijke week volgende week.
1: De M&M lachlijn.
0: De M&M lachlijn. Ja. Vertel, wat ga je doen?
2: Het gaat zo plezant worden, want volgende week, heel de week, is het dus de M&M lachlijn. Vanaf maandag begint dat. En de bedoeling is eigenlijk dat mensen kunnen inbellen. Dan kan je een mopje vertellen. En dan moet je proberen om de DJ's te laten lachen. Er gaan ook grappige gasten komen en zo om ons te proberen laten lachen. En dan kan je leuke, zotte prijzen winnen. Het is gewoon alleen maar plezier. Het is alleen maar lachen, gieren, brullen. Het is exact wat ik leuk vind een hele week lang op M&M. En dat met zotte prijzen, beter kan het niet worden. Als je nu zelf denkt van, oh, ik heb eigenlijk echt een supergoede mop of ik weet een kei grappig verhaal, dan is dat ideaal, want dan kan je dus bellen naar de lachlijn. Dat is op 078-78-1010. Dan kan je daar even je mop pitchen. Misschien wordt die dan lekker verteld. Of je kan je aanmelden via VRT Max. En misschien mag je dan wel gewoon inbellen en ons keihard doen lachen. En als het je lukt, dan win je gewoon een prijsje. Wat zou jij doen om mij te laten lachen?
0: Ik zou... dat is een goede vraag, want je bent dan een beetje getraind op de dingen die... Ja, ik zou zeggen...
2: Ik moeilijk, hè? Denk je niet?
0: Ik zou zeggen zout.
2: Ah, maar jij... Ciders. Dat is natuurlijk... Ja.
0: Ik, ik zou ook meneer Boma een keer dat doen voor u.
2: Dat vind ik niet grappig.
0: Oké. Ik zou kunnen zeggen pipi kaka, want dat vind ik heel grappig. Hè?
2: Ja, je weet dat ik niet van de pipi kaka humor ben.
0: Nee. Ik ga er nog even over nadenken. Wel, misschien bel ik wel eens in zo volgende week.
2: Oh, ja. Doe dat. Ik ben heel benieuwd of je me echt kan laten lachen.
0: Ja, dat is goed. Dat is goed. Je gaat dat samen presenteren volgende week met de one and only Julie van den Steen. Die komt hier zo meteen met Brechtje nog ook een showtje doen. Ik wens je heel veel plezier.
2: Ja, ik kan niet wachten. Ik heb er kei veel zin in. Het wordt leuk.
0: Ja, het wordt echt heel leuk. Dus de M&M lachlijn vanaf volgende week maandag hier op je radio. Weet je lachen, weet je ontspannen en vooral dikke prijzen winnen.

0: in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
2: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
3: Goedenavond, het is 6 uur.
4: 14 nieuws.
3: Met Nicky van Driessen.
5: Belgen van de Gaza-vloot zijn terug. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de Global Summit Flotilla, het hulpconvooi voor Gaza. Maandag waren ze door Israël van hun schip gehaald. Ze zaten enkele dagen vast in een gevangenis. Julien uit Antwerpen heeft gemengde gevoelens bij zijn terugkeer.
6: Natuurlijk, ik ben blij dat ik de collega's zie, familie en vrienden zie die mij gesteund hebben. Maar heel kwaad dat we er niet geraakt zijn, natuurlijk wel. Want dat vergroot de kritiek misschien van het levert niks op, het brengt niks uit, wat dat niet waar is. Hè. Ik wil wijzen op Sumut, vooral in onze globale Sumut, flotilla. Sumut wil zeggen perseverance, doorzetten, blijven gaan.
5: De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk. Met zijn plan Bicyclist 2.0 wil de minister dat meer mensen de fiets nemen in plaats van de auto. Bijvoorbeeld door het leasen van een fiets toegankelijker te maken, ook voor wie minder geld heeft.
7: Voor iedereen, maar ook en vooral voor werknemers met een inkomen onder een bepaalde drempel. De bedoeling is dat er in alle collectieve arbeidsovereenkomst dat er daar een ambitieuze uitrollen van fietsleasing kan zijn.
5: Komend verlengd Pinksterweekend zijn er extra treinen naar de kust. Zowel op zaterdag, zondag en maandag gaan er telkens 24 extra treinen van en naar Oostende en Blankenbergen. De NMBS raadt wel aan om op voorhand de NMBS-app te checken, want het kan erg druk zijn op die dagen met het mooie weer. Dit weekend zal er opnieuw streng gecontroleerd worden op drugs op het festival Extrema Outdoor in Houthalen Helchteren. Als je betrapt wordt, moet je onmiddellijk een fikse boete betalen. Betaal je niet, dan moet je voor de rechter komen. Dealers zullen ook strenger aangepakt worden, zegt het Limburgse parket.
8: Indien er een hoeveelheid wordt aangetroffen die wijst dat het niet alleen voor eigen gebruik is, dan zal men ook van het festivalterrein bovenop worden verwijderd. En indien men hoeveelheden bij zich heeft die erop wijzen dat men gaat dealen, dan zal men van zijn vrijheid worden beroofd en bij de onderzoeksrechter worden voorgeleid.
5: Een patiënt met een mogelijke ebola-besmetting is opgenomen in het Universitair Ziekenhuis van Nijmegen in Nederland. De patiënt wordt getest. Dit weekend moet blijken of het werkelijk ebola is, maar de kans zou klein zijn. Intussen waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie wel voor de ebola-uitbraak in Congo. Daar zijn nu naar schatting 750 besmettingen en 177 doden. Ook in buurland Oeganda zijn er minstens 2 besmettingen vastgesteld. 1 iemand stierf. Het risico op een wereldwijde epidemie is laag, zegt de WHO nog. In het zeilen heeft Emma Plasgaard brons gehaald op het EK in Kroatië. Het is de 3e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Plasgaard werd wel al 2 keer eerder wereldkampioen. En in de wielerronde van Italië heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit gewonnen. Hij bleef over uit een kopgroep van 15 renners, waarbij ook Jasper Stuyven en Toon Aerts zaten. Stuyven werd nog 3e, Aerts 13e. De Portugees Afonso Eulalio blijft de leider daar in de Giro. En dan het weer. Het is officieel de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. Morgen opnieuw veel zon, lokaal tot 30 graden. Aan zee wel ietsje koeler. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm.
3: Het is toch langer dan dinsdag?
5: Volgens mijn officiële gegevens, jullie, tot en met dinsdag tot nu.
3: Oké, ik ben blij dat we jou hebben, Nicky. Dank je wel. Een verlengd weekend betekent heel veel auto's. Het is druk onderweg, Mirjam.
9: Ja, klopt inderdaad. We hebben vandaag afgeklokt op 431 kilometer file. Dat is 50 kilometer minder dan het verlengde hemelvaartweekend. Maar toen regende het ook, dus vandaar dat er toen meer file stond. Maar ook vandaag kon natuurlijk tellen. We zitten nu nog aan een 360 kilometer. Dat wil zeggen dat je op de Antwerpse ring richting Nederland toch nog bijna 1 uur extra moet rekenen. Naar Gent is dat een half uur. Naar Antwerpen ook nog 1 uur vanaf Herentals-West. Daardoor ook 20 20 minuten op de E34 van voor Oelichem. Ook 20 minuten vanaf Sint-Job en vanaf Leugenberg. Een half uur vanaf Melzeel en vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Aartselaar 20 minuten. Ook zoveel op de E19 vanaf Kontich. In de Kruibekstunnel hindert door een defect voertuig. Daar hasselt nog een kwartiertje op de E313 bij Herentals, maar de weg is daar vrijgemaakt. En dan Brussel, buitenring, 3 kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grotbijgaarden. Op de binnenring nog een kwartier tussen Vorst en Zerik en ook zoveel tussen Strombeek en Tervuren. Kleine Brusselse ring richting Koekelberg vertragen tussen de Hallepoort en de Annie-Cordy-tunnel. De weg is vrijgemaakt. Dan naar Brussel op de E40 een half uur filegolven tussen Sint-Denijs-Westerum en Grotbijgaarden. Op de E40 bij Luik nog in beide richtingen een half uur file rijden. Richting Leuven op de E314 ook nog 3 kwartier tussen Maasmechelen en Zolder. Andere vertragingen zijn kleiner.
3: Ja jongens, dat is veel file.

0: Van haar verse lasagne dat ze aan het maken is in de app van M&M. Dankjewel daarvoor. Het is er niet echt het weer voor, maar toch.
1: Dat maakt niet uit, het is altijd weer voor lasagne.
0: Dat is waar.
2: Julie van den Steen en Brechtje Ieding.
0: Het is vrijdag 22 mei en het is eindelijk zomer. Het geluid van klinkend bestek en klinkende glazen dat je dan buiten hoort, want iedereen is buiten. De geur van barbecue en zonnecrème, ah, zalig. Het is eindelijk zomer en ook eindelijk vrijdag. En we zijn er weer, wel voor de laatste keer, lieve luisteraar. Oh. Want het is de laatste uitzending van Brechtje en Julie op vrijdag. Dat is een beetje verdrietig.
1: Een beetje wel.
0: Ja. Ben je verdrietig?
1: Een beetje, ja. Maar ik ben ook blij dat nu juist het goede weer is begonnen en dan kunnen we direct van het goede weer gaan niet. Allee, ik toch. Ja.
0: Dat is waar. We zijn er ook om jou, mocht je wel verdrietig zijn, om jou te troosten tot 8 uur vanavond of om te praten over de afgelopen week, want het is vrijdag en dat doen wij standaard op vrijdag. Dus Brechtje Ieding, de rising star van de Vlaamse showbiz. Hallo, vertel, hoe was jouw afgelopen week?
1: Ja, goed. Veel opgetreden, maar het spannendste was eigenlijk, de finale van de Mol, maar voor mij was dat niet zo heel spannend, want ja, ik had de Mol al super lang in de gaten natuurlijk.
0: Huh?
1: Ja, ik had dat juist. Ja, ik had dat van aflevering 4 had ik, ja, mij op Wout gericht als Mol. Dus dat was mijn hoofdverdachte en dat was juist.
0: Oh, wauw. Maar jij bent dus, zo slim.
1: Wat zei je, sorry?
0: Jij bent zo slim.
1: Oh, dank je. Ja, slim kun je dat noemen, ja. Maar misschien is het meer mensenkennis of zo. Ik had gewoon... Ja? Sorry. Ik had gewoon in zijn ogen gezien, in de ogen van Wout, had ik gezien, die heeft een geheim.
0: Oh, voilà. Jij ziet dat in mensen.
1: Ik kan dat in mensen hun ogen zien. Ik zie dat ook bij mijn hond. Als hij zo stiekem iets heeft kapot gebeten, dan kom ik thuis en dan zie ik in zijn ogen, jij hebt een geheim.
0: Oh,
1: ja.
0: Amai. Moeten we misschien later gewoon inzetten, dat talent? Nee?
1: Ja, misschien.
0: Ja, moeten we over nadenken. We kunnen brainstormen deze zomer.
1: Dat gaan we doen. Oh. Hoe was jouw week, Julie?
0: Eigenlijk redelijk goed. Heel fijne dagen achter de rug. Ik ben ook wel heel blij dat de zon nu schijnt, want alles in de wereld is veel mooier als de zon schijnt. Ja, niet zoveel bijzondere dingen te vertellen. Juist iets heel stoms meegemaakt. Die serie Rooster, wel er achter de schermen is over gepraat, zo met, ja, Steve Carell. Ik ben die dan beginnen kijken, want ik dacht, ik ben wel een grote fan van Steve Carell. Ik had een paar afleveringen gezien en een paar dagen later zat ik op een terras met zowel redelijk voorname, coole, vind ik, mensen die zowel...
1: Slimme, elitaire, ja, mensen een beetje.
0: Ja, toch een beetje die vibe. Okay. Toch wel, ja. Dus ik wou wel een beetje indruk maken. Zeker toen ze over Rooster de serie begonnen. En ik zei, ik heb het gezien. En ze vroegen dan, wat vond je ervan? En ik zeg, ja, ik vond het wel een heel bijzondere stijlkeuze, zeg dan. Want ik dacht, ik ga dat woord gebruiken om indruk te maken op deze coole mensen. Een bijzondere stijlkeuze dat die dan zo... bepaalde momenten, vooral het begin en het einde van de aflevering, is er zo een stem, een robotachtige stem, die zo vertelt wat er gebeurt. Die dan zo zegt, he gets up and leaves the door, he gets on his bike and now he's biking. En ik zeg, ik vond dat wel heel raar, want dat is zo, ja, ik zie dat. Waarop die mensen allemaal heel ongemakkelijk stil.
1: Oh nee.
0: En één iemand zei, Julie, dat is audiodescriptie.
1: Dat is voor mensen die niet kunnen zien.
0: Ja.
1: Ah. En jij dacht dat dat een stijlkeuze was?
0: Ik dacht dat dat was. Zo gênant. En ik word nooit rood. Maar wow, ik werd zo rood. En ik begon zo hard te zweten. En ik dacht, oh my god, ik heb die mensen ook nooit meer... nooit meer. Het is vorige week gebeurd. Ja. Gehoord of zo. Maar ja, nogthans, als ze mij leuk hadden gevonden, dat ze misschien al een berichtje kunnen sturen of zo, om een terrasje te doen nu. Maar bon. Dus dat was heel gênant.
1: Ik zou willen zeggen, het valt wel mee. Maar
0: nee,
1: ik had het zelf ook heel gênant gevonden.
0: Ja. Ik wou heel graag indruk maken, dat is dus mislukt. Les van de week, geen indruk proberen maken op mensen.
1: Dat is helemaal waar.
0: Gewoon ownen.
1: Ja.
0: Ja, ownen. Zwat, we zijn daar voorbij aan dit awkward moment. Hoe was jouw week, lieve luisteraar? Misschien sta je wel in een van die ellendige files, die superlange files. Laat het ons weten. Iemand stuurde nog in de app van M&M dat hij... wie was het hier weer? Ik moet het er even bij.
1: Cindy.
0: Cindy, ja, die liet weten dat ze veel Duitse nummerplaten zag in de files op de E313 richting Antwerpen. Dat er daarom heel veel files zouden zijn.
1: Zou er ergens een slager- of een worstenmuseumopening zijn of zo?
0: Mocht iemand daar meer info over hebben, ik durf niet meer te speculeren over dingen.
1: Dus. Een pretzelfestival. Dat kan ook, hè? Daar wil ik wel heen dan.
0: Ah ja, tuurlijk. Maar laat het ons vooral weten als er iemand meer informatie daarover heeft. Of gewoon, ja, een beetje delen, hè? We zijn vrienden onder elkaar. En dat kan uiteraard in de app van M&M.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar, hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.

0: I'm Still Standing van Elton John. Het is 19 over 6 en we moeten al iets doen. Een boodschap overbrengen, een belangrijke boodschap. We gaan het eens vragen aan Anthea. Dag Anthea.
1: Hallo.
0: Dag Anthea, alles goed met jou?
1: Ja, zeker met jullie.
0: Ja, heel goed. Dank je omdat je het vraagt.
2: Dank je.
0: Jij zit in de auto.
1: Ja, klopt, met mijn vriend.
0: Oké, sta je in die files of niet?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, oké. Dat is al goed, want het is belangrijk. Vrijdag 22 mei, dat is een belangrijke dag. Waarom, Anthea?
1: Ja, want mijn vriend is jarig vandaag.
0: En zit hij dan nu toevallig bij jou in de auto?
1: Ja.
0: Oké, ja, dan moeten wij één ding doen. Kan hij ons horen?
1: Ja. Ja, ik kan jullie horen.
0: Check, Wout is het, hè?
1: Ja, klopt.
0: Dag Wout. Jij wordt hoe oud, Wout?
1: Ik word 25 vandaag.
0: Oh, tijd voor die quarter life crisis. Oké, Wout. Ja, sorry of graag gedaan voor wat er nu gaat gebeuren, want...

0: Happy birthday, happy birthday to you. Wauw,
1: Wout. Dat is jouw eerste cadeau van de dag. Goed, hè?
2: Super, dank je.
1: Althea gaat echt veel cadeaus geven aan jou vandaag.
0: Dat maar nog even iets vragen aan Wout ook.
3: Zeker.
0: Wout, wie vond je het mooiste zingen van ons twee? Eerlijk.
2: Die dat Wout tussen doorriep.
0: Ah,
1: dat was ik.
0: Was jij dat?
1: Dat was ik.
0: En op het einde, Wout riep of het begin?
1: Heel
2: tussenin?
0: Oh ja, oké, okay, dat kunnen we allebei zijn. Allebei gewonnen. Allebei gewonnen.
1: Ga je iets leuks doen nog voor je verjaardag buiten dit moment al?
2: Sorry, wat lief?
1: Ga je nog iets leuks doen voor je verjaardag? Wout?
2: Ja, we gaan nu met mijn gezin eten bij mijn mama thuis. En daarna gaan we nog gezellig een cafeetje doen met vrienden.
0: Een cafeetje, mijn vrienden.
1: En heel dit gewoon. Weer erbij, zeg. Mm.
0: Zalig. Het is een mooie dag om 25 jaar te worden. Dankjewel. Of ja, nee, graag gedaan. Wout, geniet van je dag, hè.
2: Dankjewel. Jullie ook nog.
0: Yo, love you.
1: Dag, love you.
2: Bye.
0: Ja.
4: Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
6: stap met mijn korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel, je gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
12: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
12: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
12: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
12: Ik weet niet.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. M&M.

0: van een beginnende artiest, denk ik. Hè?
1: Bazaar of zoiets?
2: Yes, Dennis, up and coming.
1: Zeker, up and coming. Dennis laat nog weten, topsong.
2: Ja, dat vind jij ook, hè, Brechtje?
1: Ik vind dat ook, ja.
2: Zeker.
3: De show van Julie en Brechtje.
1: Can I be a bitch for a second? In deze show, alleszins wel. Wij maken er tenminste elke week een moment van om ongeremd te ventileren, zonder oordeel, waar je mag en kan zeggen wat er op je lever ligt. Dus wat je soms, en dat is bij iedereen zo, gewoon heel hard haat. Bijvoorbeeld, ik haat het, maar eigenlijk wel zelfs heel hard, en niet gewoon soms altijd, als mensen expres schattig niezen.
4: En zo, hatsi.
1: Oh, ik word daar gek van. Want jij doet dat expres.
4: Ja, ik deed dat zeker expres in het begin van mijn relatie.
1: Ach, jij deed dat echt?
4: Schattig niezen, zo, hatsi. En dan was hij echt zo, amai, jij niest zelfs schattig. En dan was ik zo, vind je dat?
1: Dat is verschrikkelijk. Dat is echt om de aandacht. Dat is echt om aandacht.
2: Daar gek van.
1: Maar dat je dat doet in een beginnende relatie, ça va, daar ben ik niet bij. Maar gewoon zo op de trein of ergens op het werk of zo.
4: Achoo.
1: Oh, ik word zak. Je zegt geen Pikachu of zo. Nee, ik word daar echt gek van. Ik kan er niet tegen.
4: Ja, ik haat ook iets. Nog een voorbeeldje. Ik haat het als mensen jou proberen te betrappen op inconsequenties, zo op fouten. Zo dat mensen zeggen, huh? Ah, maar vorige week zei je toch dat en nu opeens zeg je dit. Zo, snap je zo? Oh. Vroeger zei je toch dat je niet van oker hield en nu is je hele slaapkamer oker. Ik ben van gedacht veranderd. Ja. Dat mag toch?
1: Nee, dat is zeker. Vroeger niezen ik zo. Atjoe. En nu nees ik zo. Het was een normaal persoon.
4: Voilà.
1: Sorry, ik moest er even uit. Met die hooikoorts en zo nu in het land, dat is echt zeer vervelend.
4: Schrikkelijke niezen.
1: Maar het doet echt deugd om te ventileren. En er zijn vast ook zo'n dingen die jij met ons wilt delen. Kan je doen door bitch te sturen in de app van M&M. Ook handig als je er ook al even bij zegt wat jou zo heel hard stoort. Dus bitch sturen in de app van M&M om straks even heel goed...
4: Atjoe.
1: ...te ventileren.

0: update jezelf.
1: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
2: 6:35. Is het nog zo druk onderweg, Mirjam?
3: Ja, toch wel. 300 kilometer voor 6:30, dat is nog erg druk, met nog behoorlijk lange files. Voor Antwerp-Sedding richting Nederland is dat nog 3 kwartier, naar Gent 30 minuten. Naar Antwerpen vanaf Herentals-West op de E313 1 uur, komt door een ongeval onder meer in Ranst. Links is daar dicht. Daardoor ook 20 minuten op de E34 van voor Oelichem. Naar Antwerpen ook nog een kwartier vanaf Sint-Job en vanaf Waaslandhaven-Oost. Een dikke 20 minuten vanaf parkeerterrein in Kruijf. Op de E19 ook nog vertragen vanaf Kontich. Komt door een defect voertuig in de Kraaienbekstunnel. Staat op de rechterrijstrook. Dan naar Hasselt op de E313 nog een kwartier filegolven tussen Massenhoven en Geel. Voor de buitenring rond Brussel 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarden. Op de binnenring nog 10 minuutjes tussen Vorst en Grootbijgaarden. En ook tussen Strombeek en Tervuren. Dan naar Brussel op de E40. 20 minuten filegolven tussen Sindenijs-Westrum en Grootbijgaarden. Op de E429 tussen Tubeke en Halle 30 minuten file rijden. Richting Lummen op de E314 ook een dikke 20 minuten tussen Heverlee en Winkselen. Daar een ongeval op de linkerrijstrook. Richting Leuven op die E314 nog 3 kwartier erbij tussen Maasmechelen en Houthalen. En dan ook de R4, de binnenring van Gent, 30 minuten tussen Zwijnaarden en de Watersportbaan. Komt daardoor een ongeval. Andere vertragingen zijn kleiner.
2: Maai, dat is heel veel file. We gaan een beetje troost bieden. Straks gaan we samen ventileren op de radio.
4: De show van Julie en Brechtje.
5: Julie van den Steen.
4: En Brechtje Hiding.
5: MMM.
2: En misschien ook een klein beetje muziek als je deze wat luider zet, raampje naar beneden doet, dat zonnetje voelt.

0: in iets luchtigs. Even geen gedoe, geen stress, gewoon lachen.
1: Ik ga staan.
0: Dan zit je goed bij M&M voor een stevige portie gratis lachtherapie.
2: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
3: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
5: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
6: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
4: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
5: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
4: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.

0: Give me more. Dat is van Britney Spears, hè. Dat is geen wens. Nee, zeker niet. Mijn wens is om samen heel goed te ventileren, te zeggen wat je echt mega hard haat in deze wereld. Want dat gaan we nu samen doen.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: Het is tijd om te ventileren. Op vrijdag hebben wij altijd een leuk moment waar wij samen, want wij zijn vrienden onder elkaar, vertellen wat we echt haten in de wereld.
2: Inderdaad. En, mag ik beginnen misschien?
0: Zeker.
2: Ja. Oké. Wat ik verschrikkelijk vind, als meestal mannen dit doen, die doen dan alsof je een cultuurbarbaar bent als je de film The Godfather nog nooit hebt gezien. Zij beslissen wat dat klassiekers zijn. Zij beslissen dat, terwijl, hebben jullie al ooit Bridesmaids gezien? Ik denk, nee, dat is voor mij een klassieker.
0: Ja. Dus, voilà. Die beginnen dan ook over Pulp Fiction.
2: Pulp Fiction zit er ook altijd bij.
0: So very edgy.
2: Inception. Zit er ook altijd bij.
0: Ja.
2: Ik vind dat echt niet per se beter. Dat zijn gewoon mannenfilms, maar dat zijn geen klassiekers.
0: Ja, en ook iedereen vindt die films goed. Dat is niet zo speciaal of zo. Sorry nu, alle mannen die gaan sturen, wij haten jullie zeker niet. We gaan naar Letitia. Letitia uit Antwerpen. Hey, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
2: Dag Letitia.
0: Hoe gaat het met jou?
3: Goed met jullie?
0: Heel goed, dat is goed.
2: Fijn,
0: hè?
2: Ja, fijn. Een beetje klagen vandaag. Hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Waarover zou jij graag willen klagen?
3: Dus ik heb er twee, als dat mag.
0: Zeker.
3: Dus ik haat oprecht. Ik werk namelijk in een horecazaak. Aha. Als jobstudent. En toen ik ben nu 22 en toen ik 16 of 17 was, moest ik werken en ik had dan, denk ik, 3 hete borden vast. En dan kwam ik naar een tafel en ik vertelde dan van, ja, maar wie is deze gerechtje? En die mensen keken gewoon zo naar mij van, wat bedoelt zij? En ik dacht in mijn hoofd van, ja, sorry, maar die borden waren echt op mijn vingers aan het verbranden. Oh. En dat is zo één ding wat ik haat. Mm. Dat ik zo eten kon brengen en dan zo, allee, dat kan wel gebeuren, maar nee. Als je zo ziet dat mijn handen toch vol zijn.
0: Oh, ja, tuurlijk.
3: Alleen toch een beetje initiatief nemen, ja. En een beetje aannemen. En dat is zo iets wat ik niet leuk vind.
0: Tuurlijk.
3: Of deze is echt mijn grootste haat.
0: Oké,
3: ik
0: zeg
3: haat
0: het.
3: Oprecht dat mensen hun motors aftrekken. Dat maakt niet uit waar.
2: Ja, zo, alsof ze gaan racen, bedoel je?
3: Ja.
2: Ja. Ja. Aan zo'n stoplicht, ja. En dan zo.
3: Ja, dat haat ik echt oprecht. Want ik heb al een paar keer gehad met mijn beste vriendin op café. En we babbelen waren. En dat er zo een paar mensen kwamen en die zo keihard aan het optrekken waren. Alsof die in Fast and Furious zaten. Dat ik echt zo aan denk van, oh my god, nee, stop.
0: Dat is waar.
3: Dat is gewoon één ding dat ik echt gewoon niet tegen kan.
2: Dat is een hele goeie.
0: Ja, dat is een hele. Ik moest daar deze week nog aan denken, want het is dit seizoen, hè. Dan doen ze dat, hè.
2: Ja.
0: In zo'n zone 30 ook, hè.
2: En ik vraag mij altijd af, wat willen ze daarmee bereiken?
0: Ja!
2: Willen ze dan dat wij komen zeggen, amai, jij kunt goed achter je motor optrekken?
0: Oh my god, jij bent zo cool, zo stoer, hoe hard dat jij op die gas duwt.
3: Ja, dat denk ik dus ook, dat we echt zo denken van, oh my god, zo cool, maar eigenlijk is dat niet cool.
0: Nee, dat is wel maar
3: niet cool. Nee, vind ik toch. En dat zijn de twee dingen waar ik echt niet tegen kan.
0: Heel goed, dat vond ik echt een hele goeie. Dankjewel, Letitia, om dat te delen. En weet je wat ik trouwens denk? Dat iedereen die zo hard zo optrekt op die motors en auto's en zo, dat die allemaal naar Pulp Fiction kijken.
2: Ja, en naar Fast and the Furious.
0: En Inception.
2: Ja, ik denk het ook.
3: Ja, inderdaad.
0: En ook, ik kan nog andere dingen zeggen, maar dat kan ik niet op de radio zeggen. We weten allemaal wat we bedoelen. Je weet wat ze zeggen over die mannen met die grote motors.
3: Ja. Ja.
0: Hoe groter de motor, hoe kleiner.
2: Kleiner.
0: Het hartje.
2: Ja,
0: zeker. Letitia, dankjewel. Love you.

0: Sorry. Manchild, Sabrina Carpenter.
1: M&M.
2: Brechtjes vriendenboekje.
0: Ja, Brechtje naar de vriendenboek, dat is zo'n beetje als chocolade en zeezout. Of Julie en Brechtje, of Ruben van Gucht en de media. Of zoals Elisabeth Lucie Baten en elk boek dat ze schrijft. Ze heeft trouwens een nieuw boek uit, de titel is Er is niks. Ze vertelt hoe ze al haar hele volwassen leven leeft met pijn en hoe moeilijk het was om eindelijk serieus genomen te worden. En hangt ze nu wel niet toevallig aan de lijn, zeker? Hallo, dag Elisabeth Lucie Baten.
3: Hallootjes, heel toevallig.
0: Heel toevallig? Ja, tijd. Ja. Dat is leuk. Alles goed?
3: Ja. Jazeker. Gekke, drukke week, maar alles keigoed, ja, met jullie.
0: Goed. Iedereen vraagt dat terug vandaag. Dat is die zon, hè. Dat is die zon. Mensen
3: zijn
0: minder egoïstisch.
3: Mensen zijn gelukkiger, beleefder en socialer, denk ik.
0: Zwaar. Goed. Elisabeth, ben jij klaar voor jouw bladzijde in het bekendste vriendenboekje van het land?
3: Ik moet zeggen dat ik wel echt wel wat zenuwachtig
0: was.
3: Ik had vroeger al, ik had vroeger al anxiety bij vriendenboekjes, omdat, weet je, kies is je lieve niet maar. Dat is geen kei makkelijke opdracht, want ik heb er 4 of zo en dan moest er 1 kiezen. Dus ik ben een beetje bang, maar ik ben ook wel klaar.
0: Oké, je hoeft zeker niet bang te zijn. Dat is echt waar. Het komt helemaal goed. En als je niet kunt kiezen, zeg je het allemaal. Hier ga je.
3: Oké,
4: heel goed. Hallo, dag Elisabeth Lucie Baten.
3: Hey,
4: Brechtje hier. Ik wil ook al direct daar even over een vraagje stellen. Hoe komt het dat iedereen jou met jouw volledige naam noemt en ook je tweede naam daarbij? Dat doen we bij eigenlijk andere BV's niet, hè?
3: Nee, dat klopt. Meestal bestaan de naam uit 2 delen, die van mij uit 3. Dat is dus bij deze totaal niet glamoureuze verklaring. Toen ik een Facebook-profiel aanmaakte in 2006 of zo, even geleden, toen bleek dat er al een profiel was van een Elisabeth Baten uit Leuven.
0: Mo.
3: En dat was een ander. Dus ik dacht gewoon puur voor de anderheid te maken, keek ik eens op mijn pas, wat dat daar nog allemaal stond. En daar stond Elisabeth Lucie D. En die D staat voor Dirk. Jawel.
0: Van wat? Jullie,
3: met een derde naam is Dirk.
0: Oh, dat meen je niet. Dat
3: was
0: leuk.
3: Jouw hond.
0: Okay.
3: Maar dat heb ik afgelaten. En dus ik heb Elisabeth Lucie Baten gekozen. Dat is een Facebook-verhaal. Eigenlijk is dat niet meer dan dat.
4: Maar wacht, dus het is eigenlijk Elisabeth Lucie Dirk Baten.
0: Oh, dat vind ik goed.
3: Maar dat was wel
4: super.
3: Niet de bedoeling dat jullie dat gingen onthouden.
0: Dat is voor de rest van het leven.
4: Oké, Elisabeth, Lucie, Dirk Baten. Volgende vraag. Ben jij ergens allergisch voor?
3: Maar zo niet in de zin van als ik het eet, snel me dan naar het ziekenhuis. Maar wel in de zin van als ik het eet, heb ik een kater. En dat is look.
4: Oeh.
3: Dat is heel irritant.
4: Ja.
3: Want dat is namelijk kei lekker.
4: Dat is kei lekker.
3: En dat zit ook in alles. Maar
4: alle
3: daar
4: krijg
3: je een katertje van. Mm. Ja.
4: Je favoriete bloem?
3: Oei, dan moet ik al bloemennamen kennen om dan te kunnen kiezen.
4: Zal ik je helpen? Madeliefje, een roos, een violet, een pioenroos.
3: Pioen vind ik wel heel mooi. En ik ben nu, mag ik ook gewoon zeggen, naar deze bloem ben ik nu aan het kijken.
4: Ja, dat
3: en
4: mag
3: dat
4: ook.
3: Is een hortensia.
4: Een hortensia, oké. Okay. Een beetje van een oude stempel. Zo. Ja, hortensia.
3: Ja, misschien is dat wel oldschool, maar hier, we hebben dat zo in onze voortuin staan. Als de oldschool mensen die we zijn. En dat is best cute eigenlijk. Ja.
0: Zeker.
4: Oké. Heb jij jouw appendix nog?
3: Ja, excellente vriendenboek. Vriendenboekvraag.
4: Ja.
3: Ja, ik heb die nog.
4: Okay.
3: Mijn amandelen wel niet meer.
4: Oké, dat was een volgende vraag. De laatste en leukste vraag. Wat voor deuren vind jij het fijnste? Ik zal wat voorbeelden geven van deuren. Je hebt schuifdeuren, klapdeuren, pivoterende deuren, gewone deuren, een beetje saai, glazen deuren, houten deuren. Kies
3: dat
4: maar.
3: Dat zijn inderdaad veel deuren.
4: Ja.
3: Wat ik niet zo graag heb, is een automatische deur, omdat ik altijd bang ben dat gaat revealen dat ik geen ziel heb. Dat dat niet gaat opengaan. Dus het is altijd een kleine fractie van een seconde angst als ik daarvoor sta, dat dat niet gaat opengaan. Dus ik zou zeggen, ik hou wel van een oude houten deur. Dat heb ik erg wel graag. Met zo'n gouden kling.
4: Ik ben het daar ook volledig mee eens.
3: Ik ben hier opnieuw. Ja. Ja, voilà, nee, dat is mijn antwoord.
4: Volledig waar.
0: Super.
4: Okay.
0: Dat was het.
4: Dat was het. Dat was toch heel goed. Dat was ook het beste vriendenboekje ooit voor jou, Elisabeth.
3: Dat was wel heel leuk. Ik heb nog maar zelden in een vriendenboekje over mijn appendix en mijn amandelen mogen praten.
4: Dat zijn wij.
3: Ik ben daar wel heel blij mee. Ja. Dat zijn jullie.
4: Dat is graag gedaan. Dank u wel, Elisabeth. Merci voor alles geniet van je dag en je weekend en de zon en het leven.
3: Jullie ook.
4: Dag. Love you.
3: Love you. Love you.
4: Love you. Ik ga even over nadenken.
0: Ja.
4: Hopelijk jij ook. Amai. De jeugd van tegenwoordig is sterrenstof. Sorry, maar dit past ook perfect.

0: terug heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, het zegt drankje.
1: De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. En je zou het bijna vergeten door alle files en de mooie zon die schijnt. Maar het is ook weer K3-tijd. Straks op je radio.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd.

0: Voor magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
1: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Star Wars.
6: It's time.
5: Keer terug naar het grote scherm.
6: I'll be right behind you. Go. Go.
5: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
6: This is the way.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Goedenavond, het is 7 uur.
11: 14 nieuws.
10: Met Nicky van Driessen.
12: Belgen van de Gaza-vloot zijn terug in ons land. Op de luchthaven van Zaventem zijn vanmiddag 4 Belgische deelnemers geland van de vloot die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Maandag waren ze door Israël met geweld van hun bootjes gehaald. Ze zaten vast in een gevangenis. Isha uit Gent is nog altijd onder de indruk van alles.
13: Ik heb wat klappen opgevangen. Niets dat niet gaat weggaan. Veel dingen naast mij zien gebeuren. Er zijn al 40 gebroken botten vastgesteld, 20 gevallen van seksueel geweld. Ik heb dingen gezien die echt niet mogelijk mogen zijn.
12: De federale regering heeft een nieuw fietsplan goedgekeurd van minister van Mobiliteit Jean-Luc Kruk om het gebruik van die fiets te stimuleren. De minister wil dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om een fiets te leasen, want die zouden dan voor veel meer ritten de fiets ook gebruiken, gelooft hij.
14: In België, als je van een verplaatsing van het huis naar een station, als je daarover spreekt, spreek je van verplaatsing van 5 aan 15 kilometer. Daar word je bijna nooit van een auto nodig, maar wel een fiets. En het is daarom dat we zeggen, we kunnen dat bevorderen met die fietslezingen.
12: De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk geregeld is. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren teruggevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen wel kan zorgen. Waarom ze geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. En in het zeilen heeft Emma Plasgaard brons behaald op het EK in Kroatië. Het is de 4e keer dat ze een bronzen medaille wint op een EK. Er zat wel nog meer in, zei Plasgaard achteraf, maar de wind was de grote spelbreker.
15: Ja, hele moeilijke condities. In dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Zodat het helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat we andere condities had hebben. Dat er ook echt te wachten viel voor het goud.
12: En dan het weer bij ons. Het is officieel de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer gemeten. Vanavond en vannacht blijft het helder en zacht. Morgen opnieuw veel zon, lokaal tot 30 graden. Aan zee wordt het ietsje koeler. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm. Nadien nog altijd zonnig weer, maar dan rond de 20 graden.
10: Is dat echt? Ja. Gaat dat stoppen dan?
12: Max 21, donderdag ook zoiets. Ja. En vrijdag weer een beetje meer. Ja.
10: Ah, maar je bent een app staat anders. Maar ja, jij hebt gelijk. Jij
12: ik heb gelijk. Ja.
10: Nieuws.
12: Ja, klopt.
10: Ja.
11: Update jezelf.
16: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
11: M&M.
17: Kom er gezellig bij in de show van...
11: Chili en Rosé.
10: En ook bij K3, want Gitte Motmans uit Genk, die koos Yippie, ja jee, ja ja Yippie.

0: De OG's, K3's, die staan vanavond weer in Antwerpen in de Afasdoom.
1: De show van Julie en Brechtje.
0: En ook een beetje van Gitte Motmans, want... Sorry.
2: Oh, dan moet ik lachen met die naam.
3: Dan moet je niet mee lachen?
0: Oh, sorry.
3: Motmans. Sorry. Vind je dat grappig?
0: Ik weet niet hoe dat komt.
2: Dat is een veel voorkomende achternaam, hoor.
0: Motmans, ja.
2: Zeker in Genk, ja.
0: En ze is van Genk. Ja. Gitte, hallo.
4: Hallo.
0: Sorry, Gitte. Oh.
4: Dat is niet erg.
0: Jawel, dat is wel erg. Mijn oprechte excuses. Jullie, jij en drie andere vriendinnen zitten daar nu in de auto. Jullie zijn ook onderweg naar K3.
4: Ja, we staan wel in de file, dus we hopen nog op tijd aan te komen.
0: Oei, moet je nog lang in de file staan?
4: Nog 20 minuten ongeveer, maar ja... Ja.
2: Op de E313 is dat zeker?
4: Ja, klopt. Ja.
2: Daar is veel file, hè.
4: Ja, we hopen dat het goed komt.
0: Wanneer beginnen ze, de OG's?
4: Normaal 8:30.
2: Oh. Karen is vaak te laat.
0: Ja, maar Karen die hebben ze vanmorgen al gecallt om 9:00. Dat ze zeker niet te laat zou zijn. Nee, dat komt wel goed, denk ik. Hoop ik.
4: Ja.
0: Manifest ik. Naar wat kijk je het meeste uit?
4: Ik denk toch wel het moment met, waarbij dat hele publiek dan zet bij zegt. Dat had ik al op TikTok gezien. En ja, ik kijk er wel naar uit.
0: Ik heb het niet goed verstaan. Zet bij, bedoel je?
4: Ja, heel het publiek die roept dan eigenlijk op hetzelfde moment zet bij een bepaald liedje.
0: Ah, oké. Okay.
2: Welk liedje is dat dan?
0: Ja, ik weet het ook niet. En jij
4: moet wat ik wil, volgens mij.
2: Wat ik wil. Zo gaat het, denk ik. Ja, sorry, ik moest even wat kracht bijzetten.
0: Ja, nee, dat is het.
2: Leuk. Maar mag ik eens vragen, Gitte, hoe oud ben jij dan?
4: 24.
2: Ah, want je had een jongere stem. Dus ik dacht, huh, heeft hij de OG K3'tjes wel gekend?
4: Jawel, jawel. Die heb ik zeker gekend.
0: Oké. Ja.
2: 24, want dan was jij... Nou ja, goed, ik ga niet rekenen, want dat komt hier niet goed. Dan gaat dat veel te lang duren hier.
0: Kunnen wij ook niet, hè. Die staan in de file, die zijn zich aan het opfretten. Die zijn een stuur aan het opfretten omdat ze te laat gaan komen. Nee, dus die zit bij. Ik ben trouwens ook een keertje gaan kijken, wel al lang geleden. Ik vond Oma's aan de Top wel echt een heel mooi moment ook.
2: Ik ook.
0: Heel emotioneel. Ja.
4: Waarom zeg je... Dan kijk ik daar ook wel naar uit, ja.
0: Zeker. Waarom zeg jij ik ook?
2: Dat weet ik niet. Ik wil gewoon meepraten met jullie. Ik ben er nog niet geweest, oké? Okay? Gitte, ik geef het toe. Ik ben er nog niet geweest bij de K3 Originals shows.
4: Oké, ja.
2: Maar ik wou gewoon meepraten, maar ja, Julie heeft mij geëxposed, dus... ja.
0: Mocht ik dat niet
2: doen? Is niet erg. Sorry. Ja, maakt niet uit. Ja, ik vond het leukste deel... Hey Mama vond ik het leukste deel.
0: Waar beginnen ze mee?
2: Ja, dat vond ik... Ik vond het begin superleuk. Ja.
0: Nog één laatste vraag, sorry Gitte. Zijn jullie verkleed?
4: Nee, maar we hebben wel zo matching t-shirts. En dat zijn die van de JWC en dan van de K3 collectie.
0: Oh,
4: en er staat dan op, ik voel me plots weer zo. En op de achterkant, oh ja, lele.
0: Oh, leuk
2: wel.
0: Ja. Vind ik heel leuk.
4: Ja, wel leuk.
0: Top.
4: Ja.
0: Sorry, ik moet heel dat lachen, mijn brechtje niet.
2: Ik weet niet waarom, dat is gewoon mijn kop, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook.
2: Ja.
0: Wij hopen dat jullie er op tijd geraken. Stuur ons een berichtje, anders gaan we nog eens bellen naar jullie, goed?
4: Ja, dat is goed. Okay.
0: Dag Gitte en Co, love jullie.
2: Love you.
4: Doei. Ja.
0: Als je niet love you terugzegt, ga je nooit op tijd tot de bestemming geraken. Dat is een spreuk van deze show. Nee, dat is niet waar. Die geraken er wel. Heel veel mensen die onderweg zijn naar K3 en naar overal. Zoveel files. Heel veel sterkte, hoor.

0: Wrecker. Dat is gek, hè? Die heette dan Somber, of hij heet Somber. En je wordt super blij van die muziek. Helemaal gek, niet. Somber.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch mooi.
1: Dat is goed opgemerkt.
0: Dank je, Brechtje. Het is moeilijk, hè, bij comedians. Je weet zo nooit. Zijn ze sarcastisch of niet? Het is de laatste, jongens. Wie weet komen we nooit meer terug, hè? Zwat. Straks een verhaal, lieve luisteraar. Een verhaal waarvoor je je radio wat luider wil zetten. Dat is echt waar. We zeggen dat zoveel, maar dit wil je echt horen.
1: Het is echt een primeur.
0: Aha.
1: Een conspiracy die we gaan ontrafelen.
0: Ja, en het is zelfs niet overdreven.
1: Ja.
0: Het heeft te maken, klein tipje dat we al gaan geven, met dit. Domino of zo. Is het dan met domino of is het dan met Clouseau? Je hoort het straks.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
1: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Just the way you are van Milky en Mallgrab. Ja, een zware brug.
1: Milky Mallgrab.
0: Er werd daarnet een gek verhaal beloofd over het nummer Domino van Clujot. Hou je klaar, lieve luisteraar, want dit is echt heel straf.
2: Ja. Dus mijn moeder, Gudrun heet ze, die beweert al zo lang als ik haar ken, zolang als ik mij kan herinneren dat het nummer Domino van Clujot over haar gaat.
0: Oké. Okay.
2: Maar zij is dus niet de enige. Dus heel veel van haar vrienden vanuit haar jeugd, die zijn daar ook van overtuigd. Okay. En ik ben laatst ook bij Achter de Schermen podcast geweest. Daar was ook te gast Koen Wouters. En ik heb daarover verteld van zou dat kunnen dat Domino over mijn mama gaat. Maar achteraf heeft mijn moeder gezegd dat ze toch een klein beetje teleurgesteld was over hoe dat ik dat daar had uitgelegd. Ik had dat niet zo heel goed beargumenteerd. Dus,
0: ja. Waardoor het ongeloofwaardig
2: is. Ja, waardoor het een beetje stom was.
0: Dan moeten we terug naar de bron. Dus zouden we dan misschien naar jouw mama bellen? Dan kan ze het gewoon zelf uitleggen.
2: Heel goed idee.
0: Hallo, goedenavond, dag Gudrun.
3: Hi girls.
0: Hallo, dag mevrouw. Ik moet het nog één keer zeggen, mevrouw, want ik vind dat ook beleefd. Hey.
3: Hey.
0: Ja, Gudrun, dat is jouw naam. Dat lijkt toch helemaal niet op Domino?
3: Nee, of ik noemde me zo, hè.
0: Oh, oké. Okay. Ja, Gudrun, de vraag is nu eigenlijk, is het mogelijk dat jij, mama van Brechtje, ooit rond 1990, het jaar dat Domino geschreven werd, de auteur van het nummer, Jan Savenberg, zou ontmoet hebben en zijn hoofd dan helemaal op hol hebt gebracht?
3: Dat is zeker mogelijk. Ik heb daar zelf geen herinnering aan, maar ik vind het hele lied wel te toevallig.
2: Ja, en ik denk ook dat mama even een beetje te bescheiden is. Want mama die bracht heel veel mannen toen het hoofd op hol. Mannen waren heel erg verliefd op mijn mama. Mijn mama was echt een femme fatale.
0: Oké. Okay.
2: Dus er waren superveel mannen. Wat blieft?
3: Ik zeg yeehaw.
2: Yeehaw. Dat is toch ook echt waar, hè, mama? Dus vandaar dat ik het ook wel altijd iets geloofwaardig heb gevonden.
0: Zo moeder, zo dochter, feitelijk. Oké, Gudrun, en lieve luisteraar, we gaan nu een aantal fragmenten laten horen uit het nummer Domino. En dan mag jij, Gudrun, toelichten waarover dat dan zou kunnen gaan bij jou. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Oké, wacht, ik ga het hier even klaarzetten, want ik vind dit ook wel heel spannend allemaal. Stel je voor dat Koen Wouters zelf luistert. Oké, we gaan beginnen met het eerste fragment. En dan mag jij gewoon dus zeggen waarover het gaat. Hè?
4: Zij had in haar ogen het blauw van regenbogen.
0: Gudrun, heb jij blauwe ogen?
3: Mijn ogen zijn groen met blauwe spikkels erin. Oh, hij zegt niet dat ik volledig blauwe ogen heb, hè? Dat zegt hij niet. Hè?
2: Nee, dat is waar. Dat is waar. Hij zegt, ze had in haar ogen. Dus dat kan ook over spikkels gaan, inderdaad. Hè?
3: Ja, het blauw van de regenbogen. Wat is dat blauw?
2: Welke regenboog?
0: Dat is zeker waar. We gaan verder met onze ontleding van het nummer Domino om de gelijkenissen te vinden met Gudrun, de mama van Brechtje. Tweede.
4: Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo.
0: Gudrun?
3: Ja? Ja, ik was veel te alternatief voor Clouseau, hè. ik was een student, letterlijk en wijs begeten, die houden niet van hedendaagse populaire muziek, hè?
0: Ja.
3: En ik had zo'n professor Namewirt en daar bestudeerden wij Mozart bij. En die had mij volledig begeesterd.
0: Oh my god. Oké. Tweede check. We gaan dan naar de derde. Zien of we hier opnieuw een check vinden.
4: Ze hield van verre landen, van God verlaten stranden.
0: Gudrun, klopt dit?
3: Ja, zeker. En toen dit lied uitkwam in december 90... zat ik op mijn laatste jaar op de universiteit. En toen had ik al het plan om na dat jaar naar Mexico te gaan werken. Voor minstens een jaar. En ik ben er heel zeker van dat ik daar heel veel heb verteld aan Jan en alleman die wou luisteren.
0: Aan Jan en alleman?
2: Oh. Aan
3: ja,
2: Jan.
3: Ja. Ja. Want de schrijver van het lied heet trouwens Jan Savenberg.
0: Oh ja. Ja.
3: Daar ben ik pas veel achteraf gaan opzoeken. En ja...
2: Maar ook...
3: Die woonde in Sint-Genesius-Rode.
2: Amai, je hebt echt goede research gedaan, mama.
3: Ja, en ja, ook... ja, de appel valt niet ver van de boom. En dat is maar 10 kilometer van de campus van de VUB Etterbeek, waar ik zat. Dus dat kan wel zijn dat hij daar een keer iets kwam drinken. Of
2: ah, ja.
3: Studeerde hem er wel. Want ik heb ontdekt dat hij even oud is als ik.
2: Och, precies even oud. Nee, dat is nu wel te toevallig.
3: Ja, hij zat wel niet in mijn jaar, want er zat geen Jan.
2: Ah, oké. Okay.
3: Ik bedoel, in een jaar van in mijn klas van de VUB, daar zat hij in.
2: Maar mama, het huis nu met papa, hè, jullie wonen de helft van het jaar op Kreta. Hoe heet dat huis daar?
3: Nee. Domino.
2: Nee!
0: Dat is niet waar. Goedroen zweer dat dat waar is.
3: Ja. En dat heeft zo, omdat ik wil blijven herinneren hoe ik toen was. Dat meisje dat ik toen was.
2: Dat is zo mooi.
3: De domino van toen.
0: Dat is zo schattig.
2: Oké, we gaan verder met de ontlering, want dit is echt puur journalistiek werk natuurlijk.
3: Nog
2: ja, zeker. Okay. Nog twee stukjes, Goedroen. We gaan verder checken. We hebben al vier checks.
4: Van wachten op Godot, zij had cultuur en zo.
2: Oké, waar zit deze gelijkenis?
3: Wachten op Godot, dat is een bekendste stuk van Samuel Beckett. En dat theaterstuk bestudeerde ik voor mijn thesis theaterwetenschappen aan de VUB op dat moment.
2: Allee, jong.
0: Kan toch niet?
3: Ja.
2: Dat is echt crazy, mama.
0: Kan toch niet?
2: Oké, de volgende.
0: Ja. Oké, de laatste.
2: De beste.
0: Ja.
4: Er was iets in haar haren. Het is moeilijk te verklaren.
2: Iets in je haren dat moeilijk te verklaren is, Goedroen?
3: Ja, dat is eigenlijk heel makkelijk te verklaren. Dat was ik leg die zo van 18 frank van de Innovation. En dat smeerde ik op mijn haar. En dan gaf een hele leuke maneschijn.
2: Dat meen ik weer niet. Oh
3: ja.
2: My god. Oh mama, als dat lied niet over u gaat, dan weet ik het wel niet meer over wie het dan wel gaat, hoor.
3: Ja.
0: Goh, ja, ik vind het heel gek. Ik vind het echt heel gek. Trouwens, de appel valt echt niet ver van de boom. Want Brechtje is ook samen met een singer-songwriter, kunnen we wel zeggen. En er gaan toch ook heel veel nummers over jou.
2: Ja, klopt. Ja. Daarom, ik geloof het wel. Het bestaat wel, hè.
0: Het is ongelooflijk.
2: Mensen hebben soms een muze die ze nooit meer opnieuw terugzien.
0: Het is ongelooflijk. Ja. Deze genen. Hoeveel nummers die nog over jullie familielijn zullen geschreven worden. Het is echt, echt zot. Dit is echt groundbreaking.
2: Ik denk het ook.
0: Ik hoop dat iedereen in de wereld aan het luisteren is. En ondertussen de journalisten aan het typen zijn voor dit artikel. Ongelooflijke clickbait. Dankjewel Goedroen voor deze geweldige onthulling. De geschiedenis is bij deze dus eigenlijk bijgeschaafd. Dankjewel.
2: Dank u mama.
3: Dag.
2: Groetjes aan papa.
3: Doei.
2: Love you. Anna, love you.
0: Doei.
3: Love you.
2: Ja, en we gaan dit nummer nooit meer op dezelfde manier kunnen beluisteren. Domino van Clouseau.
0: For you, mama.
2: Maar eigenlijk, Goedroen.

0: Poetroen. Wat een onthulling daarnet hoorden we van de mama van Brechtje dat dit nummer eigenlijk over haar gaat.
1: Ja, facts.
0: Ongelooflijk. Zullen we eens kijken hoe het gaat onderweg, Brechtje?
1: Oké, ik heb net een slokje water genomen en dat zal nodig zijn, want het is een hele boterham.
0: Oké.
1: 161 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten extra tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deurne richting Gent. 20 minuten tussen Antwerpen en Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West. 50 minuten liever trager. 15 minuten op de E34 vanaf Oelegem. Op de E17 vanaf Kruijbeke 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring 10 minuten tussen Dilbeek en Jette. Naar Brussel op de E40 10 minuten tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. Op de E429 in Halle 20 minuten. Richting Lummen op de E314 20 minuten extra tussen Maasmechelen en Park Midden-Limburg. Andere vertragingen zijn kleiner.
2: De show van Julie.

0: Volg de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promokoken. Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Mannekes, ik heb gedroomd.
3: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag?
5: 20% korting op alles.
3: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
3: Mompie, we hebben nu drukken door.
5: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht hè.
10: Rustig, Sian.
9: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
10: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

0: Pitbull.
1: Ah ja, ja. Ik dacht dat iemand anders was. Ik dacht dat die een andere was. Die een... Allee, Jason Derulo of Sean.
0: Jason Derulo, sorry. Nio, Eken.
1: Rof van mij.
0: Sorry, Jason.
2: De show van Julie en Brechtje.
0: Swat, we gaan van de ene topzanger naar de andere topzanger. Want zanger Christophe die deed een opvallende bekentenis bij een bevriende radiozender afgelopen week. Namelijk dat hij pas vanaf zijn 40ste... Dat is echt waar, hè? Ik heb het hem horen zeggen. Dat hij pas vanaf zijn 40ste echt wist hoeveel er op zijn bankrekening stond. Daarvoor deed zijn mama al zijn geldzaken, zegt hij opnieuw zelf. Dat nieuws kwam binnen bij de Facebook-trollen. Want toen wij in de comment-sectie piepten van dat artikel, viel het ons op dat er toch wel best veel positieve reacties in het kamp van Christophe waren. Even een korte kadering. Dit was de reactie van Kurt op het artikel.
3: Als je op je 40ste nog van je mama afhangt, dan heb je toch een groot deel van je jeugd gemist, hoor.
0: En dan nu de positieve bijval voor Christophe in de reactie van Juri.
4: Ik woonde tot mijn 32ste bij mama en heb niets gemist van mijn jeugd. Integendeel.
0: Nu zijn we wel benieuwd wat die integendeel betekent natuurlijk. Hè? En of dat Juri echt zo klinkt zoals Brechtje. Het aangedaan. We gaan eens bellen. Hallo. Hij moet er al hangen, denk ik.
5: Hallo.
0: Ja, hallo.
5: Hallo, goedenavond.
0: Hey, Juri.
5: Hey, mama, ik ben op de, ben op de radio. Hallo, mama.
6: Hallo, Beffie, dag, Julie. Goedenavond.
0: Ah, hey, dag Juri. Brechtje en Julie dus van de radio hier. Wij zagen jouw reactie, Juri, op het HLN-artikel van zanger Christophe. Wij willen toch even vragen hoe het komt dat jij zo'n grote fan bent van lang thuis wonen.
5: Ja, dat is redelijk logisch. Kan sparen en zo. Sparen en lekker eten van mama. Maakt heel lekker frietjes. En,
0: dat is lief.
5: Mama, kom op.
0: Ja, heb jij een hele goede band met je mama, Juri?
5: Op M&M. Ja, sorry. Ja, we hebben een hele goede relatie. Niet meer slaap samen. Heel goede band samen. Rustig samen. Gewoon, ja, eigenlijk wel, ja. Waarom bellen jullie eigenlijk, Julie en Beffje? Heeft mama dat gevraagd? Of?
0: Nee, waarom denk je dat?
5: Nee, gewoon omdat ik de laatste tijd heel veel telefoon kreeg. Van de week heb ik nog telefoon gekregen van een zelfstandigheidscursus voor volwassenen. Of zoiets, heel raar. Maar ik had me daar niet voor ingeschreven en ik had mama gevraagd en die had me er ook niet voor ingeschreven. Dus een heel mysterie en zoek geweest, wie of wat, niks gevonden. Of een van de vriendinnen van mama belde ook om te zeggen dat de limiet bereikt was voor de WhatsApp-groep van mama. Wij moeten juist niks. Dat is WhatsApp-groep van mama. Wij moeten juist niks. Ik wou er ook in, maar dat ging niet meer. Omdat er blijkbaar dus een limiet opstond van een aantal personen, dat daar inkomen, wist ik niet, wist mama ook niet. We hebben lang zitten zoeken. Maar de chance dat tante Liliane nog, die heeft ons verteld dat het ging. Dat was een heel gedoe om naar hem goed te komen.
0: Ik denk niet dat dat...
5: En wisten jullie trouwens ook dat je niet naast het huis van je ouders mocht wonen of in dezelfde straat? Omdat je dus eigenlijk van de regering mag er niet, omdat je dan eigenlijk zeg maar per gemeente moet er iemand van de familie wonen. Allee, voor de sociale diversiteit, zeiden ze, op de gemeente. Dat is sinds corona een nieuwe regel.
0: Juri, ik denk niet dat dat waar is.
5: En als je een wasmachine hebt, wist je dat trouwens, dan mocht je niet iemand anders een was doen met die wasmachine. Anders zeg je, ja sorry, ik kom een brommer voorbij, zit op het terras. Het terras, lommel. Mama, ik ben aan de radio, stil ze. Ja, sorry. Dus je mocht ook niet iemand anders een was doen met een wasmachine, omdat je anders voor de verzekering geen geld terugkrijgt. Ja, ook een heel gedoe, helemaal uitgezocht met mama erbij. En ja, ik weet niet, wat ben ik allemaal aan het zeggen? Sorry, Julie en Beth, ik praat maar wat, hè.
0: Ja. Juri,
5: ja, als het niet stoort, Julie, Beth, ik ga wel verder doen, want mama heeft gekookt vanavond. Spaghetti, dus het allerbeste. Ik moet ervan profiteren, want vrijdag is geen moedervrijdag, dus zo'n wetgeving dat ik niet kende, weer al gelukkig. Maar ik heb wel ik heb die wel per brief opgestuurd gekregen op mijn 37ste verjaardag. Aangenaam, dames.
4: Dag, hè.
5: En, dag. Salut, dag.
4: Oh. Kan niet meer. Noemde die mij nu de hele tijd Befje?
1: Ik ben echt aan het stikken aan het lachen.
4: Sorry. Oh my god. Ik ben echt aan het zweten.
1: Ja, ik kan ook even niet meer.
4: Oh. Hoe noemen ze dat? Oedipuscomplexie?
1: Ja. Dit was classic.
4: Want jij studeert psychologie, hè? Dit is Oedipus, denk ik, hè? Hè? Oedipuscomplex.
1: Ik ga hier straks op terugkomen.
4: Ja. De show van Julie en Brechtje. MNN.

0: Chrissy Abrams en Hit the Wall.
1: Als ik ooit met The Voice zou meedoen, zou ik een liedje van de Chrissy Abrams kiezen.
2: Oh.
1: Zo, Hit the Wall. Denk ik dat wel kan.
2: Tweet.
1: Zo wat hijgen.
2: Mooi.
1: Dank je.
2: Ja.
3: De M&M Lachlijn.
4: De M&M Lachlijn.
2: Vanaf maandag is M&M de M&M Lachlijn. Ja, dat is een nieuwe actie. Een leuke actie. Waar ik zelf ook aan ga meedoen. Samen met Charlotte Siebe. Ik weet niet of ik dat al mag zeggen, maar ik heb het nu al gezegd. en het is heel fijn, het is heel simpel eigenlijk ook gewoon. Als jij, lieve luisteraar, ons kan doen lachen, dan win je een zotte prijs.
1: Ik doe daar heel veel mijn best voor al. Elke vrijdag doe ik mijn best om Julie te laten lachen, 2 uur lang.
2: Jij hoeft ook gewoon je best niet te doen, hè?
1: Nee, dat is waar. Soms als ik mijn best doe, dan lukt het juist niet. Ja, ga je mij missen?
2: Ik ga jou enorm missen, maar ik heb een voorgevoel dat ik jou wel zal zien volgende week.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Ah, ik weet van niks.
2: Natuurlijk wel.
1: Van niks.
2: Och, kom aan. Je bent een slechte actrice. Kom aan.
1: Ben ik slechte actrice? Ik weet van niks.
2: Je weet wel van niks.
1: Kijk, mijn mondhoeken. Ik weet van niks.
2: Dat is typisch leugenaar.
1: Ja, dat is waar. Nee, ik kom ook.
2: Wordt leuk.
1: Ja, ik ga er ook zijn. Maar wat is dat eigenlijk? Wat moeten mensen doen?
2: Ons doen lachen. Dus de DJ's, als de DJ's lachen, dan win je een zotte prijs. Zo simpel is het eigenlijk.
1: Maar ik vind het al een prijs om jouw lach te horen.
2: Ja?
1: Dat is voor mij al genoeg prijs.
2: Ja, ik ben soms bang dat dat het enige is dat ik kan, omdat mensen mij daar altijd over aanspreken. Maar ik zal het maar als een compliment nemen.
1: Maar je hebt gewoon een heel aanstekelijke lach.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En je kunt ook nog heel veel andere dingen heel goed.
2: Ja, zoals...
1: radio maken.
2: Oh, dank je.
1: En heel mooi haar hebben. Oh.
3: Bel nu al naar de M&M Lachlijn op ja. 078-78-1010.
4: En wie weet win jij volgende week een zotte prijs.

0: In september zijn we misschien terug. Het was de laatste Brechtje en Julie. Sally.
1: Dag.
2: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. Je beste vriend vertrekt binnenkort op vakantie en jij hebt voorgesteld om op zijn hond te passen. Leuk. Maar ben je je ook 100% bewust van je verantwoordelijkheid? Want ook al ben je niet de eigenaar van het beestje, je bent wel de tijdelijke verzorger. Stel dat die lieve Bobby in de enkels van de postbode bijt of in de bloementuin van je buurman duikt. Gelukkig kan je dan rekenen op je familiale verzekering. Maar let op, die dekt wel de schade aan derden, maar niet de schade in je eigen huis. Kijk dus goed na of je wel een familiale verzekering hebt. Dan kan Bobby in alle vertrouwen bij jou op vakantie komen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
3: Het is Bolt in de Axe met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Een heel goede avond, 14 Nieuws met allerlei korte. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. En omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen. Een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het Oekraïense leger ontkent dat het een universiteit in Luhansk heeft aangevallen. Luhansk ligt in het oosten van Oekraïne en wordt bezet door Rusland. Volgens Rusland vielen daar minstens 6 burgerdoden bij een Oekraïense droneaanval op een studentenresidentie eerder vandaag. Maar Oekraïne zegt dat het hoofdkwartier van een drone-eenheid van het Russische leger viseerde. Oekraïne zegt dat het alleen militaire doelwitten aanvalt en beschuldigt Rusland van valse informatie. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Aaron Lucas haar werk voorlopig zal overnemen. En op het Europees kampioenschap zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons behaald. Voor Plasgaard is het de 4e bronzen medaille op een EK. En er zat nog meer in, zei Plasgaard, maar de wind was de laatste dag volledig gedraaid.
5: We hebben hier eigenlijk in de baai zelf gezeild in plaats van buiten op zee. Dus het waren echt wel hele moeilijke condities. Dus in dat opzicht ben ik gewoon nog altijd blij dat ik nog altijd op het podium sta. Want dat had helemaal anders kunnen lopen ook. En ja, een beetje jammer, want ik had wel het gevoel dat moest ook andere condities gehad hebben, dat er ook echt te vachten viel voor het goud, zeg maar.
4: En het weer bij ons nog. Na de eerste zomerse dag van het jaar met in Ukkel 25 graden of meer, blijft het vanavond en vannacht helder en zacht. De minima zakken in Vlaanderen vannacht niet onder de 10 graden. Morgen opnieuw zon overgoten, lokaal tot 30 graden. Waardoor een zeebries koelt het wat af aan de kust. Tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal ook zonnig. Meer op 14nieuws.be.

0: Money Talks in een zomersjasje. Kan je wel gebruiken natuurlijk op zo'n vrijdag als vandaag. Als het nog niet heet genoeg was, wordt het nu alleen nog maar warmer, warmer, warmer. En dat gaat de komende dagen natuurlijk zijn. En hopelijk vind je weer verfrissing. En wij denken dat er zelfs een paar graden vandaag nog een beetje bij kunnen. En dat doen we met M&M. Nina Black Friday. Zware Nina.
1: Dat is helemaal waar.
0: En het leuke is natuurlijk op deze vrijdagavond altijd tussen 8 en 10 dat jij natuurlijk nummers kan aanvragen waar jij graag een feestje mee wilt bouwen. En dat kan je misschien nog wel extra gebruiken als je misschien nu een tuinfeestje aan het geven bent of zo of ergens in een park zit. Zou toch leuk zijn?
1: Of bij vrienden met een zwembad.
0: Ik ben jaloers op iedereen die nu aan een zwembad zit. Maar het goede is gewoon dat jij die nummers kan aanvragen. Dat doe je in die app van M&M. Gewoon door de titel en artiest door te sturen. Let er wel op, het moeten nummers zijn, Nina, die feestje zijn. Ze moeten...
1: waarop we kunnen dansen.
0: Zeker, dus een beetje beats zijn altijd leuk. Of goed meezingbaar. Allemaal welkom in die app van M&M.
2: Dit is Nina Black Friday. M&M.

0: extra zonnestraaltjes met Hate It or Love It. En amai, jullie zijn goed bezig in die app van M&M, want daar kan je dus nummers aanvragen. Ze moeten gewoon heel party zijn, ze moeten dansbaar zijn. En Robbe van de Plassie had er een fantastisch goed idee voor.
1: M&M, Nina Black Friday.
0: Dag Robbe.
2: Hallo.
0: Robbe, hoe oud ben je ondertussen? 11 jaar en je hebt een fantastisch hobby. Je komt daar ook net van die hobby. Vertel ons er alles over.
2: Ik doe drum.
0: Wauw. Hoeveel jaar doe je dat al?
2: 3 jaar.
0: Oké, dan ben je daar best goed al in.
2: Ja.
0: Zeg maar, Robbe, klopt dat dan ook? Ik heb altijd het beeld van drummers in mijn hoofd dat die op elk liedje dat er is, dat die eigenlijk constant met hun handen ergens mee op zitten te tokkelen of met hun voeten zitten te meestampen. Doe jij dat ook?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, eigenlijk ben je gewoon heel je leven altijd aan het drummen, hè, Robbe. Zeg maar, Robbe, en welk nummer moeten we dan spelen zodat je een beetje kan verder drummen terwijl dat die zon schijnt in de wagen?
2: Baila de Gasolina.
0: Leuk. De Baila de Gasolina, dat gaan we helemaal regelen. En Nina, die zat helemaal aan het klaarzitten, Robbe. Wat ga je nu doen op deze vrijdag?
2: Mijn tante om te gaan eten.
0: Oh, je staat er nog goed op. Weet je al wat het is?
2: Braadworsten van de barbecue.
0: Oké, amai. Dat is nog een keer zomers eten erbij. Robbe, wij spelen voor jou Baila de Gasolina en geniet van jouw vrijdag, hè.
2: Ja, dank u.
1: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luiten en Nina Black.

0: Ik zie heel graag dat mensen blij worden van andere mensen hun verzoekjes. Zo is dat ook gebeurd over die Barra da Gasolina natuurlijk. Daar was iemand super blij mee, namelijk... Ik ben zijn naam even kwijt. Waar is die nu? Ah, dan David. David Rommers, die was echt compleet uit de dak aan het gaan op Barra da Gasolina. En ik hoop dat Devin Baston uit Vilvoorde hetzelfde gaat doen. Dag Devin.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Devin, zeg, hoeveel graden is het momenteel in je appartement? Weet je dat?
1: Ja, binnen weet ik niet van buiten, maar buiten zal het nu 27 graden nog zijn, denk ik.
0: Ik ben hier aan het smelten in die studio, dat is hier echt sneaky heet.
1: Hebben jullie geen airco?
0: Dat zou je denken van een openbare omroep, maar ik vraag het me eigenlijk af. Volgens mij doen ze dit eigenlijk om ons een beetje te pesten. Omdat ze denken, het is daar meer van die radio dat zal het maken zijn. Hopelijk duurt het niet te lang. Dus we zullen de chauffages aanzetten, dat denk ik dat zal het doen zijn. Maar dat kan altijd. Zeg, maar Devin, jij zit natuurlijk op een vrijdagavond, nu lekker thuis. Je bent een feestje aan het bouwen met Nina Black Friday. Heb je nog een vrij weekend dat je tegemoet gaat? Of weet je het nog niet goed? Is het op de wilde boef zometeen?
1: Het zal vooral een heel relaxed weekend worden, denk ik.
0: Maar daar ben ik nu echt super content mee voor u, hè?
1: Ja.
0: Dat is echt zeer goed. Devin, om jou nog meer te doen ontspannen, hè, want daarvoor zijn we, kunnen we ook een keigoed nummer aanvragen. Waarom dat ene nummer?
1: Goh, dat is, moet ik de titel in uitvoerder zeggen?
0: Ja, zeg maar!
1: Wel, in 2004, ik was toen 9 jaar, werd het schitterende She Wants to Move geschreven door N.E.R.D. En ik ben een geweldige fan van dat nummer en dat brengt me wel terug naar mijn jonge jaren en alles. En dat blijft nu ook 22 jaar later echt de max om naar te luisteren.
0: Ah, dat is fantastisch, dat is met Pharrell Williams ook erbij, als ik me niet vergis. En vooral ook, Devin, bij mij is dat een kleine herinnering aan, en we gaan dat zeggen, we hebben dat nooit gedaan, maar stel je voor dat mensen als kind dat nu illegaal zouden gedownload hebben op BearShare, dan zou dat wel eens kunnen zijn dat een van de nummers was waar ik echt heel blij mee was dat ik dat zo te pakken heb gekregen.
1: Ja, eigenlijk goed langs de ene kant dat niet meer bestaat, want het is illegaal allemaal.
0: Ja, ik weet het.
1: Spotify.
0: Maar dat was zo met die een tijd, hè. Zo was dat, Devin.
1: Ja, dat weet ik nog. Gelukkig
0: leren we allemaal bij en gelukkig heb jij dit nummer aangevraagd. Devin, merci geniet van je weekend, hè.
1: Ja, dankjewel.
2: Dit is Nina Black Friday. MNM.

0: Willow en Wait a Minute. Ik kreeg daar juist een foto doorgestuurd in de app van M&M Nina van mensen die in de cabrio zitten. Thibaut Tak uit Sint-Gilis-Waas en die is zo zien het genieten van het zonnetje en van de goede muziek. En dat is toch echt een keigoeie manier om op zo'n vrijdagavond je dag door te brengen.
1: Dat lijkt me zo leuk. In een cabrio, dakje open, lekkere muziek.
0: Beetje cruisen, beetje cruisen, wind in de haren, zonnebrilletje op.
1: Echt zo main character vibe.
0: Ja, ja. En dan zo wat geweien in de verte met een meertje hier en daar. Een ondergaande zon en een hoop wilde ganzen die voorbij vliegen.
1: Dat is heel veel fantasie, maar...
0: Ik was eerst aan flamingo's aan het denken, maar dan dacht ik van... Ja, nee, die zijn hier natuurlijk niet, flamingo's.
1: En nog een regenboog erbij.
0: Het zou mooi zijn. Het zou heel mooi zijn. Kijk hoe de muziek wordt aangevraagd in die app van M&M, want ze zitten nog in de wagen, hoor. Willem Frankie uit Antwerpen en zijn vriendin die staan in de file richting Antwerpen en ze hadden heel graag Sterrenstof aangevraagd. Dat is echt een feel-good nummer waar ze altijd goed op gaan. En dat begrijp ik nu eens volledig, want dat is echt wauw. Op de Antwerpse ring richting... richting... Waar is het? Gent, want het staat er niet bij, sorry. Op de Antwerpse ring, 30 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Merksem een ongeval op de linkerrijstrook. En naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven is het 30 minuten trager. Op de buitenring van Brussel 15 minuten erbij. Filegolven zijn er daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En andere vertragingen zijn gelukkig allemaal een beetje kleiner.

0: derde stofje erbij. Altijd lekker, altijd leuk. Van de jeugd van tegenwoordig. Dat is net eens een nummer, ik weet, op een café waar ik vaak draai. Café de Draak is dat naar het schijnt. Daar krijg je dit nummer af en toe eens voorgeschoteld. En dan gaan al die handjes in de lucht. Want iedereen is er altijd mega blij mee met sterrenstof. Ben jij daar ook altijd blij mee, Nina?
1: Ik ben altijd blij.
0: Ja, maakt niet uit. Moest jij nu gewoon iets opzetten, de Dodemaars of zoiets, dan zou ze nu altijd staan dansen, denk ik, als Nina Black.
1: Dat is waar. Op dit nummer.

0: En Christophe Kop die gaat zometeen nog na het werk naar Dribuy rijden samen met zijn madame, schrijft hij. En dat op maandag, dus dat gaat echt een zonovergoten Ardenneke worden. Amai, zeg, jij blijft de Sunshine Gang zijn, hè, Zina? Nina?
1: Ja.
0: Ken jij Zina de Warrior Princess nog?
1: Nee, ik dacht dat je gewoon een combinatie maakte van Nina en de zon.
0: Ah ja.
1: Zina. Dat ik het zonnetje in huis ben.
0: Zina de Warrior Princess was zo een personage vroeger op tv in de jaren nul, zal ik maar zeggen. Het was een keisterke vrouw en die had een speciale strijdkreet. Die zwierde ook met een soort van boemerang, een ijzerboemerang. En zo maakte die alle haar tegenstanders kapot. En hoe was dat dan? Die strijdkreet was als volgt.
1: Weer wat bijgeleerd vandaag.
0: Voilà, zo.
2: Dit is Nina Blauw.

0: dat is wel een heerlijk nummer. Helemaal niet zo bekend, hè, Nina?
1: Het is een mashup van Maria van Justin Bieber, ja, samen met You Rock My World van Michael Jackson. Oh, leuk, hè?
0: Smooth. M&M. Nina Black Friday. Ah, het is bijna 9:15 en dat wil iets heel leuks zeggen.
2: Het is niet allemaal van pif, poef, paf en dood, hè?
0: Ah nee, maar af en toe misschien wel, want het cancelkwartier dat begint nu, dat zijn eigenlijk 15 minuten waarin we 5 nummers spelen die door verschillende mensen in een klein doosje worden gestoken, namelijk het canceldoosje. En het canceldoosje, dat is het cancelkwartier dan, en jij kan er altijd nummers voor insturen. Dat zijn nummers die om maatschappelijke of persoonlijke redenen even opzij worden gezet. Nina, jij hebt vooral heel veel research gedaan bij mensen in je omgeving en hier op de redactie dan eigenlijk.
1: Ja, ik ben eens gaan rondvragen hier op de redactie wat de nummers zouden zijn die in het cancelkwartier moeten komen. Daar is heel veel reactie op gekomen van de redactie. En iemand zei, ja, cancel alsjeblieft het nummer Please, Please, Please van Sabrina Carpenter.
0: Huh?
1: Want het is heel onaantrekkelijk dat iemand zo needy is en zo, ja, zo de hele tijd vragen, alsjeblieft, geef me aandacht, alsjeblieft, dit, nee. Ja. We zijn sterke vrouwen, we hebben geen aandacht nodig.
0: Oké, okay, dus please,
1: just
0: please,
1: a little bit.
0: Please, please, please, not. Nina Black Friday.

0: ken iemand die heel boos gaat zijn op dit moment.
1: Omdat ze fan zijn van Serena.
0: Ja, Yael Ost die gaat u echt afschieten.
1: Maar ik heb dat niet gekozen, hè. Dat was de redactie.
0: Dat kan jij wel zeggen.
1: Ik ben gewoon de uitvoerder.
0: Oké, was dit ook een reactie van de redactie, de volgende?
1: Ja, het volgende nummer is Makeba. Voor de mensen die dat niet kennen.
0: Oei.
1: Ja, exact. Hè. En sommige mensen vinden dat heel irritant.
0: Vind jij dat irritant?
1: Nee, maar ik snap het wel.
0: Oké, dan. Ik niet. Ik vind het echt... Dit is echt niet mijn cancelkwartier vandaag. Het zijn allemaal nummers die ik leuk vind, Nina Black.
1: Ja, maar het draait niet om jou. Het draait om de redactie.
2: Dit is Nina Black Friday. M&M.
3: Ik zijn ze

0: ik vind dat zo erg dat dat in dat cancelkwartier zit.
1: Ja, maar je hebt hier eigenlijk niks te zeggen van.
0: Ja, dat is heel duidelijk. Brian Adriaans is het helemaal mee eens. Hij zegt, ik ben het eens met Laurens. Ik vind het ook spijt dat deze liedjes op het cancellijstje staan. Onacceptabel zelfs. Wat is het volgende nummer, Nina, dat we gaan cancelen? Of dat jij gaat cancelen?
1: Ja, ik ga het niet cancelen.
0: Ja, ja, je bent duidelijk wel goed bezig.
1: Ik ben de uitvoerder, niet de opdrachtgever. Het woord Viva la Vida van Coldplay.
0: Jij bent maar van één ding de uitvoerder en dat is van I Don't Know, je eigen nummer.
1: Dat is ook waar.
0: Avalasse. Hopla. Dit is ook gecanceld en niet door Nina Black.

0: mensen zijn echt heel boos op ons aan het worden, Nina Black.
1: Ja, maar dat is wel een beetje het concept, hè.
0: Ik weet het, maar iemand stuurt nu een foei, Manu van Akker. En dan krijg ik altijd deze vibes.
2: Godverdoemen, hè. Ik weet dat te vinden, hè.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Voor het weet staan die hier aan de toren van de VRT en komen die met rieken en toortsen naar ons. Omdat wij Coldplay hebben gecanceld.
1: Ja, maar wij niet, hè. Manu van Akker.
0: Voilà. Je weet wel, die ene man van het Vrijdagslied. Dat zou ze moeten cancelen, het Vrijdagslied.
1: Volgende week. Nee, ik wil dat niet cancelen. Ik vind dat een keileuk lied.
0: Ik vind dat ook superleuk, dus ik mag het niet doen. DJ Magic, dat is die ene man die op zaterdag hoort hier op M&M met Magic Saturday. En die heeft zoiets van, ah, maar wij hebben dat niet, zo'n cancelkwartier, ik en Laura. Maar jullie hebben dat wel en ik wil daar graag een nummer insteken. Welk nummer mag dat zijn dan, Nina?
1: Maar het wordt hier erger met minuut Ordinary van Alex Warren.
0: Ik durf niet meer verder gaan, hè. Ik durf echt niet meer verder gaan. Het is de spuigaten aan het uitlopen.
3: Dit is Nina Black Friday. M&M.

0: En zo belanden zelfs Alec Warren in het cancelkwartier.
1: Alex? Of is dit Alex?
0: Alec Warren. Wat heb ik gezegd misschien?
1: Alec.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd hoor. Ik zei Alex.
1: But is it?
0: Nog eentje dat geen reactie van de redactie was, is van een man die juist naar Zuid-Korea naar het schijnt is geweest, Zino Merks, en die zegt van, ik heb een nummer daar dat ik graag in het cancelkwartier zou steken. Het is een nummer wat totaal niet meer representabel is voor dat land. En iedereen denkt nog altijd daaraan als ze aan Zuid-Korea denken. Dit is, hoe noemt dat ene nummer nu weer natuurlijk, van die ene man met die zonnebril.
2: Nina Black Friday. M&M, Laurens Luiten en Nina Black.

0: Psy en Gangnam Style. Dit was het laatste lied van het Keizerkwartier, maar niet het laatste lied van Nina Black Friday. Want jij kan nog altijd nummers insturen. We doen nog een uurtje lekker voor. Dus voor aan die barbecue, laat die nummers maar komen in de app.
1: Negen uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. 13% van de autobestuurders jonger dan 35 jaar zegt het afgelopen jaar wel eens gereden te hebben onder invloed van drugs. Dat blijkt uit onderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Ook uren na je gebruik zijn er negatieve effecten, blijkt uit een recente studie, zegt Werner de Doppeleer.
2: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
1: Afgelopen nacht was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jongeman. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. Bankverzekeraar Belfius wil een werkplek opstarten in Portugal voor 500 mensen. De komende 5 jaar gaat 1 op de 5 medewerkers van Belfius met pensioen. Omdat het moeilijk is om in ons land genoeg digitale profielen te vinden, trekt Belfius daarvoor naar Portugal. De jobprofielen die gezocht worden moeten kunnen werken rond artificiële intelligentie en ook fraudebestrijding. In ons land vallen er hierdoor geen ontslagen, maar een 40-tal werknemers zal wel een andere job moeten doen binnen Belfius zelf. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, heeft ontslag genomen vanavond. Dat schrijft ze in een bericht op sociale media. Gabbard laat weten dat haar man een zeldzame vorm van kanker heeft en dat ze daarom zoveel mogelijk bij hem wil zijn. President Trump bedankt Gabbard voor haar werk en zegt dat plaatsvervangend directeur Lucas haar werk zal overnemen. En voetbalclub RWDM Brussels krijgt geen licentie om volgend seizoen profvoetbal te spelen. En daardoor mag Club Next, de belofte ploeg van Club Brugge, in de tweede klasse blijven. Ook de club uit Molenbeek speelde afgelopen seizoen in die tweede klasse. Maar door financiële problemen krijgt het zowel van de voetbalbond als van de arbitragecommissie nu dus geen toestemming meer om daarin uit te komen. RWDM zegt dat het wel verder gaat voetballen in de hoogste Waalse amateurklasse. Het blijft vanavond en vannacht helder en zacht, rond 10 graden vannacht. Morgen opnieuw zonovergoten, lokaal tot 30 graden. Door een zeebries koelt het wel wat af aan de kust. En tot en met dinsdag blijft het zomers warm en meestal zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
3: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
0: Sluiten. Cocktailtje in de hand, barbecuetje bij het vuur en ga ze maar door. Deze zomer wordt alleen maar beter, of toch dit zomersgevoel, want het is eigenlijk nog maar lente, hè?

0: Dat is een topping die ik vaak neem.
1: Ja?
0: Ja, dat hoor je toch?
2: Discobollen. Ah.
1: Dit heeft wat Purple Disco Machine vibes.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Laurens de Munk uit Veurne, die is dodelukkig. Die had een nummer aangevraagd omdat hij gisteren ineens een dak in de lucht sprong. Of hoe zeg je dat?
0: Een gat in de lucht. Of door het lint gaan, uit zijn dak gaan. En wat was het andere? Een gat in de lucht springen. Ja,
2: ik zeg heel vaak een gat uit de lucht vallen.
0: Maar dat klopt niet.
2: Ik weet het. Maar ik doe dat toch niet expres? Maar waarom was Laurens de Munk niet zo blij? Omdat Brugge kampioen. En daar wil hij heel graag We Are The Champions. Dus dit is voor Club Brugge.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Carol G en Contigo. Dat is echt vakantie in je oren. Mensen zijn trouwens kei blij, Nina. Daarjuist was er een nummer aan het spelen en Thomas de Grote zegt: wauw, dat was ik volledig vergeten dat dat bestond. Dat was echt Memories. Welk nummer was dat?
1: Dat was Ty Lee van Sahara.
0: Oeh. Ik ben zo in de dag dat ik niks herken van nummers. Ken je dat?
1: Dat je niet op de titel
0: van... Nee, ik kan er niet op komen. Wat is dit?
1: Dit is Avril Lavigne met What the Hell. Wel met weer een funk-topping.
0: Ja, maar ik hou daarvan.
1: Allee, het is geen funk-topping. Het is eerder zo wat trendy.

0: Ik word ook ineens zo teruggecatapulteerd naar het concert van Rosalia. Die begon ineens I Love You Baby ook te zingen daar.
1: Oh, echt?
0: Ja, was prachtig. Maar wel in een andere versie, niet in deze.
1: In de Spaanse versie.
0: Ja.
1: Dat is ook wel mooi geweest.
0: Iets klassieker ook. Oh my god, Lina Black. Sorry, excuse my French, maar... wat een...

0: Dat was wel een lekker tempootje, hè? Maar Nina, naar waar gaan we nu gaan?
1: Een beetje urban, een beetje booty shaking music.
0: Let's go.
2: M&M. Nina Black Friday.
3: Lauren Sluiter.
2: M&M.
4: Make life sing.
2: Make life sing.
4: Make life sing.

0: En daarvoor nog een paar goede urban nummertjes. Maar nu komt er wat aan.
1: Nina Black Friday.
2: M&M.
1: Lauren Sluiten
2: en Nina Black.
0: Hopelijk ben je klaar.
3: Party, party time.
0: Amai, het gaat hard gaan, hè, Nina.
3: Heel hard.
0: Je kan trouwens elke week ook naar VRT Max gaan, want daar kan je telkens een nieuwe set van Nina Black zien. Helemaal in de luxe.

0: Nina Black. Nina, waar zien we je morgen draaien?
1: Morgen draai ik op de Singsefeest op Polly Polly. En ik kijk er heel hard naar uit.
0: Dat snap ik.
1: Waar draai jij dit weekend?
0: Zometeen in Destelbergen op Aparo Amigo bij het Kasteel van Leden.
1: Klinkt als een heel leuk feestje.
0: C'est pour la petite bourgeoisie. Straks veel plezier met Ruby XX en ook met DJ Lish.

0: 10 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Bij een brand in een appartementsgebouw in Anderlecht zijn 4 bewoners bevangen geraakt door de rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in levensgevaar. Het vuur brak uit in een appartement op de 6e verdieping. De bewoner kon zich in veiligheid brengen, maar liet de deur van zijn flat openstaan. Daardoor verspreidde de rook zich snel over een deel van het gebouw en raakte dus 4 andere mensen bevangen. 1 persoon werd door de brandweer van een balkon gered. Het appartement waar het vuur woedde is onbewoonbaar. De oorzaak is nog onbekend. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
1: Daaruit blijkt dat het risico op een ongeval, dat dat net het grootste is of het hoogste is, ongeveer 4 uur na cannabisgebruik. Op het moment dat de proefpersonen zelf eigenlijk al het gevoel hebben van kijk, die effecten zijn nu wel uitgewerkt of wat weggeëpt, dus ik kan eigenlijk perfect een voertuig besturen. En tegendeel wordt bewezen door deze studie.
0: Afgelopen nacht nog was er een ongeval in Herentals met een 17-jarige jonge man. Hij reed onder invloed van drugs en had geen rijbewijs. Toen de politie hem achtervolgde, reed hij meer dan 200 km per uur. De 2 Franse kinderen van 4 en 5 jaar die alleen werden teruggevonden in Portugal zijn tijdelijk in een pleeggezin geplaatst. Ze blijven daar tot hun terugkeer naar Frankrijk is geregeld. De moeder en stiefvader zijn gisteren opgepakt in een café op bijna 200 kilometer van de plek waar de kinderen huilend waren gevonden. Ze worden onder meer verdacht van mishandeling. Ook de biologische vader is intussen in Portugal, maar er wordt nog onderzocht of hij voor de kinderen kan zorgen. Waarom de kinderen geblinddoekt werden achtergelaten is nog altijd niet duidelijk. Naar het Brussels parlement dan, want daar is vandaag stevig gedebatteerd over de problemen bij de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. De aanleiding was de Pano-reportage van woensdagavond, waarin medewerkers de voorzitter beschuldigen van politieke inmenging en cliëntelisme. Koppen rollen er voorlopig niet. Meer uitleg door Nina Verhagen.
2: Het VRT-magazine Pano onthulde woensdagavond mistoestanden bij de Anderlechtse Haard. De voorzitter daar, de PS'er Lotfi Mostefa, komt volgens verschillende medewerkers persoonlijk tussen beiden in de toewijzing van woningen. 13 parlementsleden stelden daar vandaag vragen over aan de staatssecretaris voor huisvesting Karine Lalieu, ook van de PS. Lalieu ontkende niet dat er een probleem was, maar zei dat alle procedures zijn nageleefd. De oppositie kwam fel uit de hoek, maar de meerderheid gaf kritiek met de handrem op. Naar verluid heeft dit dossier de Brusselse meerderheid vandaag onder hoogspanning gezet. De vraag naar een parlementaire onderzoekscommissie is uitgesteld naar 1 juni. De meerderheid heeft dus vooral tijd gekocht en de PS, de tweede grootste partij in de meerderheid, heeft laten blijken dat ze haar stemmenkanon in Anderlecht niet wil laten vallen.
0: En Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dons, heeft vanavond een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes. Coward kreeg er de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding voor cinema over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt morgenavond uitgereikt. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken rond 10 graden. Vanaf morgen tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler door een verfrissende zeepries. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party.
4: DJ Licious.

0: lang de winnaar van M&M Star to DJ 2025.
1: Ruby XX.
2: Elf uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alette Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land voorlopig niet. Dat is zo net bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch is dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar al wel gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt ook dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen, met onder meer de overheidsfinanciën, te vermijden. De Europese Commissie heeft 15 miljoen euro vrijgemaakt voor extra noodhulp aan Oeganda, maar vooral aan Congo. Dat heeft EU-commissaris Hadja Labib vanavond aangekondigd. Het geld is bedoeld voor de regio's waar de voorbije weken een ernstige uitbraak van een zeldzame variant van het Ebola-virus is vastgesteld. In Congo zijn er al zeker 177 mensen gestorven. Met het geld kunnen vanaf maandag vanop de luchthaven van Luik onder meer medicijnen, beschermingsmateriaal en ook uitrusting voor medische zorgteams overgevlogen worden. En de Nederlander, die momenteel in een ziekenhuis in de stad Nijmegen in afzondering zit, was onlangs in de getroffen regio. De patiënt wordt nu onderzocht, maar de gezondheidsdiensten in Nederland vermoeden dat het risico dat er ebola wordt vastgesteld klein is. In Spanje wordt de voormalige premier Zapatero verdacht van corruptie. De zaak draait rond de redding van een kleine luchtvaartmaatschappij in 2021. Die kreeg 53 miljoen euro staatssteun om een faillissement te vermijden. Zapatero zou mogelijk invloed hebben uitgeoefend en zelf geld hebben verdiend aan de redding van de luchtvaartmaatschappij. Zeker 1,9 miljoen euro. Zapatero zelf ontkent. De zaak komt als een verrassing voor de Spanjaarden, zegt correspondent Sven Tijtes.
3: Bij links publiek wordt hij gezien als iemand die integer is. En een van de belangrijkste zaken was dat hij nooit in aanraking is gekomen met corruptiezaken, nooit in opspraak is gekomen. Er is hem nooit iets verweten. En dat in vergelijking met andere kopstukken van de PSOE of kopstukken van de Partido Popular, waar dat er sommige van in gevangenis zitten.
2: En in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende de eerste wedstrijd gewonnen. De Antwerp Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerste twee keer kan winnen, speelt de finale om de titel. Eerst helder vannacht, tegen de ochtend kans op wat wolken rond 10 graden. En vanaf morgen tot en met dinsdag hoogzomer, met temperaturen tot 31 graden mogelijk op zaterdag. En vooral ook heel veel zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M.
1: M&M Party. M&M Start to DJ.
0: Ruby XX.

0: Telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
1: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
0: Ja, of twee abonnementen, of...
1: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: M&M Live.

0: Ben jij een hilarische mop die altijd scoort?
1: Een gênant verhaal of een geluid waarvan je weet...
0: Dit werkt altijd.
2: Ik kan het niet!
1: Bel de M&M Lachlijn.
0: Laat onze DJ's lachen en win een zotte prijs.
1: De M&M Lachlijn.
0: Vanaf maandag op M&M en op VRT Max.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land, zoals verwacht, voorlopig niet. Dat is vanavond bekendgemaakt. De voorbije weken hadden die andere belangrijke ratingbureaus, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar Fitch had dat vorig jaar al gedaan. Het zegt dat er voor ons land op dit moment ook een aantal positieve elementen zijn. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde start dit weekend een campagne tegen drugs in het verkeer. Vooral gericht op jonge bestuurders, zegt Werner de Dobbeleer van de stichting. Want volgens recente cijfers rijdt 1 op de 8 wel eens onder invloed van drugs.
4: 13% van de jonge bestuurders, en dat bedoel ik bestuurders tot de leeftijd van 35 jaar, dat die eigenlijk onverantwoorde risico's nemen, omdat zij dus zeggen dat zij wel eens het afgelopen jaar onder invloed van drugs hebben gereden. En dat betekent dan minder dan 1 uur na drugs te hebben gebruikt.
3: De Congolese nationale voetbalploeg moet 3 weken in isolatie voor het de Verenigde Staten binnen mag voor het WK voetbal. Dat hebben Amerikaanse officials laten weten. In Congo is een uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld met voorlopig al zeker 177 doden. Daarop besliste de nationale voetbalploeg om een stage in Congo te verplaatsen naar ons land. Er is in Luik onder meer een oefeninterland gepland tegen Denemarken op 3 juni. Maar van de Amerikanen moeten de voetballers en staf dus kunnen aantonen dat ze 21 dagen voor het aankomen in de VS op 11 juni in afzondering zijn geweest en dus geen ziektesymptomen hebben. Congo zit op het WK in een groep met Portugal, Oezbekistan en Colombia. De Europese Unie heeft vanavond ook voor 15 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt voor de getroffen regio in Congo. Vanaf maandag kan er op die manier vanuit Luik onder meer medicijnen en beschermend materieel materiaal worden overgevlogen. Coward, de nieuwe film van regisseur Lucas Dont, heeft een eerste prijs in de wacht gesleept op het filmfestival van Cannes vanavond. Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een onderscheiding is dat, voor films over hoop, veerkracht en vriendelijkheid. De film Coward speelt in de Eerste Wereldoorlog en gaat over een ontluikende liefde tussen 2 militairen. Coward maakt ook kans op de hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, en die wordt zaterdagavond uitgereikt. De Franse zanger Patrick Bruel is voorlopig niet langer ereburger van de stad Luik. Dat heeft de burgemeester vanavond bekendgemaakt. Bruel, zeker in Franstalig België zeer populair, is in opspraak. Hij wordt door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en verkrachting ook in ons land. Bruel was in 2022 uitgeroepen tot ereburger van Luik, maar door de beschuldigingen wordt die titel nu dus voorlopig opgeschort tot er meer informatie is over dat gerechtelijk onderzoek. En een sportbericht: in de halve finales van de play-offs in het basketbal hebben de Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopten vanavond Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst, 89-80 was het daar. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Eerst helder vannacht. Tegen de ochtend is er kans op wat wolken, rond 10 graden. Vanaf zaterdag tot en met dinsdag hoog zomer tijdens de lente, met veel zon en hoge temperaturen ook. Zaterdag mogelijk tot 31 graden in de Kempen. Aan zee is het koeler. Daar staat een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. De Europese Unie en Mexico hebben een vernieuwd handelsakkoord ondertekend. Dat gebeurde vrijdag in Mexico-stad. Door het akkoord verdwijnt het grootste deel van de onderlinge handelsbarrières. De deal voorziet in de tariefvrije invoer van bijna alle goederen, waaronder ook landbouwproducten zoals Mexicaanse kip en asperges en Europees melkpoeder, kaas en varkensvlees. Europese bedrijven zullen ook kunnen meedingen naar Mexicaanse overheidsopdrachten en de barrières voor de e-commerce worden beperkt. Volgens de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid Kaya Kallas gaat het om meer dan een handelsdeal. Het is ook een geopolitiek statement, zei ze. Zowel de EU als Mexico zoeken naar betere handelsrelaties in de wereld nu de VS overal tarieven hebben opgelegd. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagt de kredietwaardigheid van ons land niet. De voorbije weken hadden die andere belangrijke beoordelaars, Moody's en Standard & Poor's, dat wel gedaan. Fitch dus voorlopig niet, maar die had dat vorig jaar wel al gedaan. Fitch zegt dat er voor ons land een aantal positieve elementen zijn, maar waarschuwt dat het begrotingstekort moet ingedijkt worden om verdere problemen met onder meer de overheidsfinanciën te vermijden. In Texas heeft SpaceX de Starship V3 gelanceerd, een half uurtje geleden. Het is een onbemande testvlucht van een nieuwe versie van een raket die op termijn geschikt zou moeten zijn voor langere ruimtevluchten. Gisteren werd de lancering nog uitgesteld door een technisch probleem. Nu verliep de lancering alvast zonder problemen. De testvlucht zelf is nog bezig. De testvlucht zou ook van invloed kunnen zijn op het beleggersvertrouwen in aanloop naar de aangekondigde beursintroductie van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. In de halve finales van de playoffs in het basketbal hebben Antwerp Giants en Oostende hun eerste wedstrijd gewonnen. De Giants klopte Limburg United met 88-73. Oostende versloeg Aalst met 89-80. Zondag zijn de terugmatchen. Wie het eerst 2 keer kan winnen, speelt de finale om de landstitel. Helder vannacht en tegen de ochtend kans op wat wolken. Minima rond 10 graden. En vanaf straks tot en met dinsdag is het hoogzomer met veel zon en ook hoge temperaturen. Maxima straks tot 31 graden zelfs. Aan zee wel wat koeler door de verfrissende zeebries. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: M&M Live.